drankje begrip. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: Een villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet zo'n tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Etje van Schuren met het NOS Journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 25 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden

0: dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16, de komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon, en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws, Julian ten Brinke.

Goedemorgen, het is 5 juli, de eerste zondag van deze zomermaand, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. In regio Noord is de zomervakantie voor de scholen een feit. En dat betekent ook dat veel mensen wat rustiger aan doen. Hopelijk geldt het ook voor jou. Het kan ook maar zo zijn dat je juist wat tegen deze tijd opziet natuurlijk, de zomer, omdat kinderen of kleinkinderen weg zijn en dat je zelf vanwege je leeftijd niet meer op pad kunt. Hoe dan ook. We gaan er vanochtend een paar fijne uren van maken. Groot nieuws hier op NPO Radio 5 met Stevie Wonder bijvoorbeeld, zometeen. Send One Your Love, hoor je dan. Maar we starten vandaag met het lied When I Let It Go. Dat is wel wat voor het begin van een vakantie, lijkt me. Je hoort Shera.

Ja, dat blijft een heerlijke klassieker natuurlijk. He's got the whole world in his hands. Geloof je dat? Dat is een beetje de vraag. Ik wel, eerlijk gezegd. En Loretta Lynn ook, denk ik zo. Anders zong ze het vast niet. Het leven. Ja, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Waarvoor bestaan we? Een van die grote vragen die je op kunt werpen. En niet onterecht. In We Are The Reason hoor je het antwoord vanmorgen. En je hoort David Mees dat bekende lied zingen. As little children, we would dream.

Dat was Dolly Parton met There. Wat een mooi begin van de zondag. Hopelijk ben je aan het wakker worden met zo'n nummer als zojuist. Moet dat toch lukken, zou ik zeggen. Of je zit al lekker aan het ontbijt of bent aan de wandel met of zonder je hond. Er zijn in ieder geval al heel wat mensen wakker als ik zo in de chat kijk. Een aantal al ruim voor 6 uur. Aad, Margreet, maar ook Anna, Gideon, Willeke, Martien, Jan. Ze melden zich allemaal vanochtend op de NPO Luister-app. Dank voor jullie berichten. Ook op vakantie, zoals ik hier mag zien. De een op Ameland. De ander die zegt, ik moet nog even doorwerken. Maar ik mag nog aan de slag. Mag nog op vakantie. Vertel je verhalen, zou ik willen zeggen. Ik ben er benieuwd naar. We gaan naar ons eerste Nederlandse nummer van deze ochtend. Misschien helpt het je wel bij die bezinning waar de zondag toch enigszins bekend om staat en waar Groot Nieuws je ook wat bij wil helpen. Gerald Troost en Miranda Campagne ga je horen. En ze hebben als titel aan een liedje meegegeven 100%.

Dat was Surely Goodness and Mercy met de bekende stem van Ashley Cleveland. Nog zo'n stem, dat is die van Stephen Curtis Chapman. Ik vind dat eerlijk gezegd echt heel mooie muziek. Heaven is the face of a little girl, zingt hij, een plaat uit 2009. Wat een soort ode op zijn dochter is.

Katie Trockerly, die zegt het onomwonden. I will choose Christ. En ik hoop dat je dit herkent in je leven. In ieder geval komen er fijne apps binnen. Heerlijke muziek. Wat zit ik te genieten. Maar ook heel eerlijke andere apps. Jan die zegt, die vraag over de zin van het leven, die zojuist langskwam, die heb ik me gisteren nog gesteld. Omdat mijn moeder afgelopen donderdag is overleden. Ik ben blij dat ik bid tot God die altijd naar me luistert. Van harte sterkte gewenst, Jan, voor jou in deze situatie. Want jongen, dat maakt het begin van de zomervakantie wel tot iets heel anders. Ik realiseer het me heel vaak eigenlijk op zondagochtend. Dat zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende levenssituaties aan het luisteren zijn. En dat de liederen voor de een gewoon lekker rustig wakker worden zijn. Voor de ander hoopvol en herkenning oproepen. Voor een ander vervolgens weer troost of bemoediging zouden moeten zijn. Om de eenvoudige reden dat het leven je allerlei dingen laat meemaken, zoals rouw, zoals ziekte of verdriet, waar je wat mee hebt te doen, waar je mee moet dealen. Het was de week waarin Ketikoti gevierd werd, het verbreken van de ketenen en het verlangen naar vrijheid. En kwam er gezien wat social media posts van mezelf en de reacties erop wel weer achter hoe verschillend ook dat gezien wordt. Mensen die in een klein dorp ergens in het land wonen, die vragen zich af, joh, wat is dat toch? Waarom moeten we dat vieren? Terwijl bij ons in de stad het toch wel groots gevierd wordt en er een boel blije mensen in de kerk had. Dat dit in ieder geval op de kaart staat. Dat we eerlijk naar onze geschiedenis durven te kijken, maar ook durven te vieren dat er nu vrijheid is. Nou, dat geldt dan voor de mensen met Surinaams-Ghanese roots. Maar wat dacht je van het verdriet wat blijvend is als de oorlog in Oekraïne maar voortduurt en ook de grootte van de aardbeving in Venezuela steeds zichtbaarder wordt? Wij luisteren naar een lied van hoop, zoals we dat eigenlijk altijd doen rond de klok van 7:15. Brian Dewoxen hoor je, Hope of the Nations.

Twyla Paris was dat. We Will Glorify. En daarvoor natuurlijk dat prachtige lied waar meerdere van jullie op reageren. Hope of the Nations. We gaan naar onze laatste plaat voor

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. De kans dat de levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

How Could I Thank You? Catherine Scott hoorde je. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben wel benieuwd natuurlijk nog steeds naar jouw ervaring bij het luisteren. Dank voor al jullie reacties tot nu toe. Een prachtig inspreekbericht van Ton en Jacqueline. Voor mij en voor alle luisteraars. Als ze aangeeft, de zomer is nu echt begonnen met prachtige muziek die is uitgekozen. En Jacqueline die noemt het zalig. Dat past natuurlijk wel bij haar Brabantse achtergrond en haar katholieke achtergrond. 3 uurtjes van 6 tot 9. En dan daarna ook nog prachtige muziek, zegt ze, bij de sandwich. Vandaag is het echt zomer. Juli is begonnen. En dat is toch wat mij betreft de meest zomerse maand. Dankjewel Jacqueline voor jouw bericht, voor mij en voor alle luisteraars. We gaan dit uur luisteren naar veel meer Nederlandstalige nummers. Maar er is natuurlijk ook een stukje uit de podcast Vraag het Jurjen. En ik ga me ook nog even voorbereiden op wat rubrieken voor het derde uur. We gaan straks bellen met iemand die bijna 50 jaar koster is geweest in een kerk. Martien, ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Dat komt zometeen allemaal, als ook een stukje uit de Bijbel. We gaan nu eerst samen luisteren naar Wim Beverlande. Hij heeft een nummer, de titel Dure Lessen, meegegeven. En wat hij daarmee bedoelt, dat hoor je nu.

Dat was Morgenlicht, gezongen door de band Lef. Heel karakteristiek geluid, uiteraard. En dat Morgenlicht, nou, dat breekt hier in de studio in Hilversum echt door. En dat bedoel ik het zonnetje. Want het is natuurlijk al ruim een uur, anderhalf uur. Licht zou ik willen zeggen. Maar het was nog wel flink bewolkt, dat is het nog wel. Maar de zon die komt er hier in Hilversum in ieder geval helemaal door. En dat is prachtig, dat Morgenlicht. Het geeft je energie. En dankbaarheid en hopelijk ook zin voor een nieuwe dag. Na dat lied gaan we naar een geloofsbelijdenis. Ik zou zeggen, zo mag je dit wel noemen. Als Reni en Elisa Krijgsman, Hij kent mijn naam, gaan zingen.

Ja, een lied wat gebaseerd is op het Bijbelverhaal dat de kleine Samuel geroepen wordt door God midden in de nacht en dat hij de stem van God eerst niet verstaat en denkt dat het Eli is die hem roept. Spreek, o Heer. Kinga Baan hoorde je met de band van Opwekking. Reijer, ja, die zingt ook vaak voor Opwekking, maar hier hoor je een lied van hem alleen met de titel van Gods bijzonderste naam, Ik Ben.

Ja, Talita Nawijn. Zullen we ruilen? Eerlijke vraag wel, hè? Die iedereen voor zich maar moet beantwoorden worden. En ja, het is wel heel tekenend dat dit, dat je deze vragen mag stellen, moet stellen. En misschien ook wel dat je dan niet precies het antwoord verwacht wat je denkt te gaan horen. Ik probeer het even in mijn eigen leven toe te passen. Ik kan redelijk praten, dingen vertellen. En dan hoor ik wel eens als ik ergens een verhaal heb gehouden van nou, ik zou wel met u willen ruilen. Maar als ik dan vertel dat ik in mijn leven met sores en moeilijke dingen te maken heb. Of dat ik bijvoorbeeld best wel vaak mijn excuses moet aanbieden. Omdat ik weer eens te snel ben geweest met woorden. Dan zeg ik altijd, ik wil wel ruilen, maar dan doen we het hele pakketje. Alles. En als je dan een poos één op één met iemand doorpraat, ja, dan blijkt eigenlijk dat, dat er eigenlijk heel veel zit in de levens van allerlei mensen. En dat we misschien wel niet te snel moeten zeggen, zullen we ruilen. Anderzijds, als je al lang met lijden te maken hebt, met mentale issues, dan snap ik heel goed, ook met fysieke pijn, dat je denkt, nou, ik zou het allemaal wel eens anders willen. En dan wens ik je eigenlijk heel erg toe dat je in het groot en in het klein regelmatig voelt wat er in Psalm 34 staat. Al zijn het kleine en korte momenten, stralen van geluk heeft Psalmen voor nu ervan gemaakt. Zoals gezegd, gebaseerd op Psalm 34, maar dan in een hele nieuwe versie.

0: Dat was Marieke Sleurink met het inspirerende liedje Meer dan genoeg. Nou, zoals elke week luisteren we in deze aflevering van Groot Nieuws in het tweede uur naar een stukje uit de podcast Vraag het Jurjen. Die komt altijd op vrijdag uit en ik motiveer je om het op te zoeken, om het te luisteren. Dan krijg je het hele plaatje te horen, inclusief gasten die we dan spreken in die aflevering. Het zijn korte afleveringen overigens, ongeveer een kwartiertje. Het is een bewuste keuze, zodat in de hoeveelheid podcast waar het soms wel meer dan een uur duurt, ook de dingen die ik maak met bijvoorbeeld de leerlingen, je ook iets vindt wat makkelijk te luisteren is, even onderweg naar je werk, even tijdens de strijk of tijdens het koken of wanneer dan ook. Vraag het je erin. En deze week een vraag die is gekomen door Danielle.
1: En dit is Vraag het Jurjen.
0: Daar luisteren we nu naar. Danielle die zegt, hoe moeten wij eigenlijk luisteren naar de idee van een God die mensen kiest? Of zoals zij het schrijft, een verkiezende God. Is echt van tevoren bepaald of je wel of niet door hem bent uitgekozen? En hoe verhoudt zich dat dan tot bijvoorbeeld zo'n tekst uit Johannes 3, heel bekend in de Bijbel. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, ik vond het een mooie vraag. Het is ook een heel persoonlijke vraag in mijn eigen leven altijd geweest. Want ik wil eigenlijk beginnen met Johannes 15, een bijbelgedeelte waar Jezus zegt, jullie hebben mij niet uitgekozen, zegt hij tegen zijn leerlingen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Nu leven wij natuurlijk in een tijd waarin we voortdurend opgeroepen worden, bewust of onbewust, om keuzes te maken. Maar dat kiezen, dat wordt ook echt van ons verwacht. Het is een onderdeel van de vrije westerse samenleving waarin je je eigen leven vormgeeft op een manier die jij wilt. En als je dan geconfronteerd wordt met zo'n tekst dan zojuist, dan kun je zomaar denken, huh, wat is dit? God kiest? Maar is dat toch helemaal niet eerlijk? Vorig jaar overleed mijn opa en als zijn oudste kleinzoon mocht ik de begrafenis leiden. En daar heb ik verteld wat het bijzonderste verhaal is wat ik met hem had meegemaakt toen ik 16 jaar oud was. En dan moet je wel weten, ik ben opgegroeid in een reformatorische kerk. Een beetje zo'n streng orthodoxe kerk. Daar heb ik trouwens heel veel aan gehad. Maar toen hing ook voor mij dat theologische vraagstuk over de uitverkiezing, God die mensen kiest, als een soort molensteen om mijn nek. Ik vond het reuze ingewikkeld. En op de begrafenis heb ik een verhaal verteld wat dus waar gebeurd is en wat een boel mensen raakt. En ik dacht, nou, laat ik dat dan in die podcast en hier op de radio ook maar vertellen. Het was in de laatste weken van november, toen ik een jaar of 16 was, dat ik naar opa toe ging en dat ik aan hem de vraag heb gesteld, heeft God een boek waar ook namen in staan van mensen die bij hem terechtkomen? En ja, mijn opa die zei helaas, wat mij betreft, toen, ja, God heeft een boek. Waarom vraag je dat? Ik zei, nou, Sinterklaas komt eraan. Sinterklaas is ook een boek. Als je er niet in staat, heb je een probleem. En als je er wel in staat, ja, dan komt het allemaal goed. Of iets in die trant. In ieder geval, zo keek ik naar God. En ik vroeg aan opa, van gelooft u dat echt? En hij zei, ja. Ik vroeg, maar is dat voor u dan niet een probleem? Toen zei hij, nee, helemaal niet. Maar waarom is het voor jou een probleem? Ik zei, nou, ja, dan twijfel ik toch of ik in die God wil geloven. Want ja, als ik in dat boek sta, dan komt het goed, hoe ik mijn leven ook invul. En als ik er niet in sta, ja, dan heeft hij me niet uitgekozen. Dan kan ik mijn best doen wat ik wil om bij God te komen. Dan wordt het nooit wat. En toen zei opa, maar jongen, laat me je dit zeggen. Wij weten niet wie er in dat boek staan. Toen zei ik, ja, maar dat is toch juist het probleem. Toen zei hij, nee, dat is niet het probleem. Want wat we wel weten, is wat er in de Bijbel geschreven staat. En dat is een prachtige belofte. Wie bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, wordt opengedaan. En toen we er een poosje over doorgepraat hebben, zei hij, weet je wat we doen? We gaan samen bidden. En ik zal dat nooit vergeten. Ik zie de woonkamer nog voor me, waar opa met mij op de knieën ging voor de bank. En toen heeft hij iets gebeden in de trant van, Heer God, mijn kleinzoon heeft een probleem. Hij denkt dat hij misschien niet in uw boek staat. Nou weet ik dat ook niet. Maar ik weet wel, zei opa, dat u belooft in de Bijbel wie bidt, ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, die wordt opengedaan. En dan wil ik u nu vragen, Heere God, op het moment dat Jurjen zijn naam er niet in staat in dat boek van u, wilt u het er dan nu in de kantlijn bij schrijven? Om Jezus wil, amen. En dat Dat heeft hij gebeden. Toen keek hij me aan, toen trok hij me overeind. En toen zei hij, nou jongen, dat is geregeld. En dat heeft me ontzettend veel gedaan. Want voor mij was dat een forse worsteling. Of ik bij God mocht horen of niet. En ik dacht, ja, dit verhaal wil ik je toch vertellen. Ook in antwoord op die vraag van Danielle. Kiest God nou mensen of niet? Weet je, wij hebben dat wel in de Bijbel staan. Maar er staat nergens, ik kom daar straks in de derde uur nog even op terug, dat dat ook maar enige reden zou zijn dat jij niet welkom bent bij hem. Sterker nog, wat we wel weten in de Bijbel zijn die woorden die je net hoorde. En daar wil ik je mee bemoedigen. Geloof maar dat je welkom bent. En dat als je zou bidden of God je erbij schrijft, hij belooft dat hij dat zal doen. Hoe bijzonder is dat? We gaan luisteren naar een lied. Zometeen, zoals gezegd, nog een aantal bijbelgedeelten bij die vraag van Danielle. En het lied dat we nu gaan horen is Sweet Holy Spirit. Dat is een verzoek van Joey. Hij zegt, ik heb de heren van New World Sam verschillende keren zien optreden. Onder andere tijdens het Flevo Festival, dat is al een poos geleden. De zanger Joel heeft zijn liedje Do You Believe in Love on stage zelfs opgedragen aan mijn vriendin. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, zegt Joey. Hij vindt het waanzinnige muziek en hij vroeg zojuist via de app of ik een lied van hem

En dat heeft me ontzettend veel gedaan, want voor mij was dat een forse worsteling. Of ik bij God mocht horen of niet. En ik dacht, ja, dit verhaal wil ik je toch vertellen. Ook in antwoord op die vraag van Danielle. Kiest God nou mensen of niet? Weet je, wij hebben dat wel in de Bijbel staan. Maar er staat nergens, ik kom daar straks in de derde uur nog even op terug, dat dat ook maar enige reden zou zijn dat jij niet welkom bent bij hem. Sterker nog, wat we wel weten in de Bijbel zijn die woorden die je net hoorde. En daar wil ik je mee bemoedigen. Geloof maar dat je welkom bent. En dat als je zou bidden of God je erbij schrijft, hij belooft dat hij dat zal doen. Hoe bijzonder is dat? We gaan luisteren naar een lied. Zometeen, zoals gezegd, nog een aantal bijbelgedeelten bij die vraag van Danielle. En het lied dat we nu gaan horen is Sweet Holy Spirit. Dat is een verzoek van Joey. Hij zegt, ik heb de heren van New World Sam verschillende keren zien optreden. Onder andere tijdens het Flevo Festival, dat is al een poos geleden. De zanger Joel heeft zijn liedje Do You Believe in Love on stage zelfs opgedragen aan mijn vriendin. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, zegt Joey. Hij vindt het waanzinnige muziek en hij vroeg zojuist via de app of ik een lied van hem wilde draaien. Dat gaan we doen. Sweet Holy Spirit, dat ga je horen. Een verzoeknummer dus van Joey, wat eigenlijk een beetje thuis hoort in het eerste uur van Groot Nieuws, van 6 tot 7. En als jij nu altijd het tweede uur aanhaakt, wie je ook bent als luisteraar, dan zou ik zeggen, nog iets eerder wakker worden. Dan kun je genieten van nog veel meer mooie muziek, zoals New World Sun.

Nou, Joey, dankjewel voor de tip. Dat was alleszins waard. New World Song, Sweet Holy Spirit, hoorde je. Dankjewel, lieve mensen, voor alle fijne berichten in de chat. De ruil waar we zojuist over hoorden van Talita Nawijn, die levert nog wel de nodige reacties op. En zeer terecht ook, zo schrijft Margreet. Ja, de vraag waarbij Talita over ging, ging ook over ruilen met God. Dus mijn onrust voor zijn vrede. Dat is best spannend, maar vooral ook heel mooi. Want ja, dat is wat God te bieden heeft. En Hans die zegt erover, Luther had het over een vrolijke ruil. Gods gerechtigheid voor zondaars, zoals wij voor niets ontvangen uit genade in plaats van Gods toorn. Nou ja, zo is het maar net. We gaan er eventjes tussenuit voor het nieuws van 8 uur. En zijn er straks weer voor nog een heel uur groot nieuws, koor en samenzang. Lekker blijven luisteren. Tot zo.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rellschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting. Dat melden media in het land. Er zijn 4 mensen aangehouden, 1 is er nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd er $2 miljoen losgeld geëist. De twee wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. Hij kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. De Eiffeltoren en het plein eromheen werden korte tijd afgezet. Het weer nog tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen is er iets meer zon en wordt het iets warmer, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

De uitnodiging, die ligt er. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Het is een letterlijke tekst uit het Bijbelboek Matteüs. En je hoorde het zingen door de band van Opwekking. Het derde uur van Groot Nieuws. Ik wil je een bijzondere uitnodigen als je net bent aangehaakt, omdat je dat al jaren dag doet. Vanaf een uur of acht naar het uur koor en samenzang, om daarnaar te luisteren. Welkom. Zometeen in deze, in dit uur een stukje uit de podcast Vraag het Jurjen. We gaan samen luisteren naar wat de Bijbel te zeggen heeft over de vraag die deze week langskwam. Natuurlijk zijn er veel mooie liederen en rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen. Het is tijd voor een psalm, de 43ste gaan we horen, door Jubilate Deo.

En jawel, het is iets wat drie coupletten lang door de ether komt. Ik zou zeggen, zing het alsjeblieft mee. Als je het kent en eventueel zoek het op in een psalmboek, zodat je kunt meelezen wat hier gezongen wordt.

Het Christelijk Residentiemannenkoor hoorde je met een oud lied. En ook een gebed was het. Neem, Heer, mijn beide handen. Alsof je mag zeggen tegen God, u mag mij inzetten op de plek waar ik nodig ben. We gaan naar Joke Buys. Zij zingt Dichter bij u, zeg ik dan. Prachtig mooi lied waarin we met elkaar iets gaan proeven, iets gaan merken, iets gaan zien van wie God is.

0: Ja, dat was natuurlijk geen Joke Buijs. Was een foutje van mij. Die heb je te goed. Die komt zometeen. Dit was Samenzang van Nederland Zingt met het lied Ademkracht. Ja, ik ga eventjes in gesprek met een luisteraar. Martien heb ik aan de lijn deze ochtend. Goedemorgen, Martien.
1: Goedemorgen.
0: Ik vind het leuk om je even een keertje in real life te horen. Want jij bent wel een van de vaste luisteraars op zondagochtend naar Groot Nieuws, hè?
1: Ja, wederzijds. Ja, leuk. Ik vind het een leuk programma, een mooi programma. Het inspireert mij altijd om de zondag, zeg maar, op te starten.
0: Nou.
1: Meestal met de fiets naar mijn werk toe.
0: Ja, want dat is dat wat jij dan doet. Je stuurt dan een fotootje en dan ga je naar de kerk. Welke kerk is dat?
1: De kerk is de Jacobuskerk in Ketel.
0: In Ketel?
1: In Ketel staat hij. En dat doe ik dus vanaf 1998. Ben ik daar koorster of voorganger. Ik doe dat heel graag.
0: Nee, wacht even, want wat bedoel je met voorganger?
1: Nou, eigenlijk gebedsleider, zeg maar. Als gebedsleider ben ik dus zeg maar, in de kerk aanwezig. En dan ga ik dus ook zeg maar, de dienst zeg maar, begeleiden.
0: Ja.
1: En dat wordt een gebedsdienst, is dat.
0: Een woord- en gebedsdienst bij jullie in de kerk.
1: Dienst,
0: wat voor kerk is dat dan?
1: Dat is een katholieke kerk. Het is van origine is dat zeg maar, de priesters die dan voorgaan.
0: Ja.
1: Die hebben soms dan kunnen ze niet in de gelegenheid zijn om dat uit te voeren. En hebben wij met z'n vieren een taak om dat ook te kunnen doen. Ik ben daar opgeleid, zeg maar. Als bestleider ik heb 2 jaar pastoraal school gehad in 98. En toen was ik afgestudeerd en dan kon ik dat dus uitvoeren.
0: Nou, wat prachtig, een dienst van woord en gebed. En jij luistert dan naar Groot Nieuws als je een half uurtje, 3 kwartier moet fietsen. 10 kilometer volgens mij, naar Ketel. En je krijgt dan van jou hier een berichtje als je vertrekt en als je aankomt.
1: Ja, klopt. Ja,
0: heb je eigenlijk wel eens bedacht hoe ik me moet voelen als je geen berichtje stuurt dat je aangekomen bent? Dan maak ik me zorgen natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk denk ik van ja, dan ga ik in gebed zeg maar, op de fiets zitten. En dan ben ik eigenlijk ook op die manier begeleid om daar naartoe te gaan.
0: Prachtig, heel goed.
1: Ja.
0: Hey, en je gaat afscheid nemen van die taak. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje dubbel. Ik ben ook begeleid zeg maar, in een zorginstelling. Daar ga ik afscheid van nemen. En dat heb ik dus 50 jaar gedaan.
0: 50?
1: Bijna 50, ja.
0: Ongelooflijk. Wat voor zorginstelling, Martien?
1: En dat is in Delft, zeg maar, de zorginstelling. Dan werk ik dus 40 jaar heb ik daar gewerkt. Daar loop ik dus nu nog de laatste week nog.
0: Uh-huh.
1: En ik ben in Schiedam, zeg maar, in 1978 of 1977 begonnen. Dus dat is al een tijdje terug.
0: Dat is voordat ik geboren ben, Martien.
1: Ja, dat is bizar, hè?
0: Ja, dat is wel bizar. Hoe heb je de energie en de kracht gekregen om dat al die jaren te doen?
1: Dat is toch mede ook met je geloof. Gestuurd door mijn geloof en daardoor ook zeg maar, de kracht in te kunnen putten om voor je medemens wat te kunnen betekenen. En dat kan heel diep gaan. Soms zijn het best wel ingrijpende mensen die dat allemaal meemaken. En dat hoor ik steeds ook regelmatig terug bij jouw programma.
0: Ja.
1: En dat bouw je een band mee op. En met die band kan je zeg maar verder nadenken en begeleiden.
0: Nou.
1: Natuurlijk ook uit therapeutische voorwaarden is dat ook wel heel belangrijk. Maar vooral ook het gesprek aangaan, dat is heel belangrijk.
0: Zo is het. Hey, en Martien, weet je al een beetje wat je gaat doen zometeen? Want je wordt, de dagen worden wel lang als je straks niet meer al dat mooie werk mag doen.
1: Ja, dat is het. Dus de structuur gaat er een beetje uit. Want ik ben natuurlijk dan altijd vast op wakker en dan ga ik mijn fiets zien. En dat gaat dan anders worden. Ja, ik ben wel in de gelegenheid, of tenminste, maar hoe je dat zegt, ik word opa.
0: Oh.
1: Dus mijn oudste dochter die. Is staat zeg maar de komende dagen, weken dat ze gaat bevallen.
0: Nou,
1: en dat
0: geeft
1: een andere tijd aan.
0: Jij gaat wel een bijzondere tijd tegemoet, hè? Stoppen als koster, stoppen met je werk, opa worden.
1: Ja.
0: Dan heb je straks daar de tijd voor. Om opa te zijn.
1: Ja. En kan ik ook zeg maar opa worden. Dat hoor ik van vele mensen ook. Dat is een schitterend ervaring die je mee gaat maken. Nou, daar sta ik er helemaal open voor dat het gaat gebeuren, zeg maar.
0: Ja. Nou, hey, Martien, respect voor jou. Dank je wel namens heel veel mensen dat je zo ongelooflijk lang koster en ook nog voorganger wilde zijn in de diensten van woord en gebed in de katholieke kerk in Ketel. Dank je wel ook voor je zorg voor al die mensen in de zorgvoorziening waar je mocht werken. Ik vind het fantastisch dat we als programma jou mede mochten blijven inspireren. En ik hoop dat dat ook zo zal zijn als je straks opa bent en wat minder druk op de ketel hebt.
1: Hey, dankjewel,
0: Jeroen. Fijn dat ik je even mocht bellen, Martien.
1: Ja, ook
0: van harte, God zegen. En de volgende plaats, die is wel echt een beetje speciaal voor jou. Dicht bij God blijven. Joke Buijs zingt Dichter bij U.
1: Hey, dankjewel.
0: Doei.

0: samenzang was dat vanuit Bolzwart. Bron van liefde, licht en leven. En Anna die zegt, wat ontzettend mooi allemaal. Nou, dat is ook zo. We gaan nog een stukje verder met de podcast Vraag het Jurjen. De vraag die centraal stond in de afgelopen aflevering is, hoe moeten we nou duiden dat het een God is die kiest? Is er echt van tevoren bepaald of je wel of niet door hem bent uitgekozen? Nou, ik heb daar iets over verteld, vooral aan de hand van een verhaal wat ik zelf meemaakte met mijn opa in het tweede uur van Groot Nieuws. Maar het is nu tijd voor nog een stukje Bijbel in het derde uur van Groot Nieuws.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, zoals jullie wel weten, ik ben christelijk opgevoed, maar ook dan ben je natuurlijk geroepen om op een dag een keus te maken om wel of niet Christus te volgen. En voor mij was de grote vraag in mijn tienertijd, kan ik geloven? Kan ik me bekeren? Wat is mijn verantwoordelijkheid daarin? En wat is Gods werk daarin? Ik heb talloze Bijbelgedeelten naast elkaar gelegd. Eerlijk gezegd, alle teksten die ik kon vinden over geloof en bekering, over het werk van God en ook je eigen verantwoordelijkheid als mens, heb ik op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld een tekst uit het boek Joël kwam ik tegen, profeet uit het Oude Testament. Dat hield me enorm. Bekeer je tot de Heer je God, want Hij is genadig. Aha, ik moet me bekeren. En als je dan denkt, ja, maar dat kan ik niet, zeker als je uit een wat rechts-orthodoxe kerk komt, dan zou ik tegen je willen zeggen, dat kun je wel, want God is genadig. En inderdaad, als God niet genadig was, dan werd het niets. Of bijvoorbeeld een tekst uit de brief van Johannes, 1 Johannes 4. Daar staat, wij hebben God lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Wat prachtig hoe daar samenkomt dat wij een verantwoordelijkheid hebben, God lief hebben, maar dat het uiteindelijk God zelf is die de basis vormt voor die liefde. Kijk, in de kerken met een reformatorisch gereformeerde achtergrond ligt de nadruk vaak op het werk van God in het leven van mensen. Hij begint. Het is zijn werk. Vaak wordt de tekst uit Paulus' brief aan de Filippenzen dan aangehaald. God, die een goed werk in je is begonnen, zal ermee doorgaan tot de dag dat Jezus terugkomt. Of ook iets verderop in Filippenzen 2. Blijf u inspannen voor uw redding. Doe dat in diep ontzag voor God. Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat Hij dat wil. En in kerken die wat meer evangelische, baptisten of pinksterachtergrond hebben, ligt die focus dan vooral op jouw keus en jouw geloof. Immers, Jezus zegt op diverse plekken, bekeer je. Hij zegt niet, wacht tot je bekeerd wordt of zoiets. Nee, jij moet het doen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Met andere woorden, de Bijbel, ja, die heeft beide versen nadrukkelijk staan. Beide focussen, dat jij je moet bekeren, maar ook dat God het is die zowel het willen als daadwerkelijk kunnen geloven in jouw leven bewerkt. En dat is ook precies wat ik mensen hoor vertellen als ze hun getuigenis geven bij een doopdienst bijvoorbeeld. Ze vertellen hoe ze God leerden kennen en ik denk dat ik al wel 100 keer bij zo'n verhaal heb gehoord. Ik besloot Jezus te volgen, of eigenlijk, ik besloot hem antwoord te geven op zijn uitnodiging. Op zijn stem. Het gebeurde echt letterlijk eergisteren dat ik een e-mailtje kreeg van een Koerdische jongeman. Hij is op dit moment in Duitsland, maar hij is ooit in Nederland gedoopt in onze kerk. En hij schreef mij, I was baptized, ik ben gedoopt by you and the Hope for North Church in jullie kerk. Daardoor heb ik Jezus gevonden. Of liever gezegd, dank dat Christus mij heeft gevonden. Dus letterlijk dat wat ik je nu net vertel. Je kunt zeggen van, ja, ik heb de keuze gemaakt om God te volgen, maar het is eigenlijk vooral, je hebt ja gezegd tegen de uitnodiging van Hem en het werk dat Hij in je leven heeft gedaan. Nou, als je nog een plaatje bij dit alles zou willen hebben, dan zou dat het beeld van een grote poort zijn. Stel je die eens voor. Aan de bovenkant van die poort staat met hele grote letters welkom. Met andere woorden, jij mag komen. Niets kan je tegenhouden wat God betreft. En als je vervolgens door die poort naar binnen bent gelopen en ervaart wat je is overkomen, nu je God mag kennen en je met Jezus mag leven, dan draai je je geregeld eens om en kijk je naar de weg die je in je leven bent gegaan. En als je dan aan de binnenkant van die poort naar boven kijkt, dan zie je er met grote letters staan, jij bent uitgekozen. Met andere woorden, of je wel of niet gekozen bent, is niet belangrijk als het gaat om de vraag of je welkom bent bij God. Iedereen is welkom, hoe goed of hoe fout je ook in je eigen ogen bent. En als je Jezus ontmoet hebt, dan kom je er vervolgens achter dat het Gods genade is dat je naar binnen bent gelopen. Zijn liefde heeft je getrokken. Door hem ben je gekomen waar je bent. Jazeker, dat moest jij omarmen en accepteren. Of zo je wil, dat moet jij doen. Maar je deed dat omdat Gods geest in je werkte. Ik hoop dat dit je helpt. Er is een kiezende God, maar het geheel van de Bijbel laat zien dat dit niet betekent dat God van tevoren bedacht heeft, jij mag erbij horen en jij mag dat niet. God heeft ons een keus gegeven. Als we verloren gaan, dan is dat omdat wij zijn uitnodiging niet hebben aangenomen. En als we gered worden, dan is dat omdat we zijn gaan geloven in zijn grote liefde voor ons. En het wonderlijk is dat we vervolgens zien dat God zelf die liefde in ons hart heeft gegeven. Je bent geliefd. Je bent welkom bij God.

0: Dat was Cela, de band, met het lied Gaudete.
1: Ik bid voor jou.
0: Het is tijd om te bidden. Dat wil ik graag met en voor je doen. Heer onze God, dank u wel voor deze dag die u geeft. Dank dat het zondag is, dat voor veel mensen al vakantie is begonnen in het noorden van het land. Dank u wel voor uw goede zorg de afgelopen periode op school voor kinderen, voor kleinkinderen. En ook mensen die inmiddels op vakantie zijn en vanochtend vanuit hun vakantieadres meeluisteren en genieten. Ik wil u bidden om uw zegen voor hen. Tegelijk is er ook, zoals elke week, verdriet en rouw bij meerdere luisteraars. In hun kerk waar mensen zijn gestorven. Maar ook Jan die vertelde over zijn moeder die afgelopen week stierf. We willen u samen bidden dat juist op momenten dat we ons verdrietig voelen, misschien zelfs alleen voelen, dat er veel herinneringen zijn, positief, maar wellicht ook wel moeilijke herinneringen, dat u daarbij bent, dat u zorgt. Heer, we willen u vragen om uw zegen, juist ook voor de mensen die naar kerken gaan, welke dat ook zijn. Martin, die vertelde over zijn kerk in Ketel, de katholieke kerk, maar ook al die anderen, reformatorisch, evangelisch, pinkster, gereformeerd, hervormd, baptist, vergadering van gelovigen, of waar dan ook, in Nederland en in het buitenland. We zijn verschillend, maar we hebben het over diezelfde God en hetzelfde evangelie. We willen u samen bidden dat u spreekt, dat u werkt vandaag. En dat u mensen naar u toe trekt. Dat mensen zich welkom weten. Juist ook naar aanleiding van wat we vandaag hebben gehoord. Ik wil u bidden om vrede. Vrede op al die plekken waar onrust is. Om kracht voor mensen die hulp verlenen waar ze maar kunnen. En we willen u vragen, zegen hen daarin. Om Jezus wil, in zijn naam. Amen. En we luisteren samen naar het Abba. Vader. Ook dat is een gebed natuurlijk. God die ons in de Bijbel vertelt, door de woorden van Paulus heen, dat we hem vader mogen noemen. Abba. Daar gaan we naar luisteren. Het streekmannenkoor, die gaat het voor ons zingen. Dat komt uit de Noordwest-Veluwe. En direct daarachteraan ons laatste lied van deze uitzending van Groot Nieuws. Machtig God, sterke rots, door het Hollandkoor.

heb. Als ik zo de apps teruglees, dan denk ik, nou, dat is wel het geval. Dank voor de prachtige uitzending. Tot volgende week. Nog even genieten van de laatste twee liederen. Heel mooi ook, schrijft Willeke. Antoinette zegt, hartelijk dank voor de uitzending. Voor jou, het team en alle luisteraars een gezegende zondag. En tot volgende week. En ook Arie vond het een mooie uitzending en vertelt een heel eerlijk verhaal over de situatie van haar man toen hij ernstig ziek was en toch mocht schuilen bij hem. Bij God. Hey, ik wil tegen jullie zeggen, hier op de zender zometeen de sandwich met Jacques Leuters en Angelique Stijn. Zij zitten al te wachten in de ruimte hiernaast. Wij zijn er volgende week weer bij Groot Nieuws zondagochtend vanaf 6 uur. Een fijne zondag.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

Ja, dat had ik al genoemd, het Holland Koor. Veel mensen die naar groot nieuws luisteren, die kennen dat koor of hebben daar zelfs op gezeten. Machtig God, sterke rots, was het lied wat je hoorde. Het zit er weer op. 3 uurtjes groot nieuws op deze eerste zondag van juli. Ik hoop dat je genoten

0: gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis
1: win met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilderen.

0: Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
13: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 9 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de

0: Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. Vrouwen werden naar een leeg pand gelokt en daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. Het weer. Veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, nou ja, wat hij zegt, hè, hier in Hilversum, mooie wolken. Zou wel eens een spatje regen uit kunnen vallen. We zullen zien. We beginnen in ieder geval met een mooi gedicht van Wisława Szymborska. Nobelprijswinnares in de tijd. En het heet Gelukkige Liefde. Gelukkige liefde, is dat normaal? Verdient dat respect? Heeft dat nut? Wat moet de wereld met twee mensen die voor elkaar de hele wereld zijn? Zonder enige verdiensten tot elkaar verheven, stom toevallig twee uit een miljoen, en er toch van overtuigd dat het zo moest gaan. Als beloning waarvoor? Voor niets. Het licht valt nergens vandaan. Waarom juist op hen en niet op anderen? Kijk eens naar het gelukkige stel. Als ze zich nu eens een beetje inhielden, terwille van hun vrienden wat neerslachtigheid veinsden, hoor ze eens lachen, aanstootgevend. Laat de mensen die geen gelukkige liefde kennen, maar volhouden dat gelukkige liefde nergens bestaat. Met dat geloof valt het hun lichter te leven en te sterven.

Her Town 2. James Taylor waren dat met J.D. Souther. En J.D. Souther, die ook allerlei hits voor de Eagles heeft geschreven, die schreef ook dit lied samen met Taylor. En we begonnen met Julie London. Je weet wel, als je een Les Sandwich luisteraar bent, dat we beginnen eigenlijk altijd om 9:00 met een prachtig lied uit de American Songbook, zoals ze dat noemen. Dat vooroorlogse en naoorlogse repertoire van grote componisten en tekstschrijvers door goede zangers en zangeressen gedaan. Het klinkt vertrouwd al die jaren al. En dit was Julie London. En ik moet je zeggen, ik kende haar niet zo heel erg goed. Maar naarmate we in de Sandwich vaker iets van haar gedraaid hebben, vind ik haar steeds beter worden. En dit was Round Midnight van Thelonious Monk. We zijn begonnen. We gaan meteen naar Brazilië.

Ja, dat is Benny Nijman op een mooie zonnemorgen. En heb ik je wel eens verteld dat ik eigenlijk altijd wel een zwak voor Benny heb gehad? Dat komt, hij was een oud leerling van mij. Hij was mijn oudste oud leerling. In 1970 kreeg ik hem in de klas. We scheelden iets van 4, 5 jaar. En hij wilde slagerzanger worden. En dat vond ik best een moeilijk verhaal. Want dat moest ik hem kunnen leren. Ja. Maar goed, we hebben een goed contact gekregen. Het is heel goed gegaan. En van de week kwam er een meneer bij me thuis. En die was bezig met een biografie van Benny Nijman. Dus toen hadden we het weer eens uitgebreid over hem. En haalden al herinneringen aan hem op. En toen dacht ik van ja, hij had vaak wel LP's en CD's waar ik in de sandwich nog niet zo heel veel mee kon. Maar er zat altijd wel een prachtig nummer op, zoals dit op een mooie zomermorgen. En ik herinner me dat ik eens een keer de opdracht had om een nationaal programma te maken, 5 mei, jaren geleden. En dat ik dus daar ook muziek voor moest bedenken en zo. En er moest een slotnummer komen waarin het heel Nederland verenigd zou zijn. Hoopvolle toekomst, bevrijd van alle zorgen. En toen dacht ik aan dit nummer op een mooie zomermorgen. En dat werd door een geweldig groot koor en zo uitgevoerd. Dat was mooi. Fijn om weer eens te horen, Angelique. Daarvoor Seu Jorge. Jorge is het eigenlijk, hè? Met Marisa Monte. 2 Braziliaanse sterren met Quando Chego. Nou, over naar Dusty Springfield.

Paul McCartney. Mama gets high en papa gets high. Mama gets by. Ja, dat is eigenlijk wel een thema een beetje in het werk van Paul McCartney. Hè? Sterke vrouwen die het alleen doen. En wat hebben we? Eleanor Rigby, Lady Madonna, Jenny Wren. Allemaal portretten van sterke, onafhankelijke vrouwen die door de maatschappij worden genegeerd. Maar een soort van innerlijke kracht hebben. Mooi. Daarvoor Dusty Springfield. How can I be sure? Eigenlijk een lied van de Amerikaanse band The Young Rascals. Je had in de tijd een film en die heette Les Uns et les Autres. En dat is een Franse film, een epische, lange film, 1981. En daar zat muziek in, mooie muziek van Francis Lay. Met muziek, met teksten van Pierre Barou. En Nicole Croisier zong het, Les Uns et les Autres.

mooie stem heeft die man toch, die Cap Mo. Head It Over. Komt een nieuw album van hem uit eind augustus. En daar komt dit nummer op te staan. En het is met het Soweto Gospel Choir. Daarvoor dus, zoals gezegd, Nicole Croisille met Les Uns et Les Autres. En dan zijn we toe aan het repertoire van Annie M. G. Schmid. Niet zelden samengenoemd met Harry Bannink, componist. Ze maakt allerlei musicals en het opmerkelijke is dat daar heel veel nummers bekend uit zijn geworden. En dat kwam omdat het ook gewoon ontzettend lekkere, leuke, geestige en muzikaal goed opgebouwde nummers waren. Door goede mensen gezongen. Je had bijvoorbeeld een musical met Man en Muis. Dat was nou niet zo'n groot succes, want het lukte niet zo goed om daar nou echt een musical van te maken. Het was meer een verzameling cabaretliedjes, maar wel leuk toch. Ik heb hem gezien en ik vond ook niet zo geweldig, maar dat was toch wel, het speelde zich af, als ik me goed herinner, in een buurthuis. En iedereen was vreselijk druk bezig met zijn eigen ding. En in het midden stond een emmertje, geloof ik, of zo is dat, op het toneel. De hele avond liep iedereen voortdurend om dat emmertje heen. En de gedachte van Annie was van, iedereen is wel geweldig goed bezig met zichzelf, maar niemand voelt een collectieve verantwoordelijkheid om dat emmertje nou eens opzij te zetten en op te ruimen. En dat vond ik eigenlijk heel geniaal. Dat zoiets simpels als dat, maar dat was Annie Schmid, ze kon een best een moeilijke gedachte, kon ze in één beeld duidelijk maken. Goed, Elsje de Wijn, afgelopen jaar overleden, die zong een lied in die musical met Man en Muis. En dat is eigenlijk toch wel weer een heel geestig lied, oorspronkelijk.

0: Gert, The Lift Boy heet het nummer. Frans van Deurzen zong het. Ja, Frans van Deurzen, dat draaien we wel eens enkele keer. Dan heeft hij weer een plaat over Tom Waits gemaakt of zo. Maar dat hij dit dus ook gedaan heeft, dat was ik helemaal vergeten. Dat komt op een album dat heet In de Ban van Banning. Een album met melodieën van Harry Mannink. Niet allemaal met tekst van Annie Schmid, maar deze dan wel. Live opgenomen met de Holland Symfonia. Daarvoor dus oorspronkelijk bij Elsje de Wijn. En zo hebben we het weer gehad, Annie M.G. Schmid en Harry Mannink. Ik ben benieuwd wat we de volgende week gaan doen. Maar eerst gaan we eens even Sigrid Moldestad draaien.
1: Ha ha ha.

Jackie DeShannon was dat met Would You Like to Learn to Dance? En daarvoor Sigrid Molders dat met Moeder Soma Adrisov. En dat is eigenlijk een loflied aan de moeders die er altijd waren, altijd werkten, altijd bezig waren en voor de kinderen. Sigrid Molders, dat is een Noorse singer-songwriter, schrijft haar eigen repertoire. We gaan gauw door, Pearl Jam.

zomaar Adrisov. En dat is eigenlijk een loflied aan de moeders die er altijd waren, altijd werkten, altijd bezig waren en voor de kinderen. Sigrid Molders, dat is een Noorse singer-songwriter, schrijft haar eigen repertoire. We gaan gauw door, Pearl Jam.

0: Pearl Jam, Just Breathe. En dit was Hobby Horse met Summertime, Summertime. En zo zijn we meteen gekomen aan het einde van het eerste uur van de Sandwich. Kik van de Veer staat klaar. Angelique Stijn zit achter de schuiven. En dat wordt een mooie uitzending. En om 11 uur ben ik bij je terug. Tot zo dadelijk. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers! Aan tafel!
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes.

0: van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij kwaadaardige tumors. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn de Nederlandse stedenmensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Ruilschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. En ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Heer Koten.
1: Hallo, baby.
0: Ja. Mag ik van u ons eerste voorbeeld van evident simplistisch verneukeratief drukwerk?
1: Evident verneukeratief simplistisch drukwerk?
0: Evident verneukeratief drukwerk, heer Koten.
1: Evident verneukeratief drukwerk.
0: Simplistisch evident.
1: Komt eraan, heer B.
0: Gaarne. Alles
1: Ababa.
0: Dank u. Dames en heren, graag uw aandacht voor dit staaltje. Want dat staaltje is namelijk symptomatisch voor de simplistische leugen in de reclame. Mag ik u op deze zin wijzen? Met de wilde frisheid van limoenen. Limoenen. En ik vraag u, wat zijn limoenen? Ik vraag het ook aan onze heer Koten, die daar ongetwijfeld een antwoord op zal hebben gevonden. Heer Koten, ja, hebt u een antwoord op de limoenenvraag?
1: Ja. Ja. Ja, Ebi. Van Dalen zegt dat limoenen zijn gewoon citroenen. Limoenen zijn citroenen.
0: Juist.
1: En andersom, citroenen zijn limoenen.
0: Fijn, dank
1: maar
0: u wel.
1: Maar het zijn gewoon citroenen, limoenen.
0: Goed, dames en heren, wat staat hier dus met de wilde frisheid van limoenen? Dat betekent dus, simplistisch vertaald, met citroengeur. Begrijpt u? Limoenen, dat betekent gewoon citroenen en niet meer. En daar is het verbond dus ook, daar is het verbond ook voor opgericht. Dat staat in artikel 4 van onze beginselverklaring. Dat wij zullen signaleren en bestrijden elke vorm van lulkoek. En dan is dit dan toch niet wel het uitgerekend voorbeeld van totale lulkoek. En dan mogen we met de wilde frisheid van limoenen. En ik kan u wel zeggen, ik kan u één ding zeggen, ik kan u dan meer zeggen. Maar dit is voorlopig genoeg. Het simplistisch verbod laat zich geen limoenen van citroenen verkopen.
1: Alles allemaal bij, alles allemaal, alles allemaal toch. Hippie, alles allemaal.
0: Fijns.
2: Fijns. Ja, goedemorgen, welkom bij Allemansferen. Luisteren zolang het nog kan. Ja, dit was van 6 november 1974... de eerste proefuitzending van het Simplistisch Verbond met een van de legendarische woede-uitbarstingen van Wim de Bie. Nou, we gaan naar het strand met Brigitte Kaandorp en Theo Nijland. Hoewel, gaan ze nou of gaan ze niet?
3: Theo?

0: pannenkoekjes, die moet je dan vullen. Dat is heel erg in op het ogenblik. Of kwartels op een bedje van iets.
1: Op een bedje van iets?
0: Ja, iets. Iets op een bedje van iets.
1: Oh, ik wil zelf naar bed. Hou er nou eens mee op. Ciabatta's.
0: Nou,

0: oesterblauw. Zwemmen.
1: Kwallen.
0: Zonnen.
1: Hangbillen.
0: Reten.
1: Gezellen.
0: Ja, chillen.
1: Chillen, wat is dat?
0: Hangen. Hangen.
1: Borsten.
0: Loungen.
1: Lunchen.
0: Nee, loungen.

0: Oké.
1: Huh? Gingen ze toch? Theo Nijland en Brigitte Kaandorp. Ja, ze zijn fan van elkaar en ze hebben samen hele mooie dingen gemaakt. En dat houdt niet op, hoor. Theo heeft voor Brigitte een hele musical geschreven. Daar gaat hij meer van horen. Ik heb nog een leuke vrouw voor u. Ze heet Milou Frenken en u kent haar vast wel. Is het niet van het theater, dan is het wel door de quiz met het mes op tafel. Hier zingt ze over het verschijnsel sommelier.

spanning en complexiteit. Een neus van bloemen, bloesem, pure mineraliteit. Geconcentreerde elegantie en een vleugje sandelhout. Een minutenlange afdronk, wel fris, maar niet te koud. Gematigde tannine en een feestelijk boeket. Een stevig druivenras dat zich overal wel redt. Lekker soepel op

0: Ja, ja. En je mag tegenwoordig niet meer één glaasje drinken. Zelfs één glaasje schijnt al ongezond te zijn. Nou ja. We kregen een mailtje van Mike Boudet. Ja, de Euromast was in reparatie, maar de Euromast is weer heel en weer open. Dat is een belangrijk feit voor Rotterdammers, want de neus moet erop blijven. Anders heb je geen smoel. Oftewel, een broodmolen. Nou, tijd voor een single. En de groeten van de krotenkokers. Mike Boudet, Joris Lutz en Simone Roerade. Clipje op YouTube.
1: Aan Rotterdammers te vertellen dat Rotterdam geweldig is. Want dat weten wij al lang. Dat is voor ons een open deur. En wij hoeven niet overal te zeggen hoe geweldig Rotterdam is, want Rotterdam is een deel van onszelf. Je gaat er ook niet overal lopen vertellen hoeveel je van jezelf houdt. Dat is nogal klontjes. Maar ja, als je niks anders te doen hebt, kun je er wel een liedje over zingen. Dat kan altijd.

0: Ja, weet je, Nederland is mijn vaderland. Maar Rotterdam is mijn moederstad.
1: Ja, ik kom dan niet uit Rotterdam. Maar nu ik er toch ben, ga ik niet meer weg.
2: Ja, nou mooi hè. Ja, het is echt wat je noemt een liefdesverklaring was dit aan Rotterdam. Er staat dus zoals gezegd een clipje op YouTube ook. Een mooi clipje is dat. Nou, ik heb nog een mooi liefdesliedje. Vincent Bijlo die gaat zingen over de zonsondergang. En voor degene die het niet wist, Vincent is blind en dit is voor dit liedje wel relevant.

Wil je Vincent Bijlo eens een keer live zien? Dat kan. Aanstaande zondag 12 juli om 16:30 in Theater Blaricum in onze Zomerveren. Dat is de tweede voorstelling. Hè? De eerste met Joop en Jessica is uitverkocht. Maar voor de tweede, met Vincent dus, zijn er nog wat kaarten. U ziet behalve Vincent en ook Light First van Bart Adjudant. En er wordt tekstschrijfles gegeven in het klasje van Jos door Bas Jongenelen. Ik heb nog een mooi lied voor u over de zonsondergang en de warmte. Rob Crisprijn schreef het voor Herman van Veen. Een mooi raadselachtig nummer. Verzameling heet het.

0: Ja, muzikaal ook zo mooi, hè? Ja, en die tekst met regels als de mollen hebben het warm en de man die een hele herfst in zijn kast had. Ja, prachtig. De schrijver van al dat moois, Rob Crispijn, die treedt ook zelf op, met name de laatste jaren. Hij schreef behalve voor Herman ook voor Lisbeth List, voor Paul de Leeuw, voor Angela Groothuizen en vele anderen. Bijvoorbeeld ook voor het Klokhuis. Hoe klinkt Rob als hij zelf zingt?
1: Een reportage van Klokhuis ging over de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Dat ding is zo groot als twee Eiffeltorens op zijn kant. Ik speelde met mijn zoon van 10 op het strand van Zandvoort. Hij vroeg me, pap, wat is het lot? Ik gaf hem toen als antwoord.

die is er niet. Soms slaat het noodlot in als bliksem, hult een huis in duisternis. Maar het is goed dat er bij Rotterdam

Rob Crispijn is met twee zangeressen en twee muzikanten bij ons te gast in de Zomerveren van 19 juli. Ze noemen zich de firma Ziel en Zaligheid. Kijk op de site van Theater Blaricum voor kaartjes. Weet je wie die dag ook optreden? Het kan niet op. Leonie Jansen en Jeroen Kramer. En ook daar zijn nog wat kaartjes voor. U hoort eerst Leonie en dan Jeroen met mooie liedjes.

0: U hoorde eerst Leonie Jansen met het lied Hart van de Zomer, een tekst van Willem Wilmink op muziek van Frans Eelhart. En daarna zong Jeroen zijn zelfgeschreven ontroerende liedje Dat ben ik. Allebei dus te zien op zondagmiddag 19 juli in Theater Blaricum. En dan nu...
1: Een pareltje.
0: En Piet Tullenaar schrijft, omdat het vakantie is, laat ik een liedje horen over een bedboot. Ellie Nieman zong het lang geleden, maar ik vind het nog steeds een erg leuk kinderlied. Het nummer stond op haar eerste single dat ze smaakte samen met Rickert Zuiderveld. Rickert op de andere kant en Ellie voor. De beroemde arrangeur Bert Page schreef een bewerking voor de VARA Radio dat ik nu laat horen. Ellie Nieman in 1968 samen met orkest Bert Page in de bedboot.

0: Ja, en Ellie is nog lang niet uitgezongen, want er is een nieuwe cd in de maak. Die is eigenlijk al klaar, maar die moet alleen nog eventjes geperst worden, geloof ik. Nou, daar hoort hij ongetwijfeld meer van in dit programma. Zit u nog een beetje in de voetbalsfeer of gelooft u het wel nu we eruit liggen? Ik heb een zoon die is helemaal gek van Ajax en die is erg verdrietig als ze verliezen. En dat is nogal vaak de laatste tijd, maar hij kan incasseren. Toen de zoon van Joep van het Hek nog een zoontje was, droomde hij van Ajax.
1: En mijn zoontje die wil later bij Ajax voetballen. Althans, ik wil dat hij later bij Ajax gaat voetballen. En als ik het wil, gebeurt het ook. Want ik wou het ook. En bij mij is niets gelukt en niets mislukt. Geen twee keer bij de Van Denkjes. Want mijn vader wil ook cabaretier worden. En als ik vannacht thuis kom, dan ga ik altijd even langs de kamer van mijn zoontje. En dan stel ik even naar de Liedmanenposter. En dan ligt dat kleine mannetje daar. Onder zijn Ajax-dekbed. Met zijn Ajax-sjaal om. En dan zeg ik, ga mee wakker worden. Ga mee wakker worden. Ja, papa. Ik heb het zo warm. Dat moet van Louis. En dan zetten we de kleine man even op de commode. En dan gaan we eens even kijken hoe het met zijn basiskennis is. Siloy. Sonny Siloy, papa, die is 31 jaar oud, die heeft 24 interlands. Hij is nog altijd bij zijn eerste vrouw, hij heeft twee kinderen. Hij komt oorspronkelijk uit Zaandam. Hij vroeg ook al een keer bij Ajax gespeeld. Toen is hij een tijdje bij Matra Racing Club in Parijs geweest. Toen is hij teruggekomen, toen brak hij eerst de juk mee. Nu heeft hij iets aan zijn meniscus, maar hij vecht zich terug in de basis. Van de Brom. Kom van Vitesse, papa, verder weten we nog niks van hem. Overmars. Kom van de Veluwe, papa, komt uit Emst. Niet uit Epe? Nee, papa, uit Emst. Nou, dat dacht ik in het begin, hè, omdat die jongen zo hard kan lopen. Ik denk, nou... En toch is dat weer raar. Waarom gaat een vader langs de kamer van zijn zoon? Dan kom je in de kamer binnen. En dat kleine kamertje, zo diep in de nacht. En dan ligt daar dat manneke, zal ik maar zeggen, met die krullen. Zo'n klein, slapend hoopje mens. En dan is de deur op een kier en het licht dan op de gang, want anders is hij bang. De nicht. En dan ligt hij daar een beetje zo met die duim in zijn harses. En dan ligt meneer een potje te dromen. Op mijn kosten. En steeds vaker krijg ik de neiging om hem even wakker te schoppen. En te zeggen, hé jongen, lullekop. Houd toch op met al dat dromen, gek. Je leven mislukt toch, lul. Kijk toch om je heen in de bus en in de file in de tram. Kijk naar al die chagrijnige rotkoppen. Bepakt en bezakt en beladen. Daar kan geen lachje meer af. Dat zijn allemaal mensen die als kind nog eens gedroomd hebben.

zijn bedje heen gebogen. Ik kijk naar hem en buiten loopt een schaap. Wat ziet hij nou, waar denkt hij aan, waar droomt zo'n jochie van? Ik zou niet weten of zo'n ventje echt al dromen kan. Van feestjes, van snoepjes, wie heeft hij op bezoek? Misschien kijkt hij wel plaatjes in zijn eigen kinderboek. Mijn zoontje droomt, en waarvan zal hij dromen? Als hij een jaar of 16 wezen zal, van meisjes, ja dat gaat natuurlijk komen. En van Ajax, ja dat in elk geval. De beker,

rood. Mijn zoontje droomt, en hoe lang mag dat nog duren? Hoe lang houdt hij dat dromen van hem vol? Hoe lang valt aan zijn leven nog te sturen?

gebieden. Niet zo abrupt, maar een beetje langzaamaan. Totdat hij zich gevestigd en solide beperken zal tot alles wat nog kan. En dan noemen wij hem land.

0: De tekst van het mooie liedje Mijn Zoontje Droomt is van Jan Boerstoel op muziek van Ton Scherpenzeel. En dan nu.
1: Een eigen veertje.
0: Barbara Breedijk schreef voor ons een ontroerend liefdesliedje. Natuurverschijnsel. Tekst, muziek, gitaar, Barbara Breedijk. Arrangement, opname, bas, percussie, Fender Rhodes, Jaco van der Steen.

0: je mag natuurlijk niet over één kam scheren, maar... Maar ik ben bijvoorbeeld een keer met zo'n kansrijke jongen. Ik zou maar zeggen, zo'n jongen met zo'n ruitenbroek. Weet je. Nou zegt dat niks hoor, zo'n ruitenbroek. Maar ja, nee. Nee, maar zo'n jongen, weet je, die had mij een keer... Die belde mij een keer op, die zegt, Brigitte, ga je mee zeilen? Want die had namelijk een zeilboot van zijn vader gehad. Die jongens hebben al alles, krijgen ze ook meer een zeilboot. Nou, dat geeft het ook niet. Maar die zegt, ga je mee zeilen? Nou, ik had nog nooit gezeild, dus ik vond het wel leuk. Dus wij met z'n tweeën in zo'n boot, met zo'n buitenboordmotor, door allerlei slootjes zijn we naar open water gevaren. En toen deed hij die buitenboordmotor af. Die kregen we trouwens ook de hele dag niet meer aan ook. En nou, toen zijn we dus gaan zeilen. Maar toen bleek volgens mij dat hij, ja, volgens mij eigenlijk ook niet zo goed kon zeilen. Want wij begonnen zo'n beetje, hij had die zeilen gehezen. En toen begonnen wij zo'n beetje met klapperende zeilen zo richting Riet zo'n beetje te wapperen. Zo, weet je. Terwijl je zag al die andere zeilboten zo door het water klieven zo. Nou weet je natuurlijk ook niet of die precies die kant uitgaan die zij bedoelen. Dat weet je volgens mij nooit met zeilen. Maar wij gingen in ieder geval zo'n beetje, nou ja, zo'n beetje lummelig zo richting Riet eigenlijk. En op een gegeven moment zaten wij gewoon... Helemaal ja, vast, helemaal aan lage wal, zou ik maar zeggen. Dat je er probeert eruit te peddelen, maar met zo'n windvlaag lig je er in één keer zo weer in. En op een gegeven moment zaten we ook nog helemaal met die schroef van die buitenboordmotor vast tussen die wortels van het riet. Dus we zaten helemaal met z'n tweeën, ik zou maar zeggen, op een kluitje in het riet. En nou, dat was een grapje, een woordgrapje. Ja, cabaretier, je bent er niet, je maakt wel eens een woordgrapje. Maar, nee, dus wij zaten vast in dat riet en we kwamen er niet meer uit. En toen bleek natuurlijk eigenlijk dat wij elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kenden. Want nou ja, wij hadden na een kwartier zo'n beetje alle onderwerpen al gehad. Dus we zaten elkaar een beetje ongemakkelijk aan te kijken. En we zeiden nog iets over het weer, maar het was prachtig weer. Dus er was eigenlijk ook niks over te zeggen. Dus op een gegeven moment zaten wij alweer zo'n beetje 5 minuten met onze mond vol tanden. Een beetje ongemakkelijk, je kent dat wel. En toen zei hij opeens, Brigitte, zullen we anders zo lang een spelletje doen of zoiets? Ik zeg, dat is goed. Wat voor spelletje bedoel je dan precies eigenlijk? Nou, dan zegt hij, bijvoorbeeld... dat jij dan... Of dat ik dan... Dat we dan om de beurt een watervogel noemen die voorbij komt. Ja. Ik zeg, dat is goed, ja. Ja. Toen kwam er toevallig net een eend aan. Dus ik zeg, daar heb je de eend bijvoorbeeld, ja. Hij zegt, ja, dat is de eend. Nou, toen kwam er een fuut aan. Dus hij zegt, daar gaat de fuut. Ik zeg, ja, dat is de fuut. Ja, toen kwam er een zwaan aan of zo. Ik zeg, daar gaat de zwaan. Hij zegt, ja, dat is de zwaan. Toen kwam er een snip aan of zo. Hij zegt, daar gaat de snip. Ik zeg, ja, dat is de snip. Nou, toen kwam er een koet aan of zo, een waterkoet. Hij zegt, daar gaat de koet, de waterkoet. Ik zeg, ja, dat is de koet, dat is de waterkoet. En kwam er nog een hoen aan of zo. Hij zegt, daar gaat de hoen. Ik zeg, ja, dat is de hoen. En toen kwam er nog een zwoert aan of zo. Hij zegt, daar gaat de zwoert. Zwoert, een ral. Nou, ja. In ieder geval, er kwamen in ieder geval nogal wat vogels voorbij, dat wou ik maar zeggen. En dat ging dus de hele tijd goed, totdat hij, op een gegeven moment was hij dus aan de beurt. En toen zei hij, heel paniekerig, zei hij opeens, pas op, daar heb je de giek. Ja. Ja. Ja, ik heb hem niet gezien, maar ik denk dat de giek, dat het een van de allersnelste vogels ter wereld is.
1: Ja, u hoorde Brigitte Kaandorp aan het begin met Theo Nijland een zomers liedje zingen. Maar ik vond het deze zomer ook leuk om haar zomerverhaaltje van heel erg lang geleden te laten horen. Het volgende liedje gaat over geluk. Het

0: Nou, dat jij dan, of dat ik dan, of... Nou ja, dat we dan om de beurt een watervogel noemen die voorbij komt. Ja. Ik zeg, nou ja, dat is goed, ja. Er kwam er toevallig net een eend aan, dus ik zeg, nou ja, daar heb je de eend bijvoorbeeld, ja. Hij zegt, ja, dat is de eend. Nou, toen kwam er een fuut aan, of zo. Hij zegt, daar gaat de fuut. Ik zeg, ja, dat is de fuut. Nou, toen kwam er een zwaan aan, of zo. Ik zeg, nou, daar gaat de zwaan. Hij zegt, ja, dat is de zwaan. En toen kwam er een snip aan, of zo. Hij zegt, daar gaat de snip. Ik zeg, ja, dat is de snip. Nou, toen kwam er een koet aan, of zo, een waterkoet. Hij zegt, daar gaat de koet, de waterkoet. Ik zeg, ja, dat is de koet, dat is de waterkoet. En toen kwam er nog een hoen aan, of zo. Hij zegt, daar gaat de hoen. Ik zeg, ja, dat is de hoen. En toen kwam er nog een zwoert aan, of zo. Hij zegt, daar gaat de zwoert. Zwoert, een ral. Nou, ja. In ieder geval, ja, er kwamen in ieder geval nogal wat vogels voorbij, dat wou ik maar zeggen. En dat ging dus de hele tijd goed, totdat hij, op een gegeven moment was hij dus aan de beurt. En toen zei hij heel paniekerig, zei hij opeens, pas op, daar heb je de giek. Ja. Ja, ik heb hem niet gezien, maar ik denk dat de giek dat het een van de allersnelste vogels ter wereld is.
1: Ja. U hoorde Brigitte Kaandorp aan het begin met Theo Nijland een zomers liedje zingen. Maar ik vond het deze zomer ook leuk om haar zomerverhaaltje van heel erg lang geleden te laten horen. Het volgende liedje gaat over geluk. Het lied werd geschreven door de vader van zangeres Rosa Valkenburg, Fred Valkenburg, in zijn studententijd in 1977. Het was oorspronkelijk onderdeel van zijn musical Onbekende, aangespoeld voor het Leids studententoneel. Bijna 50 jaar later kreeg Rosa dit lied van hem en sindsdien is het onderdeel van haar repertoire. Het staat sinds afgelopen vrijdag ook op Spotify. Geluk, Rosa Valkenburg.

0: met onze zomerveren. Ik zou zeggen, zie maar of u luistert of dat u langskomt. Als u langs wil komen, moet je wel kaartje bestellen. Anders kom je er niet in. Het gaat hard. Nou, dankjewel Angelique. Heel graag tot volgende week.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Bij Eurojackpot maak je...

Dat was Rosa Valkenburg met een F. Ze staat ook op Spotify. Ja, met dit mooie liedje besluiten we deze uitzending. Volgende week zijn we er weer in de studio om 10 uur. En ook 's middags in Theater Blaricum.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een wooncorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer nog tot besluit bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemiddag, de sandwich. Nou ja, het is goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja, het is hier een zwaar bevolkt Hilversum. En we gaan er een mooie uitzending van maken. Ik begin met een gedicht van Miriam El-Kadouri. Verloren vrijdag. Als wij niet meer zijn, draai de klok dan terug, tot ik niet meer thuis kom voor het avondmaal. Brand de kaarsen die we in één adem uitbliezen. Haal je zinnen woord voor woord van mij, tot onze paden niet kruisen en wij elkaar niet ontmoeten op een verloren vrijdag onverwachts. Vergeten dat ik het einde was. Vergeet ook het begin. Ontwijk het grasveld met de bloesemboom, de Libanese snackbar op de hoek en het café met de rode stoeltjes net voorbij de brug. Wandel langs de paden die onze zolen nooit raakten, waar geen enkele herinnering bestaat van hoe we er zaten en hoe we er praten in de kortste uren, hoe we door elkaar verloren liepen, renden de afloop tegemoet. Verdeel onze gedeelde gedachten in gelijke stapels. Haal de laatste huidresten van onder je nagels. Leeg elk hoekje in je hoofd, tot mijn naam de weg kwijtraakt.

Oh, Saracino, dat was Renata Carosone. En ik hou ontzettend van die ouderwetse Italiaanse liederen. Het is een echte Napolitaanse song. Heel bekend geworden, heel veel gecoverd ook. Het gaat over een, ja, wat zouden we zeggen? Een blitzer zouden we vroeger gezet hebben. Een jongen die probeert stoer te doen, op te vallen, handen in de zakken, sigaretje in zijn mond. En dan een beetje onverschillig doen tegen al die vrouwen, die leuke meisjes. Totdat er een rode harig op hem afkomt. En daar valt hij voor als een blok. En dan wordt het een heel klein man. Renate Carosone. Daarvoor Godley and Cram. Mooi nummer toch altijd. Een Englishman in New York. En als je toevallig eens in de buurt van Facebook bent en nog eens naar die pagina kijkt van de Sandwich, dan zie je daar een heel interessant clipje. Want hij was eigenlijk een van de eerste die daarmee begon. Godley and Cram. Ja, dan is het de voetbaltijd, hè? Angelique, zit jij ook s'nachts midden in de nacht te kijken? Jij niet? Nou, ik wel. En heerlijk het WK. Ja, jij zit natuurlijk vanmiddag voor de Tour de France natuurlijk. Hè? Ja, dat snap ik wel, ik ook. Hé, maar luister, het is een voetballied wat al 10 jaar oud is. Het is opnieuw uitgebracht. Dat is leuk, dat heet Wonder.

Zo is het toch? Gaan we verlengen of niet? Wat is er nog mogelijk? Is het nog mogelijk? Brazilië snakt naar adem, zeg. Wat een zinderende finale. Het is erop of eronder. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. De secondes lopen nog. Het kan nog. Echt? Bakhuis. Bakhuis in de voeten van de boer naar Lenstra. Abe, die dekt ze samen. Wat gaat hij doen? Kruijf versnelt. Passeert de middenlijn. Moulijn. De Brazilianen, ze kijken machteloos toe. Dan van Persie, Bergkamp, Van Basten, Robben. Robben zoekt de achterlijn. Vissers in het strafschopgebied. Bentje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de C1 van BSM. Nooit van gehoord. Vissers zoekt positie. Ziet hij het? Ja hoor, hij ziet het. Ja, doe nou jongen. Doe nou ja. Ja.

gitaarsolo. Die man die kan er wat van. Oh, wacht even, dat is David Gilmour. Ja, hallo, daar hebben we ook over iemand. En hij zingt hier samen, nou ja, speelt samen met Romany Gilmour. Dat is zijn dochter. En zij zingt Between Two Points op het album Luck and Strange. We hebben het al vaker gedraaid. Daarvoor horen we dus Bender met Wonder. Een leuk voetballied met commentaar van Everton Napel die we de plotseling hoorden. En die somde wel het meest merkwaardige Nederlands elftal op wat ik ooit gehoord heb. Abel Enstra speelde daar met Johan Cruijff. En geweldig mooi. En leuk nummer om te horen. En ik heb het idee dat we iets van Eva Kessen die moeten gaan draaien. Misschien wel I Know You By Heart.

Hij heet Mathieu Gattuso en Les Choses Simples is een bekend lied wat regelmatig gedraaid wordt en wat gewoon gaat over de kleine dingen. De kleine dingen die doen er eigenlijk het meeste toe. Ja, ik weet het niet. Gisteren was ik op dienstreis naar Apeldoorn. En wat was er nou in Apeldoorn? Nou, ik had bedacht dat mijn leraar, mijn vroegere leraar... Cor Slotema, die mij heeft Tai Chi leren 30 jaar geleden. En die woont daar en die gaf daar nog les, begreep ik. Dus ik ging daar met mijn huidige lerares, die 91 is, ging ik daar dus heen naar dat prachtige gelegen gebied. En daar was dus op de Hattemse Beek een speelplaats, een school. En daar stond Cornelis Slotema, helemaal niet ouder geworden, stond daar gratis les te geven aan buurt. Bewoners. Elke zaterdagochtend om 10 uur staat hij daar zo op die school. En dan geeft hij gratis. En het is een van de beste leraren van Nederland. Je snapt het niet. Ik heb gekeken, mijn mond weer lopen. Want het is die vent nog altijd goed. Maar goed, dus als ik in Apeldoorn zou wonen, dan zou ik elke zaterdagochtend 10 uur... Ja, Angela, jij kijkt een beetje. Ja, dan draai jij zeker nog een keer om. Nee. Ik rij ogenblikkelijk naar Apeldoorn. Waarom heb ik het erover? Oh ja, ik wil Noordwijkerhout aankondigen van de regels.

Dat was eerst de Regas met Noordwijk had. Ik kan het niet goed uitspreken, maar ze zingen dus zeg maar Flamingo op zijn Haagse, zingen ze de Regas. Dit was Girl Named Tom, een prachtig album, een nieuw album, Dust to Dust. Vorige week draaiden we Dust in the Wind en nu draaiden we Impossible Hates. En dan is het de laatste week dat we muziek draaien van John Barry. Nou, we zullen nog wel eens vaker wat van hem draaien. Maar in deze reeks, voornamelijk filmmuziek, You Only Live Twice. Angelique heeft 32 versies van het lied bekeken en beluisterd, maar ze vindt toch de originele versie met Nancy Sinatra eigenlijk qua arrangement het allermooiste.

Hij is niet meer onder ons, Jan de Hond van ZZ en de Maskers. Maar hij blijft nog spelen. Bijvoorbeeld dit Goldfinger was een Nederlandse bitgroep. En ik vond het leuk om te horen. Nancy Sinatra, You Only Live Twice. Dat was dus muziek van John Barry. De grote filmcomponist van de afgelopen 30, 40 jaar. Nou, al langer 60 jaar. Zeker wel. Anders ik ben benieuwd waar we de volgende week mee komen. Laten we eerst maar eens gaan luisteren naar Die Faz.

Chicago, Saturday in the Park. En waarschijnlijk is het lied gisteren wereldwijd gedraaid. Want in de tekst zit Saturday in the Park. I think it was the 4th of July. En nou ja, goed, 4th of July, het grote feest. Ik weet nog, 50 jaar geleden was het de Bicentennial. En het is nu, ik weet niet hoe ze het nu zeggen, de een kwart millennium is het eigenlijk. De Bicentennial, ik weet nog, ik werkte op de bibliotheek, had een oude collega en er was een of andere professor die zat te snoeven dat Amerika 200 jaar bestond. En toen zei ze, het mocht wat, mijn deurmat is al ouder dan 200 jaar.

0: is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
22: Vers. Aan tafel.
23: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
24: Het is 12 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niks bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Definitieve besluit valt in oktober. Het weer dan nog, overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint de dag bewolkt, maar later volgt er ook zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vakantieadres. Benji Heerschop.

Ja, dat is heerlijk om te horen. Bart Peters is grootvader geworden en daarom zingt hij De Bevalligste, een heerlijk lied. Daarvoor Garapiccio met Tik Tik Tak. En zo zijn we gekomen aan het einde van de sandwich. Na een mooie ochtend. Komt er al zon door? Nog niet heel erg. Hebben we zo dadelijk adres onbekend? Nee, dat is niet zo, want die zijn met vakantie. Er komt iets heel anders. Nou, gaan we gespannen naar luisteren. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. Angelique, jij bent er ook weer. Hopen wij tenminste. En een prettige week toegewenst. Dag hoor!

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten.

Hey, hallo, goedemiddag. Welkom bij Vakantieadres op NPO Radio 5. Vandaag gaan we kamperen. Ga jij deze zomer nog met de tent op pad of heb je kampeertrip? Misschien zit hij er wel op zelfs al. Het kan allemaal. Ik ben benieuwd naar jouw mooiste, leukste of misschien wel meest bijzondere kampeerverhalen. Laat ze horen via de NPO Radio 5 app.

0: De koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Goedemiddag, welkom. Adres onbekend is met vakantie, dus neem ik, Benji Heerschop, deze zomer de honneurs waar. Deze zomer trekken we erop uit. We sluiten aan in de file op de Route Soleil, stappen op de fiets of we zoeken verkoeling aan het strand. Maar vandaag zijn we aanbeland op de camping. De tent staat, de koffie pruttelt en de campingburen hebben zich al voorgesteld. Vandaag draait alles om kamperen. Ben jij deze zomer nog op de camping te vinden of zit jouw kampeerde vakantie er alweer op? Laat het even weten via de NPO Luister-app, want ik ben benieuwd naar jouw verhalen en tips. Dus trek je slippers aan, zet je stoel in de zon en schuif gezellig aan, want je raadt het al, dit is Vakantieadres. Vanavond staat popgrootheid Bruno Mars op het podium van de Arena in Amsterdam. Ondergetekende is erbij. En ik hoop dat hij dan weer iets van de police zingt zoals hij deed in 2014. Tijdens de uitreiking van de Kennedy Honors. Hij zong toen als eerbetoon aan Sting en de police een aantal nummers van hen, waaronder Message in a Bottle. En Sting zat daar vanwege zijn bijdrage aan de Amerikaanse cultuur. Maar misschien zingt hij wel deze. De Doo Doo

0: Lekker zeg, zo deze zondag. Misschien herken je het wel, een compacte keuken, twee gaspitjes, een koelkast waar net genoeg in past. Voor veel kampeerders is koken een uitdaging. Maar Rosanne van der Pol laat zien dat je ook in een camper heerlijk kunt koken. Ze woonde ruim een jaar fulltime in een camper, bedacht onderweg de lekkerste recepten en heeft deze gebundeld in het boek Camperkeuken. Ik zeg het bijna fout, Rosanne. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het had zo kampeerkeuken kunnen heten.
1: Ja, absoluut. Ja, want de ondertitel is ook recepten voor kleine keukens. Mm-hmm. Want ik maak ze in mijn camper, maar eigenlijk is een caravankeuken of een campingkeuken is hetzelfde.
0: En wat was nou de grootste uitdaging? Want ik snap, alles is wat kleiner, wat compacter, hè? Maar wat was de grootste uitdaging in dat hele jaar dat jij door Europa reisde en moest koken?
1: Ik vind het gewoon heel erg leuk om veelzijdig te koken. Dus dat is denk ik de eerste en de grootste uitdaging. Want ik denk dat mensen toch wel snel naar hun vaste recepten grijpen. Dus een pasta pesto of met een airfryer dingen klaarmaken.
0: Ja.
1: Als je een jaar op reis bent en je hebt maar twee pitjes en geen oven, dan wil je ook wat anders eten. En ik kwam er echt achter dat je ook met weinig faciliteiten gewoon echt heel lekker en veelzijdig kan koken. Mm-hmm. Dus dat ben ik op een gegeven moment gaan delen met andere reizigers. En dat viel goed in de smaak. Ja.
0: En waar haalde jij dan die inspiratie vandaan? Want inderdaad, ik zou denk ik ook blijven bij een pasta pesto of bonen uit blik of zo. Hoe kom je op inspiratie?
1: Eigenlijk vind ik in alles. Dus we reisden natuurlijk toen fulltime. Mm-hmm. Dus dan ga je naar lekkere markten en naar plekken toe. Waar je bijvoorbeeld op een appelboom gaat in Zweden of een geitenboerderij in Noorwegen. Dat soort plekken vinden wij heel erg leuk om te bezoeken. Dus daar doe ik heel veel inspiratie op. Maar recepten zijn wel juist zo gemaakt dat je het eigenlijk overal kan maken. Dus met ingrediënten die je eigenlijk overal wel kan kopen.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Dus heel veel dingen wat je op één pitje kan maken. Dus heel veel eenpansgerechten. Dus dat gaat van stoofjes zoals chili sin carne of een lekkere curry.
0: Oh, lekker.
1: Tot lekkere pasta's of salades. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om overgerechten een soort van twist te geven. Dat je ze ook op een pitje kan maken. Dus,
0: overgerechten zonder oven?
1: Ja, precies. Ja,
0: hoe werkt dat?
1: Een pan lasagne bijvoorbeeld. Dus dat je eigenlijk gewoon de lasagne in een pan maakt.
0: Oh ja.
1: En een paella waarbij je... eigenlijk maak je dan gewoon de rijst bij paella. Normaal gesproken ga je die heel langzaam zoals risotto. Mm-hmm. Maar bij mijn recept kook je dan de rijst van tevoren. Maar voeg ik wel allemaal lekkere smaakmakers toe. Dus dan kan je wel gewoon op de markt, ergens op je vakantiebestemming, lekkere gamba's en chorizo en zo scoren. En dan met wat groot paprika poeder. Dan maak je eigenlijk in een kwartier gewoon een super lekkere paella.
0: Oh, maar het is dus ook heel lokaal wat je doet eigenlijk tijdens zo'n keuken.
1: Ja, haal ik wel een inspiratie uit. Maar de recepten zijn dus wel eigenlijk overal te maken. Dus dat de ingrediënten zijn niet heel lastig te vinden bijvoorbeeld.
0: En wat is nou zo'n fout? Want ik moet eerlijk zeggen, kijk, kamperen, ik vond het altijd heel leuk als kind. Maar tegenwoordig zeg ik toch, het is allemaal onhandig en het werkt allemaal niet. Wat is nou zo'n fout die je maakt als je denkt, oké, ik moet koken en het is niet in mijn eigen keuken? Wat moet ik niet doen?
1: Het is wel echt heel anders, omdat het inderdaad gewoon klein... Ja, je hebt een kleine ruimte, dus je hebt beperkte faciliteiten, maar je hebt ook weinig ruimte. Mm-hmm. Dus in onze camper hebben we drie pitjes, maar die zitten zo dicht bij elkaar dat je er maar twee kan gebruiken. En heb je daarnaast de wasbak en eigenlijk heb je geen snijruimte. Dus het is gewoon, dat is het.
0: Nee, ook dat nog. Je kan niet zomaar even het hele aanrecht volzetten.
1: Nee, die heb je gewoon niet. Nee, dus in het begin had ik eten in de pan. En dan was ik daarnaast nog even een paprikaatje aan het snijden op 1 centimeter. En dan brandde meteen mijn ui en knoflook aan. Dus dat, eigenlijk ben ik erachter gekomen dat je alles moet voorbereiden van tevoren. Dus ga gewoon lekker buiten zitten in het zonnetje, snij al je ingrediënten. En zorg er dan voor dat je eigenlijk alles hebt klaarstaan. En dan ga ik pas koken, dan hoef je alleen maar op die pan te focussen.
0: Ja, je hebt de tijd natuurlijk.
1: Ja, je bent op vakantie, je bent op reis. Dus niet haasten is denk ik mijn eerste tip. En een fout die ik zelf ben begaan is dat ik in het begin in de herfst waren we in Schotland met de camper. En toen dacht ik, nou, lekkere Schotse zand gescoord. En die ben ik gaan bakken in de camper. En dat hebben we ongeveer nog 3 weken geroken, ook in het dekbed bijvoorbeeld. Dus dat... dat is ook een aanrader. Je hebt geen afzuigkap. En je kan natuurlijk de ramen openzetten. Maar dat werkt ook niet altijd ideaal.
0: Oké, dus zorg dat je alles prepareert. En ga niet zalm koken in je camper. Duidelijk.
1: Nee, en als je dat toch wil doen, dan moet je het in aluminiumfolie doen. Met wat kruiden en olijfolie erin. Want dan komen die geuren minder vrij. Dus dat doe ik sindsdien.
0: Schrijfster van het boek Camperkeuken. Ik zeg het in 1 keer goed nu. Rosanne van der Pol, dank je wel voor je tips. En een hele fijne zomer gewenst.
1: Ja, dank je wel.
0: Hoi hoi.
1: Doei doei.

0: festival keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Bij een goede vakantie hoort goede muziek. En waar kun je die beter vinden dan op de honderden, misschien wel duizenden festivals over de hele wereld? Deze zomer vragen we in Vakantieadres jou, de luisteraar, naar jouw favoriete festival live optreden. Elke week reizen we af naar een legendarisch festival waar een artiest of een band een onvergetelijk optreden heeft gegeven. En de keuze is aan jou, welk nummer hoor jij het liefst? Vandaag pakken we de boot naar het Britse festival The Isle of Wight. In 2004 stond daar niemand minder dan David Bowie op het podium. Het was een optreden vol klassiekers, charisma en een artiest die bewees waarom hij tot de allergrootste van de wereld behoort. Maar welke Bowie hoor jij liever? Kies je voor Heroes of ga je toch voor Rebel Rebel? Laat het weten via de NPO Luisterapp of bel even naar 0800-3000-555. De keuze is aan jou. Rebel Rebel of Heroes.
0: Kies mee, de festival keuzeplaat.

0: Wat een duo, hè? Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: De festivalkeuzeplaat. Welke kies jij?
0: Ja, ik zei het al even, bij een goede vakantie hoort natuurlijk goede muziek. En die goede muziek die vind je best wel vaak op festivals. Deze zomer vragen we in vakantieadres aan jou, de luisteraar, naar welk live festival optreden je nog één keer naartoe wil. Nou, deze week reizen we af dus naar het legendarische festival in het Verenigd Koninkrijk, de Isle of Wight. En daar trad in 2004 niemand minder dan David Bowie op. Hij zong daar onder andere Heroes, maar hij zong daar ook Rebel Rebel. En het was echt 50-50 in de stembox, of hoe je het ook wil noemen, hier op NPO Radio 5. Onder andere Jan en Han die stemden op Heroes. Rico die stemde toch echt voor Rebel Rebel. Maar Ria, aan jou is de keus. Jij gaat de knoop doorhakken.
2: Bedankt hier, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ik spreek met Ria. Ja, ik heb net al met je collega gesproken. Ja, ik vind Rebel wel een leuk liedje. Dus,
0: ja, want ik begreep, het is 50-50 ook voor jou. Jij zit een beetje ertussenin. Rebel, Rebel, Heroes, het is allebei teder potato.
2: Precies. Alles wat David Bowie excuses heeft uitgebracht, is altijd goed.
0: Ja, ja, hij is eigenlijk ongenaakbaar. Hij is fantastisch.
2: Zeker, een hele goede artiest was hij. Dus ik denk, ja, nou, ik doe dat. En helemaal niet gedacht dat ik gebeld werd. Want ik ben al vaker op de radio geweest. Dus dat heb ik net je collega ook al verteld.
0: Je bent een bekende dus hier.
2: Juist, ja, ik ben een kind aan huis. Ik ben niet weg te kijken. Nee hoor, ik luister altijd naar Radio 5.
0: Kijk.
2: Dus dat is mijn favoriete zender.
0: Nou, blijf dat dan doen en blijf luisteren naar Radio 5. Maar ook naar vakantieadres deze zomer. Want dan hoop ik dat we een beetje kunnen bekoren.
2: Precies, want jullie nemen nu over van de adres onbekend, hè?
0: De legendarische Ron Kast, die is even met vakantie.
2: Precies. Ik heb net je foto gezien. Ook hartstikke leuk, Benji. Dus jij doet het ook heel erg goed. Dus
0: kom aan, wat leuk.
2: Zo door.
0: Dankjewel, Ria. Nou, dan gaan we Rebel Rebel draaien. Het is besloten. Gaan we dat doen?
2: Nou, geweldig. Dank je vriendelijk en een fijne zondag.
0: Fijne zondag.
1: Kies mee, de festival keuzeplaats.

0: stay out tonight.
1: David Bowie, Rebel Rebel, op het festival The Isle of Wight. Ja, dat was de keuze. En Ria die hakte de knoop door deze week. Volgende week een nieuwe keuze. En dan kan jij bepalen naar welk nummer we gaan luisteren. We zijn met vakantieadres op de camping deze week. Kan je goed kamperen of niet? En hoe weet je dat eigenlijk? Nou, in 1961 wist deze man daar wel een antwoord op te vinden.
2: De eerste keer dat mijn vrouw meeging, dat is altijd een riskant bedrijf, dat begrijpt u. Als dat niet lukt, dan heb je het gedaan, hè. Maar toen regende 3 dagen achtereen. En toen heb ik aan mijn vrouw gevraagd, na 3 dagen heb je al de pest in? Ze zei, ik niet. Ik zei, nou, dan kun je kamperen.

0: Golden Earring. Ja, dong dong, kiki die. Nou goed, ik ga het niet eens proberen. Ik vertrek BNB Vol Liefde. Het roer om, we smullen met z'n allen van programma's waarin Nederlanders huis en haard achterlaten en een camping beginnen in het buitenland. Maar waarom zou je hiervoor kiezen? Wat is daar nou zo leuk aan? Nou, elke week hoor je in Vakantieadres van iemand zelf waarom dat zo leuk is. Want die heeft dan zelf de grote stap gezet. Vandaag bellen we met Sanne Termoten, die sinds 2,5 jaar samen met haar man Emiel de camping Kind da Sergiera runt in Centraal Portugal. Sanne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar? Hoe is het weer daar? Want hier is het een beetje grijs en bewolkt, maar in Portugal?
1: Nou, een stukje warmer. Het is blauwe hemel en 42 graden vandaag.
0: Oh, heerlijk zeg. Of is het te warm eigenlijk?
1: Ja, het is wel echt heel warm. Ja.
0: Nou, vertel, hoe ben je daar zo beland in Portugal?
1: Ja, nou, we zijn drie jaar geleden inmiddels, zijn we met ons gezin met de caravan op reis gegaan. Mm-hmm. Want we wilden wel eens van de vrijheid proeven hoe dat was om elke dag maar te beslissen wat je gaat doen. En toen kwam onze reis aan in Portugal en toen voelden we eigenlijk alle twee, Portugal is wel een heel fijn land om te zijn en te wonen. En toen kwamen we op deze camping waar we dus nu wonen. En toen we wegreden zei ik tegen mijn man, hier wil ik wonen. Dit is het gewoon.
0: Wat was het? Waren het de mensen, de cultuur?
1: Ja, het is een beetje een mix van alles. Het is het klimaat wat gewoon heel prettig is. Mm-hmm. Het is de omgeving. We wonen vlakbij een grote rivier. Dus het is heel groen, veel bomen, bergen. De mensen zijn vriendelijk. Het is allemaal wat rustiger. Iedereen is wat liever voor elkaar.
0: Het klinkt heel idyllisch.
1: Dat is het eigenlijk ook. De plek zelf is een kleine camping met 25 plekken. Het is groen tussen de fruitbomen. En op korte afstand van een paar leuke dorpjes. Dat je toch wel alle faciliteiten hebt die je nodig hebt. Zoals een school voor mijn zoontje. En het zwembad, de bibliotheek, dat soort dingen.
0: Is dit altijd al de droom geweest?
1: Dat is gewoon een perfecte mix.
0: En is dit altijd al de droom geweest? Op een camping staan in het buitenland en dat gaan beginnen?
1: Nou, wij kampeerden zelf wel veel. En tijdens die vakantie zaten we daar altijd over te filosoferen. Van hoe zou dat nou zijn om zo'n camping te beginnen? Maar goed, iedereen gaat weer naar huis en dan vergeet je dat idee een beetje. Mm-hmm. Maar omdat wij wat langer op reis waren, had dat idee ineens de tijd om zich te ontwikkelen. Dus heel diep van binnen zat het idee er wel, maar heel serieus waren we er nooit over.
0: En dan uiteindelijk dan beslis je, ik ga dit doen. Maar was de camping dan al helemaal af? Of hoe ging dit?
1: Nee, het was een bestaande camping. En dus we konden in principe zo doorpakken. Alleen wilden het natuurlijk wel helemaal naar onze zin maken. Dus we hebben best wel wat onderhoud uitgevoerd de afgelopen 2 jaar. Verbeteringen. Ja, om het helemaal zo te maken hoe wij zelf graag willen kamperen.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook gewoon een klusprojectje.
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb dingen gedaan waarvan ik in het begin niet wist dat ik ze kon.
0: Oh, dat is ook heel tof eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En nu ben ik toch benieuwd, want het klinkt allemaal heel mooi en prachtig. Maar wat is nou het nadeel? Zitten er nadelen aan? Of?
1: Ja, het grootste nadeel is natuurlijk dat je familie mist. Ja. Die wonen niet om de hoek. En nou komen ze wel heel vaak langs. Maar er zijn wel momenten dat je denkt, oh, ik zou even lekker mijn zus willen knuffelen. Of mijn nichtjes die net geboren zijn even willen vasthouden. Ah. Dat gaat wat minder makkelijk.
0: Maar ja, zij kunnen nu wel altijd even naar Portugal komen.
1: Ja, zeker. Het is een populaire vakantiebestemming onder de familie inmiddels.
0: En zou je het aanraden aan ons? Wij hangen aan jouw lippen. Zou ik ook gewoon maar naar het buitenland gaan en een camping beginnen?
1: Ja, ik zou zeggen doen. Maak het niet te groot in je hoofd. Wij hebben altijd tegen elkaar gezegd, we gaan het doen. En is het niks, dan pak je je spullen en verhuis je weer terug.
0: En de taal leren is dan nog wel een dingetje, denk ik.
1: Ja, dat is wel een dingetje, ja. Ja, dat is geen makkelijke taal.
0: Zit het erin?
1: Nou, als je het aan mijn zoontje vraagt wel. Die spreekt echt vloeiend Portugees.
0: Oh.
1: En wij kunnen ons goed verstaanbaar maken. Maar daar houdt het ook wel bij op.
0: En kan je dan, dit is even een kleine test, maar hoe zou je prachtig mooie dag dan zeggen in het Portugal? In het Portugees?
1: In het Portugees, muito bom dia.
0: Nou, dat klinkt toch wel heel fijn eigenlijk.
1: Ja.
0: Sanne, dankjewel voor dit inkijkje in jouw leven. En sterkte daar met die hittegolf van 42 graden.
1: Dankjewel.
0: Dat is misschien ook net te veel.
1: Ja, vanaf morgen wordt het weer beter, dus gaan we weer lekker naar buiten.
0: En wat was het nou, prachtig mooie dag?
1: Muito bom dia.
0: Duidelijk. Dankjewel, Sanne.
1: Dankjewel.

0: Thunder Island, hier op NPO Radio 5.
1: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
0: Ja, ik vroeg jou naar jouw camper of camping herinnering. En het is een stromen binnen in de NPO Radio 5 box. Dus ik dacht, ik deel er een aantal met je. Of in ieder geval deze van Joke. Zij zegt, goedemiddag Benji.

0: Thunder Island, hier op NPO Radio 5.
1: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
0: Ja, ik vroeg jou naar jouw camper of camping herinnering. En het is een stromen binnen in de NPO Radio 5 box. Dus ik dacht, ik deel er een aantal met je. Of in ieder geval deze van Joke. Zij zegt, goedemiddag Benji. We hebben 1 keer gekampeerd. En ik zeg ik was erbij in mijn mama's buik. Dus het verhaal is uit de tweede hand. Het was een volkomen mislukking. Het was heel slecht weer. Storm, onweer en dat met een 2-jarige. Dat was haar broer dan. Dus ze zijn voortijdig vertrokken. Dat was eens, maar nooit weer kamperen. Ja, als we dan gaan kamperen, dan wel. Maar dan gaan we in een huisje zitten en niet meer in een tent. En nee, ik ga niet kamperen en ook niet met vakantie. Groeten, Joke. Nou, hoe dan ook, als je niet met vakantie gaat, dan zit je hier goed. Want dit is vakantieadres en wij vullen jouw zomer op met heerlijke muziek, heerlijke verhalen en vooral veel plezier. Zometeen in het 2e uur zijn we terug met vakantieadres. En dan gaan we het hebben over muziek. 2 soorten nummers door elkaar. En de vraag is volgens welke horen we? Nou, dat allemaal zometeen. Tot zo!

0: ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 1 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richt het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drentsfriese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vakantieadres. Benji Heerschop.

0: kamperen in Nederland. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Hey hoi, goedemiddag. Welkom terug bij Vakantieadres. De tent staat, de campingstoelen zijn uitgeklapt en de koffie pruttelt nog altijd op het gasstel. Afgelopen uur hoorden we al de lekkerste

tips voor koken in de camper of tent van Rosanne van der Pol. En vertelde Sanne over haar camping in Portugal. In dit tweede uur van Vakantieadres gaat Thijs Brink van de KRO-NCV Radioschool op reportage naar een kampeerwinkel. Want hoe zet je op een warme zomerdag zo snel mogelijk je tent op? Op een camping staan natuurlijk ook spelletjes en je doet misschien wel spelletjes. Maar ja, wat moeten wij dan hier doen tijdens Vakantieadres? Nou, daar hebben we iets op gevonden. We gaan shaken. We gaan namelijk twee bekende platen door elkaar shaken in de muzikale cocktail. En ik ben benieuwd, wat is jouw meest onvergetelijke kampeermoment? Van een tent die midden in de nacht wegwaaide tot een buurman die uiteindelijk een vriend voor het leven werd. Welk campingverhaal je ook wil vertellen, laat het ons weten via de NPO Luisterapp of bel even 0800 30555. Ik weet zelf nog wel, toen ik ging kamperen, toen was ik 7 met mijn broer en mijn moeder. En toen gingen wij kamperen in Duitsland en we hadden de haringen niet goed erin gestoken. Dus mijn broer en ik moesten allebei aan één kant van de tent, want anders rolde die zo de heuvel af. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk leuk, misschien wel zelfs. Goed, laat het weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 30555. Nu muziek. George Baker, Little Green Bag. Wat een begin ook.

0: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: Lekker buiten in de natuur, de zonsondergang meepakken en ontspannen met je campingstoeltjes voor je tent. Het hoort allemaal bij dat echte kampeergevoel. Maar er is één ding dat vaak roet in het eten gooit en dat is het opzetten van de tent. Ik vertelde al, ik ben zelf niet zo heel goed met het opzetten van de tent. Althans, vroeger met die haringen werkte dat niet. Maar tegenwoordig heb je de meest handige tenten om dat comfort te bieden tijdens jouw vakantie. En nou, dat is ook wel nodig, want het gaat niet altijd zonder gedoe. En het zorgt regelmatig voor de nodige frustratie. Caro, NCV, radioschilier Thijs Brink gaat langs bij Kampeerhal Rode om te kijken wat hier de oplossing voor zou kunnen zijn.
2: Elk jaar heb ik er zelf moeite mee. De tent opzetten zonder moeilijkheden. Nu ben ik hier zo in de Kampeerhal in Rode en ik ben wel benieuwd hoe de kampeerders hier naar kijken. En natuurlijk wat voor oplossingen er zijn.
3: Naast wie sta ik hier?
4: Er staat naast Gerard Verburg.
3: Gerard, moet jij vaak een tent opzetten?
4: Een paar keer per jaar zeker.
3: Heeft u wel eens gehad dat, inderdaad dat je moest opzetten en dat wel irritatie bij kwam kijken?
4: Mevrouw, die weet zoals die waar ze moet staan. En dat is zoals vaak, dat heeft alleen de stok vast. En dan staat ze te praten. Dan staat ze alleen met zo'n paal in de handen. Ja. En dan sta ik zo van, en nu? Ja, en nu? Wat gaan we nu doen? Dan? Ik zit hier met een lekker aan het praten, maar dat doek gaat erop. Hoe moet ik nou mijn doek gaan spannen? Communicatie is toch wel heel erg belangrijk hoor. En soms is dat best lastig. Ja, dat moet je gewoon rustig blijven zeggen. Ja.
2: Gijs, jij bent kampeerexpert hier zo in de Kampeerhal Roden.
3: Wanneer je een tent moet opzetten, gaat dat dan ook wel eens mis?
5: Ik niet, zeg maar.
3: Nee, heb je heel vaak mensen die hier komen die dan toch wel problemen hebben met opzetten van tenten?
5: Nou, ze vinden stoktenten vervelend. Dus dan moeten ze eerst al de stokken, die moet dan in de juiste hoes. En dan snappen ze het weer niet. Nou ja, die mensen die raak je gewoon de luchttent aan. Dan zet je de vier hoeken van de tent vast. Die blaast de ring op en je tent staat.
2: Jildo, jij bent op zoek naar een tent.
6: Ja.
2: Heb je ooit eerder gekampeerd?
6: Eigenlijk niet. Echt op de manier hoe ik nu ga kamperen.
2: En heb je dan gelijk al een specifieke tent waar je naar zoekt? Bijvoorbeeld dat het onmakkelijk op te zetten is? Want, nou ja, een tentje opzetten, dat is soms nog wel wat moeilijk.
6: Nee, daar kwam wel eens irritatie bij. Ja. Jawel, ja. Als je dan, of dan ging de stok weer verkeerd, of het zakte weer in. Ja. Of de een luistert niet en de ander doet dit en de ander doet dat. Dus ja, zo heb je altijd wel wat irritatie bij elkaar.
2: En wat is de oplossing daarvoor dan? Om te zorgen dat het uiteindelijk toch goed komt dat die tent daar staat?
6: Ja, vaak rustig met elkaar even kijken van hoe gaan we doen? Even een goed plan.
2: Zou je dat ook als tip meegeven?
5: Om rustig te blijven. Ja. Ja, ik kies gewoon een hele makkelijke tent uit om op te zetten. Want ook voor een luchttent kiezen kun je ook gewoon alleen doen. Dan is er helemaal geen irritatie.
6: Nou, dat klinkt wel goed.
5: Ja. We moeten er even heen lopen. We moeten even een paar tenten laten zien.
6: Ja,
5: voor hoeveel personen?
6: Eigenlijk voor twee.
5: Ja.
2: Even kijken. Ik zie een hele grote tent staan. Is dit zo'n luchttent?
5: Dit is eigenlijk de allergrootste luchttent die we nu in het assortiment hebben. In principe alle luchttenten alleen opzetbaar. Je koopt een stukje worteldoek. Je rolt je tent uit, je zet de vier hoeken vast. Nou ja, je pompt hem op en dan even met z'n tweeën de scheerlijntjes vast rondom de haninkjes erin. Met een kwartiertje, 20 minuten, dan staat het spul.
6: Zo snel.
5: Ja, gaat echt heel snel. Ja, luchtbeetjes. Ja, die gooi je erin, dekens erin en stoeltje neerzetten en je bent in principe al klaar.
6: Oh, dan ben je zo klaar. Ja.
2: Weinig ruimte voor irritatie dan.
5: Geen ruimte voor irritatie.
1: Jorde Thijs Brink vanuit Kampeerhal Roden. Straks gaan we praten over, je raadt het al, campings. Maar eerst, Bee Gees, Jive.

De plek waar je je tent gaat neerzetten is heel belangrijk. Een van de dingen die in je rugzak horen te zitten is een kampeerkaart die je bij de ANWB kunt krijgen. Daar vertellen ze je ook waar je in Nederland kamperen mag. En wat zit er nog meer in die rugzak? In elk geval een tent en liefst een dubbeldaks. Dan een grondkleed, een luchtpet of een ondermatras van plastic, slaapzakken en hoofdkussens en een flinke staaflamp. Dat is ook belangrijk. Verder waterzakken, een kookstel, een set pannen, vorken, lepels, bekers en een botervloot.

0: Jef, Hanna Mee, ik ben niet meer bang. Hoewel adres onbekend met een welverdiende zomervakantie is, staan de zoektochten natuurlijk niet stil. Ook tijdens de vakantie blijven bijzondere verhalen en oproepen bij de redactie binnenkomen, binnenstromen mag ik wel zeggen. En één daarvan is de zoektocht van Frank Schoenmakers. Frank, goedenavond of goedenavond, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lange dag. Ja. Nee. Vertel, jij bent op zoek naar iemand.
1: Ja, wij zijn in 1975, 76 en 77 in Dassenau in Duitsland op vakantie geweest aan de Laan bij campingbaas Piet Pijl. Samen met zijn vrouw en hun enige dochter en die heette Anneke. Anneke was net zo oud als ik.
0: Ja.
1: In die tijd 12, 13 en het was een ja, de enige dochter van de campingbaas, een beetje fors, maar hartstikke leuke meid. Jaren later zijn wij nogmaals een keer terug geweest naar Dassenau en omgeving. Uiteindelijk omdat Piet en zijn gezin niet meer op die camping zaten, zijn we uiteindelijk uitgeweken naar Diest. Ook aan de Laan, maar wat het al deed vermoeden, het was niet meer zo leuk en niet meer zo gezellig als destijds.
0: Ja, dat is vaak zo, hè, als je dan weer teruggaat. Ja. Ja, maar dat maakt niet uit, want je had wel mooie herinneringen gemaakt.
1: We hebben hele mooie herinneringen aan die camping. En ook aan campingbaas Piet, Ellie zijn vrouw en aan Anneke. Mm-hmm. Maar waar daar Anneke en Piet en haar gezin, vader en moeder, is gebleven... om een lang verhaal kort te maken, tegenover de camping stond hotel... Hotel Dassenau. Daar heb ik nog een keer contact gehad met de hoteleigenaar. En die vertelde, Anneke had een horecaopleiding gedaan. Deed iets in een keuken in Duitsland. Heeft ook nog contact gehad met het hotel daar. Maar hoe die contact is verlopen weten we niet. Mm-hmm. Maar ze hadden geen contact meer met elkaar.
0: Ze hadden geen contactgegevens ook voor je?
1: Nee, ze hadden geen contactgegevens voor mij. Ze hadden ook geen gegevens waar Anneke eventueel kon wonen of waar ze woonde. Ze wisten wel dat Anneke nog vloeiend Duits sprak. maar ze sprak ook vloeiend Nederlands. Want vader en moeder, Ellie en Piet, spraken thuis naar ons mening. En ook tegen de campinggasten. Ja. Gewoon Nederlands. Dus Anneke sprak vloeiend Nederlands en Duits.
0: Maar Frank, je moet me toch helpen. Want wat maakt nou Anneke zo bijzonder dat je op zoek bent naar haar?
1: Ja, wat maakt het? Gewoon eigenlijk om een reunie te organiseren.
0: Ja, maar dat doet wel veel met je.
1: Ja, het doet heel veel met me. Gewoon om contact te hebben met die mensen. Maar ook om met alle campingbezoekers een reunie te organiseren van camping Dassenau uit die tijd. Camping Dassenau bestaat op het moment nog steeds. Maar is inmiddels volledig overgenomen door Duitsers. En het is niet meer de camping zoals die was. Vroeger was het een camping met een sanitair wat met beton was afgestreken. Het was een beetje primitief. Het was niet de meest luxe camping. Maar het was in die tijd al wel een ANWB-camping. Het was zwemmen in een open rivier.
0: Ben je dus, op zoek naar die tijd eigenlijk een beetje ook, als ik het zo hoor?
1: Ook. En dan vooral om de gezelligheid.
0: Ja, dat mis je nu ook een beetje.
1: Ja.
0: En, en de hoop is dan dat als je Anneke vindt, dat je zo'n reunie kan maken en misschien wat van die gezelligheid terug kan halen.
1: En dat hoeft dan echt niet op camping Dassenau. Dat kan ook gewoon in de omgeving van Dassenau.
0: Ja.
1: Er zijn boerderijen met weilanden genoeg waar die een lang weekend een weiland willen verhuren of zo.
0: Maar dan is gewoon het noodzakelijk dat je wel Anneke vindt. Dus dan moeten we even voor de luisteraar concreet maken. Hoe ziet Anneke eruit? Wie zoeken we?
1: Anneke is geboren in en rond 1964.
0: Ja.
1: Ze was in 1976 was het 12, 13. Ze zat toen in volgens mij eerste klas middelbaar onderwijs. En Ja, ze was vrij fors. Zeg maar gerust een maatje meer.
2: Ja.
1: Maar ik was vrij mager. Als ik tegen de zon ingefotografeerd werd, kon je mijn botten zien.
2: Kon je
1: bij wijze van spreken. Maar aan de andere kant, het klikte gewoon. Anneke was gewoon een leuke meid om mee samen te gaan. En vooral dat zoeken we. We zoeken Anneke, maar we zoeken ook uiteindelijk een familie die uit Utrecht kwam. De man was opkoper uit Boedels. En de vrouw heette Tonia. En ze hadden iets van vijf, zes kinderen, waarvan er de meeste volgens mij dochters waren. En oma van 98 of van 90 ging ook mee op de camping en schilderde altijd de aardappelen voor heel dat gezin. Het was gewoon echt een supergezellige camping.
2: Dat komt van. Frank. Okay, dan we zoeken Anneke Pel, 1964 ja. ongeveer geboren.
1: Ja.
2: Hij zit in de horeca, heeft wat, in ieder geval met horeca, hotel, camping.
1: Ja.
2: En als iemand de gouden tip heeft, dan moet ze het even laten weten bij de NPO Luister-app of even via vakantieadres onbekend.
1: Zou heel fijn zijn. Zou heel erg geapprecieerd worden.
2: Dan gaan we ons best doen voor je, Frank.
1: Dankjewel.
2: Hele fijne zondag nog.
1: Dank je.
2: En fijn dat je het even wilde delen.
1: Daag.
2: Doeg. We zijn dus op zoek naar Anneke Pel. Ben jij misschien Anneke of ken je Anneke? Laat het ons even weten via de NPO Luister-app of contact ons op adres onbekend.

0: De muzikale cocktail.
1: Ja, het spel is weer terug van weg geweest. Vorig jaar speelden we tijdens vakantieadres ook de hele zomer. En het was zo'n succes, het was zo leuk dat we dachten... we brengen het terug, de muzikale cocktail. Over een klein minuut, 10 minuten ongeveer, is het alweer tijd. En nou, dan mag jij gokken, raden, weten, laten weten... welke twee platen wij door elkaar hebben geschud. Twee bekende nummers, die hebben we in de cocktailbeker gedaan. En aan jou is de vraag, welke zijn het? Heb je het goed? Dan ga je met het felbegeerde vakantieadres prijzenpakket naar huis. Dus ik hoop dat je weet welke platen het zijn. Voor deze ene keer, omdat we ermee starten... dit is de eerste uitzending van vakantieadres... laat ik het nu alvast horen. Dan kan je een beetje anticiperen natuurlijk wat het gaat zijn. Hier komt-ie.

ik zou zeggen dat het te doen is. Maar goed, je weet natuurlijk nooit hoe het nou echt in het gehoor ligt. Mocht je het weten, laat het dan even weten via 0800 3000 555 of app naar de NPO Luisterapp. En dan doe je mee.

0: De muzikale cocktail.
1: Het was een hele lekkere cocktail zo te horen. Ik dacht dat hij misschien wat aan de lastige kant was, omdat de ene heel duidelijk was en de ander misschien wat meer subtiel. Maar echt, de telefoonlijnen staan roodgloeiend en de appbox van NPO Luister is overvol. Het was toch te makkelijk blijkbaar. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is de allereerste keer. Theo, jij had een idee. Je had een vermoeden.
2: Ja, ik had Beatles, Hey Jude en Rob
1: Reis. De lijn is een beetje slecht, maar als ik het goed hoor, hoorde ik Hey Jude en iets met zomer.
2: Ja,
1: op de lijst,
2: zet als
1: Toma. Ja, nou, ja, dat is wel goed. Ja, we gaan het toch nog één keer even laten horen, want dan hebben we een beetje een beeld wat het nou was, mocht je net intunen. Komt-ie, één keer.
2: Ja,

0: heel eerlijk, het is eigenlijk misschien wel te makkelijk, of niet, Theo?
1: Nou, ja, moest ik wel even denken, maar ja, die andere wist ik wel.
0: Ja, die andere was wel te doen, hè, Rob de Nijs?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, helemaal eens. Ook al kwamen er wel nog mensen binnen in de appbox en die dachten Let It Be van de Beatles. Dus hè, het kan toch nog lastig zijn, blijkt.
1: Ja, het nou, moet even denken, ja.
0: Ja, en je komt uit Den Haag, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Ga je nog op vakantie deze zomer?
1: Nee. Want ik zit een klein beetje in een Lappenland motel. Dus ja, oh. We kunnen nu weg.
0: Ja, nee. Dus dan is het de zomer in Nederland.
1: Ja, dat is mooi, ja.
0: Nou, en gelukkig heb je iets om naar te luisteren. Hè? Want vakantieadres is gewoon deze hele zomer erbij voor jou.
1: Nou, we luisteren elke dag.
0: Kijk, dat is fijn. Blijf even hangen, dan zorgt Ellen dat alles wordt genoteerd. En dan komt dat felbegeerde, dat unieke, dat eigenlijk maar 8 weken van het jaar zijnde prijzenpakket van vakantieadres jouw kant op.
1: Hey, hartstikke goed, dankjewel.
0: Fijne zomer en succes met het herstel.
1: Succes, dankjewel.

Have of My Heart, John Mayer, Taylor Swift. Ze is net getrouwd. Het is echt zo'n plaat die ik helemaal grijs draaide toen ik nog... toen hij net uit was, toen was ik nog heel jong in ieder geval. Via de app van de NPO Luister app. En dan klik je Radio 5 aan. Komen er allerlei vragen en dus nog reacties over de muzikale cocktail binnen. Nou, die gaan we heel even met elkaar doornemen. Zo wordt onder andere gevraagd: wat is de naam van de persoon die gezocht wordt? Anneke, maar wat was haar achternaam nou? Dat klopt, we zoeken Anneke Pel. Het zou gaan om iemand die geboren is ongeveer rond 1964. Ze spreekt Duits, spreekt ook Nederlands. Ze runde toendertijd samen met haar vader en moeder een camping, Piet en Ellie Pel, camping Dausenau in Duitsland. Ze heeft een opleiding tot kok gevolgd en ze zit dus een beetje in die horecawereld. Nou, mocht je weten wie het is, of ken jij, of ben jij Anneke, laat het dan even weten via de NPO Luisterapp, of laat het even weten via adres onbekend, of vakantieadres deze zomer natuurlijk. Dan komen er ook nog mensen met de meest fantastische kampeerherinneringen. Zo zegt Jan bijvoorbeeld, deze is mooi hoor, in 1970 kampeerde ik op de camping Albatros in de buurt van Spanje. Daar leerde ik een Duits meisje kennen en we werden verliefd op elkaar. Van het een kwam het ander en we zijn inmiddels al 54 jaar getrouwd. Deze kampeerherinnering zal altijd blijven voortbestaan. Nou, wat schitterend. Ik hoop dat jullie nog heel lang met elkaar verliefd mogen zijn. Verliefd op elkaar mogen zijn. Goed, en dan moet ik nog één administratief dingetje even corrigeren. Ja, we speelden de muzikale cocktail. Toen hoorde je In de Shakebeker, Hey Jude. En het werd zomer van Rob de Nijs. Ja, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om hem ook weer even te draaien. Dus Rob de Nijs, het werd zomer.

0: Rob de Nijs, het werd zomer. De beste verhalen van Adres Onbekend worden vastgelegd in het archief van de podcast Uit het Oog. Zo had Ineke een vakantieliefde onder barre omstandigheden. Het regende maar door en tja, dan ook nog eens de plek. Een camping onder de rook van de kerncentrale van Borselen. Ze was verliefd op Igor, een aardige jongen, maar moeder die vond haar dochter te jong. Dus...
1: Nou, die vakantie die duurde oorspronkelijk 2 weken. Maar voor ons duurde die korter, want we zijn eerder naar huis gegaan. Toen de volgende dag was het ineens van we gaan naar huis. Dus het hele spul ingepakt.
0: Inpakken en wegwezen, weg van dat vriendje en chagrijnig naar huis. Ze kreeg in de gaten dat moeder brieven van hem achterhield.
1: Zijn we gaan zoeken in een laadje van een dressoir dat altijd op slot zat. Mijn moeder was weg, dus het laadje hebben we natuurlijk opengemaakt. En toen hebben we verscheurde dingen gevonden en dus toen wist ik het.
0: Ja, Igor kreeg geen kans, maar hij is niet vergeten. Hij zou een café hebben in Zeeland, in Ouwerkerk.
2: Daar kan ik wel achterkomen wie dat is en waar die woont. Ik ga zo mijn hond naar de oppas brengen.
0: Maar hoe loopt dit verhaal af? Luister via adresonbekend.nl, NPO Luister of je favoriete podcast-app naar het Uit het Oog, de podcast. En dan heet het Uit het Oog, de roze wolk boven Borselen.

0: we verscheurde dingen gevonden. En dus toen wist ik het.
1: Ja, Igor kreeg geen kans, maar hij is niet vergeten. Hij zou een café hebben in Zeeland, in Ouwerkerk.
2: Daar kan ik wel achterkomen wie dat is en waar die woont. Ik ga zo mijn hond naar de oppas brengen.
1: Maar hoe loopt dit verhaal af? Luister via adresonbekend.nl, NPO Luister of je favoriete podcast-app naar het Uit het Oog, de podcast. En dan heet het Uit het Oog, de roze wolk boven Borselen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 2:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is tot nu toe geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Zalandse Heuvelrug en het Drentvieze Wold gaan het komend halfjaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer tot besluit. Overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Ook morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
12: De Magical Magical Mystery Tour.

0: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: Ja, het zit er alweer op, vakantieadres van deze 5 juli, deze zondag. Blijf luisteren, want straks stap je in de bus met Stefan Stassen voor de Magical Mystery Tour. 2 uur lang een bijzondere reis vol muziek en verhalen. Laat je meenemen en ontdek wat er achter de volgende bocht zit. Dit was dus de eerste vakantieadres. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we iets anders doen. We gaan dan een dagje uit. Nou, hoe dat in elkaar zit, daar moet je volgende week even voor luisteren. En we zijn nog op zoek naar Anneke Pel. Nou, dat was hem. Hoi hoi. We'll be right back.

0: Dit is mooi. Ik hoorde alleen aan de linkerkant, klopt dat?
1: Ik hoorde ook alleen aan de linkerkant.
0: Oh.
1: Ligt dat aan de koptelefoon of zit dat in het nummer? Dat zou ook nog kunnen hoor. Dat is een heel mooi licht psychedelische einde.
0: Ja.
1: Dus ja, nog eventjes zorg. Ja, voordat we beginnen. We zijn nog niet begonnen. Ik eventjes...
0: Ja, laatste.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Hoor jij nu twee koptelefoons? Twee schelp?
0: Ik hoor alleen links. Misschien kunnen luisteraars ook even of ze alleen links horen.
1: Ja. Als u die luistert, een van de reizigers, of we vragen het eigenlijk aan alle reizigers, hè?
0: Ja.
1: Als jij alleen links hoort, mm-hmm, zoals wij, laat het dan even weten.
0: Ja, via de
1: NPO-lijst. En als je denkt, ja, ik ken dit nummer heel goed, dit moet je alleen op links beluisteren, laat het ook even weten.
0: Ja.
1: We gaan vertrekken.
2: For a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, en we hebben net Benji Heerschop uitgezwaaid. Lieve reizigers, het is 5 juli 2026. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5 en hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
5: Dames en heren, goedemiddag.
1: En onze schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst, is op dit moment nog op de Garden of Freedom in Normandië. Maar in zijn plaats is hier aanwezig de fijnbesnaarde tour-animator tevens een ongekend ritmisch talent, Teun IJsing.
6: Ja, we rijden met de bus van hier naar daar en daar naar hier. En er is genoeg plek nog voor nieuwe verhalen en muziek.
1: Ja, absoluut. En als je denkt van, ik wil een nummer horen waar nog niemand er ooit van gehoord heeft, dan zijn we natuurlijk ook geïnteresseerd.
6: Ja, NPO-luisteren.
1: NPO-luisteren.
7: Story you're about to see is true. The names have been changed. Names have been changed. Protect the innocent.
1: Live it out.

Scheveningen, startplaats voor de Tour de France van 1973. Het nog altijd zeer populaire grootste wielerevenement van Europa. Tot de voornaamste kanshebbers worden ditmaal onder andere gerekend de Spanjaard Ocaña en onze eigen Joop Zoetemelk. Onder leiding van Franse politie, die met dit karwei sedert jaren vertrouwd is, begeeft de bonte karavaan van in totaal 132 renners zich op stap. Reservemateriaal gaat in overvloed mee. Overal in Den Haag is er een enorme belangstelling voor de doorkomst van de karavaan, die na deze dag nog 4000 kilometer zal moeten afleggen tot de finish in Parijs. En dat zal zelfs voor de sterken een hele tour zijn.

0: Le Long de la Route, was dat. En ja. Werd aangevraagd, hè?
1: Werd aangevraagd door Pauline. Pauline hebt een goedemiddag liefies van de Magical Mystery Tour.
0: Ja.
1: Ook ik ben weer in de bus gehopt. Het is immers het perfecte reis weer vandaag. En het werkt bijzonder louterend. Ik had in mijn leven niet of nauwelijks dat woord gebruikt. Maar aangezien jullie dat vaak gebruiken, zeg ik het nu ook wanneer dat van toepassing is. Heerlijk woord. Een toepasselijk muziekje tijdens deze reis. En toe is misschien La Longue de Route van Zas. Gezellige reis en een lieve groet.
0: Fantastisch.
1: Van Paul.
0: Fantastisch. Fantastisch. Meneer Van Aalst had dit al geprogrammeerd en dan komt dit gewoon spontaan binnen.
1: Ongelooflijk.
0: Dan hebben we ook nog binnengekregen een app van Esta en Bert. En die wil ik ook meteen even laten horen. Ja.
2: Nou Bert, we zijn er weer klaar voor om in te checken.
3: Uiteraard.
2: We gaan wel, maar een klein stukje.
3: Een stukje?
2: Want we gaan, als we er nou in horen uitstappen, want we hebben dit weekend het stoomlocomotief festival.
3: Oh ja, bestaat 50
2: en,
3: Bello is dat.
2: Ja, Bello. En die gaat tussen Horen, Medemblik en Kuizen. Dus het is wel leuk om een stukje mee te gaan.
3: Ja, gaan we doen.
2: Dus Koen, tot Horen en dan stappen we weer uit.
3: Ja, gaan we doen. Gezellig.
2: Doeg, tot zo.
0: Dat is toch geweldig dit, hè?
1: Geweldig, ja. Ja,
0: ja lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En deze reis duurt nog, zullen we kijken, tot nog, wat is het?
1: Nou, 7 kwartier.
0: Nog 7 kwartier.

0: een nummer bij.
1: Of wij verzinnen er een nummer bij.
0: Of wij verzinnen er een nummer bij, kan ook, hè. Je kunt ook gewoon even bellen, 0800 3555, als je het nog helemaal niet weet. Dus ik weet echt nog niet wat ik wil gaan aanvragen. Kunnen we je ook helpen?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Zitten we ook klaar voor.
0: Dan even kijken. Ja, er worden zoveel mensen zijn ingecheckt. Maar laten we eerst maar even bellen, want we hebben nog heel wat af te bellen.
1: Ja, ja, zeker. Als het goed is...
0: Peter.
1: Peter.
0: Hallo, Peter.
2: Goedemiddag.
0: Spreek ik met Peter?
2: Ja, ik spreek met Peter.
0: Hallo Peter, heb jij even een momentje? Blijf even hangen, want ik moet ook nog even bellen met Vincent.
1: Ja.
0: Hallo Vincent.
3: Hallo. Hi Stefan en Cor en Teun, hallo.
0: Ja, Vincent, ik heb Peter aan de lijn, dus we moeten het even kort houden. Jij komt altijd met zulke mooie verzoeken voor dit programma in de bus. En we kunnen natuurlijk niet elke zondag jou bellen, of zaterdag of vrijdag. Maar inmiddels hebben wij wel een heel archief van jou opgebouwd.
3: Oh jee.
0: En Teun, jij hebt een aantal nummers die hij heeft aangevraagd de afgelopen weken, hè?
1: Ja, ja, ik heb het even uit het systeem gehad. Ik zie Titles van Barclay James Harvest. Ik zie Bright Side of the Road van Van Morrison. Rainbow Connection van Kermit the Kicker. Wonderful van Colin Blownstone. Soul Cha Cha van Van McCoy. Sebastian van Cockney Rebel. En Freeride van de Edgar Winter Group.
3: Ja.
0: Daar moet je uit kiezen.
1: Ja.
3: Moet ik eruit kiezen?
0: Ja, maar je hebt nog even de tijd, want ik heb nu Peter aan de lijn en dan bellen we je straks terug. Oké?
3: Okay? Ja, is goed.
0: Dag Vincent, tot zometeen.
3: Hoi.
0: Dat was Vincent. Hoi Peter.
2: Hoi Stefan.
0: Nou, we zijn even lekker onder elkaar. Peter, vertel, hoe is het met je?
2: Nou, het gaat prima. Ja? Ik zit al helemaal op het puntje van mijn stoel voor de tour.
0: Ja, want hoe laat begint het?
2: Ja, ik denk half vier.
0: Ja. Zit jij ook in ons Magical Mystery toespel?
1: Ja, precies.
2: Zeker. Ik sta op nummer 10.
0: Op nummer 10? Godstamme. Op nummer 10. En op nummer 1 staat Mikmak. Ja, dat is een naam die je moet onthouden. Mikmak, weet je. Dat is meteen een goede binnenkomer als je nou op 1 staat als Mikmak.
1: Zo.
0: Maar Peter, 10 is geweldig. Want Cor, die staat volgens mij, ons buschauffeur, staat op 40, dacht ik.
1: Ja,
0: ik
1: best zelfs, goed.
0: Ik sta op 269. Ja, is een eerste etappe, weet je. Dan moet je nog niet veel...
1: Nee, maar ik heb jouw team gezien. Dat is ook meer een team voor het middengedeelte.
0: Zeker.
1: Dus en jij? Ik sta op nummer 300.
0: Nummer 300. Ja. En Parmaham, dat is Tim Dame, die staat op...
1: Die staat ook hoog.
0: Op 30, geloof ik. Of zo.
1: Ja. 13? Ook,
0: 30.
1: 36.
0: 36.
1: 36.
0: Maar goed, daar belde jij niet voor?
2: Nee, inderdaad. Ik bel eigenlijk voor André Brasseur.
0: Ja.
2: Dat is een componist uit België. Ja. Dan 10 jaar geleden ben ik naar Pukkelpop geweest.
0: Ja.
2: En daar trad hij op. En ik dacht, die man die ken ik. Maar daar ken ik niet van. Toen ben ik gaan zoeken thuis. En toen bleek dat hij de componist is van heel veel radiotunes. Van Veronica, Noordzee, Mi Amigo, noem maar op.
0: Ja, klopt.
2: En toen dacht ik, toen ging ik kwartje vallen. Dus ik wou vragen of jullie een keer, want willen jullie zo graag of heel vaak ook instrumentale nummertjes draaien.
0: Ja. We hebben een zwak voor instrumentale muziek.
2: Ja, dat was ik al achter.
0: Ja.
2: Dus ik wil vragen of... Want ik denk dat de bekendste The Kid is.
0: Ja.
2: Want die werd veel op radio gedraaid. Maar dus een grote hit is Early Bird.
0: Ja, wat zullen we nou doen? Want als je de Kid hoort, denk je meteen aan Lex Harding natuurlijk. Hè?
2: Dat is, gelijk. Van
0: Lex Harding, zo.
2: Dat nog wel gelijk het kwartje.
0: Is dat misschien dan wel het beste om dat te doen?
2: Ik denk het wel.
0: Wil jij het aankondigen, Peter?
2: Heel graag.
0: Ga je gang.
2: Dames en heren, hier komt André Brasseur met The Kid.
0: Dankjewel Peter, geniet ervan.
2: Ja, fijne middag.
0: Dag.

0: Ongelooflijk wat zit dit programma geraffineerd in elkaar.
1: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
2: Oeh, fantastisch.
1: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
3: I seek not to know all the answers, but to understand the questions.

0: Rhiannon, de vraag is Will You Ever Win? Fleetwood Mac in 1976. En er werd prachtig ingeluid door een onvervalste goudmijnklassieker, David Carradine als Kwai Chang Kane in de televisieserie Kung Fu en enkele wijze lessen van zijn leermeester, Demonic Master Khan. Ja. Lieve reizigers, je reist met de Magical Mystery Tour op jouw frequentie, NPO Radio 5. Tim, wij moeten nog even terugkomen.
1: Ja.
0: Op Green Tambourine.
1: Ja, dat klopt. Van het eerste liedje dat we draaiden, van de Lemon Pipers, hè?
0: Ja.
1: Want dat einde, dat staat dus alleen op links. Ja. Dus wij dachten, ligt dat aan onze koptelefoons? Ja. We vroegen even aan de luisteraar van, kunnen jullie even laten weten wat het bij jullie zit?
0: Ja, want zij hoorden allebei echt heel duidelijk op links.
1: Ja, heel duidelijk op links, het eind. Jos hebt nageluisterd, alleen links. Ad zegt, ook in Arnhem links. Oh. En KCO zegt, ik hoorde ook alleen de linker speaker. Groet, Kees. Maar het gekke is, Bert hebt daarna, ik hoor het alleen rechts.
0: Hey.
1: Ja.
0: Welke Bert was dat?
1: Hij zegt Bert.
0: Ja, als er meer mensen zijn die het op rechts hebben gehoord, laat het even weten en ook even laten even weten waar je woont.
1: Ja, dat is het belang.
0: Kunnen wij dat mooi in kaart brengen en eventjes daar. Dat vinden we leuk om te weten.
1: Zeker.
0: Een paar mensen links luisteren en rechts. Hè. Maar het is ook zo, we hebben ook nog informatie gekregen dat het inderdaad dus klopt dat het maar aan één kant te horen is op het einde.
1: Ja, dat klopt. Even kijken, dat appt volgens mij Harry.
0: Ja.
1: Radiomaat Har.
0: Ja.
1: Die zegt, maar dat hebben ze gefixt in een latere cd uitgave.
0: Ja, dat weet je niet. Dit is
1: het origineel.
0: We hebben iets moois meegemaakt met z'n tweeën, met z'n allen eigenlijk.
1: Ja.
0: Goed, lieve reizigers, er komen ongelooflijk veel leuke verzoeken binnen. Maar ook gewoon mensen die zeggen van, hoi, ik ben Stefan en ik ben ingestapt in Heemskerk. Of hoi, ik ben Anja en ik is achterin nog een plekje vrij. Patrick en Judith uit Hendrik Ido Ambacht stappen in en hebben zin in Jim Croce.
1: Oh,
0: wij
1: ja,
0: ook.
1: Ja, geweldig.
0: Wat zou jij leuk vinden?
1: Ik zou, als het zou mogen, Walking Back to Georgia is wel mijn.
0: Oké.
1: Dat zou ik fantastisch vinden.
0: Wellicht gaan we Patrick bellen. Had jij nog iets?
1: Ja, Anouk zegt dat de zon doorbreekt in Meppel.
0: Oh, mooi.
1: Dus dat is fijn. Beb, die stapt in Saint-Hilaire in Frankrijk.
0: Waar?
1: Saint-Hilaire.
0: Ja.
1: En ze zegt, jullie loodsen me door een werkje waar ik een verschrikkelijke hekel aan heb. Ik ben namelijk een babyvestje in elkaar aan het zetten.
0: Oh, is lastig, ja.
1: Dat is ook heel moeilijk. En daar wil ze dan wel graag. En dan is het zomer van Pater Moeskoen bij horen.
0: Dan is het zomer. Genoteerd, heb ik genoteerd.
1: En Rob zegt nog, dag lieve mensen, ik ben weer van de partij. Maar kunnen jullie mij na afloop even in Zutphen eraf gooien? Want na mijn knieoperatie voor een halve knieprothese loop ik met krukken. En ik kan nog niet zo ver lopen. Dus,
0: ja, dat wist hij niet, maar ik weet het al heel lang dat hij die knieoperatie heeft gehad.
1: Oh ja.
0: En het is een halve knieprothese. Dus, ja.
1: Welke helft?
0: Nou ja, je kunt een hele knieprothese krijgen schijnbaar. En een halve knieprothese.
1: Dat wist ik niet.
0: Dat wist ik ook niet, maar dat weet ik dus dankzij hem wel. Dus we gaan hem helpen.
1: Oké, fijn, doen we dat.
0: Dan hebben we Vincent. Hallo Vincent.
2: Ja, goedemiddag, ben ik weer. Hallo Stefan, Cor en Teun.
0: Vincent, niet goed gedaan, hè, nog met de tour.
2: Nee, heb je het gezien? Ja. Ik heb het niet zo goed gedaan, zei je dat of niet?
0: Ja, ik dacht dat jij ergens op plek nummer 300 of zoiets stond.
2: Nee, 138.
0: Oh, 138.
2: Nee, het was niet zo slecht als dat.
0: Sorry.
2: Nee, ik heb het niet zo slecht.
0: Nee, ik heb het pas slecht gedaan, 269. Ja, misschien was het Harry van der Maat, hoor. Maar het is wel leuk hoor in die pool, want je komt allemaal reizigers tegen ook. Hè? Dat is leuk.
1: Als je om je heen kijkt.
0: Ja,
2: zag het ook, ja.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd waar je mee komt.
1: Ja.
2: Ja, ik heb toch gekozen om iets van wat minder vaak wordt aangevraagd. Een nummer over hoop, dromen en verwondering eigenlijk. Hè? Dus dat wilde ik graag horen, dan weet je het wel.
0: Dan weet ik het wel, ja. Dan moet jij alleen nog maar even zeggen, we gaan niet de titel verklappen. Wil jij het origineel of samen met Debbie Harry?
2: Debbie Harry. Ja, Debbie Harry. Oh, daar heb ik niet eens aan gedacht. Graag, ja. Mooi. Zeker.
0: Wil jij het aankondigen dan?
2: Ja, hier komen Debbie Harry en Kermit the Frog of Kermit the Kikker en de Rainbow Connection.
3: Dit is de keuze van Keizer.

0: Ja, dit is ook geweldig. Maar we moesten natuurlijk die Debbie Harry hebben. Wacht eventjes hoor. Ik moet eventjes... Er is iets hier in de bus wat niet helemaal lekker loopt.
1: Ja.
0: Maar...
1: Wacht deze even. Deze
0: is ja, deze. Ja. Klaar voor?
1: Ja.
0: Nog eventjes die jingle erbij. Die was wel leuk erbij.
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: En dan zo, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan even zo.
1: Ja.
0: En dan... Ja, laat ja. mij eventjes. Laat mij, ja. Ja? Of wil jij het doen?
1: Nee, die hebben.
0: Nee?
1: Oké. Okay.
0: Nee. Klaar voor?
1: Mm-hmm.
2: Dit is... De keuze van keizer.
3: Oh, Debbie.
0: Godsamme.
1: Hey. Nee.
0: Nou, we gaan het nu gewoon nog een keer doen.
1: Hop.
0: Wacht eventjes. Dat moet toch gewoon goed kunnen.
1: Met die jingle.
0: Ja, precies.
4: Het applaus zit in het liedje.
0: Ja, dat weet ik.
4: Ja, oké.
1: Ja.
0: Dus dan hebben we dit.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja. En een pijltje.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Klaar voor?
1: Ja. Ja.
2: Dit is de keuze van keizer.
3: Oh, Debbie.
5: Oh, yeah,
3: hey, Kermit. What's this I hear about you wanting to do a rainbow song?
5: Oh, yeah. Well, I just dig songs about rainbows.
3: Oh, good.
5: I sent you a list.
3: I got the list. Somewhere over the rainbow and... I'm always chasing rainbows.
5: Well, yeah, which one should I do?
3: Well, you left out one rainbow song.
5: I did?
3: Yeah, my rainbow song.
5: Oh, that one. Well, I thought you might be tired of that.
3: Well, I'm not tired of it at all.
5: Well, let's do it then.
3: Oh, good, I thought you'd never ask. It goes like this.

0: Dit is toch geweldig, Surrender van Elvis Presley uit 1961. Ik heb hier de aantekening van meneer Van Aals, die zal ik zo meteen aan jou geven.
1: Oh ja, dat is fijn.
0: Er staat hier nog bij een stukje van Code Word Elvis van Herbert Schöner uit 1985 met zang van Sting. Destijds gebruikt in de serie Derek.
1: Ja.
0: Dat was geweldig. Ken jij het?
1: Nee, ik ken het. Nee, dat zijn we niet.
0: Ja, dat is echt meneer Van Aals op zijn best, hoor.
1: Ja.
0: Eens even kijken, want we kunnen nu Jim Croce gaan draaien, maar...
1: Ja. Want dat werd net aangevraagd door Patrick uit de Hendrik Ido Ambacht.
0: Ja.
1: En toen zeiden we van nou, misschien dan Walking Back to Georgia.
0: Ja.
1: Maar nu appte Patrick, lieve mensen, jullie hoeven ons niet te bellen. Er zijn veel leukere mensen aan het luisteren. Maar Walking Back to Georgia is wel geweldig.
0: Ik vind dit echt een geweldig appje. Maar ja, dat zijn nou helemaal de spelregels. De plaat moet wel worden aangekondigd, minimaal.
1: Ja.
0: Met een klein verhaaltje. Dus laten we even een kleine pauze inlassen.
1: Ja?
0: Misschien ook wel leuk. Dan kunnen we nog een ander nummer van André Brasseur draaien.
1: Ja, altijd goed.
0: Big Fat Spiritual.
1: Ja.
0: En dat was, dat zegt jou niks.
1: Maar helemaal
0: niks. De begintune van de Eddie Becker Show.
1: Dat zegt mij helemaal niks.
0: Ja, dat is geweldig.

0: Er is niemand.
1: Misschien moeten we even het nummer noemen.
0: Ja, doe maar.
1: 0800. 3000. 555.
0: Ja. En het kan ook gewoon alleen even het nummer aankondigen. Kan ook.
1: Ja. Dan gaat het om het nummer Walking Back to Georgia van Jim Croce. Ja, wie dat even wil aankondigen.
0: Ondertussen luister je naar de Big Fat Spiritual. En dat kennen we natuurlijk als de herkenningsmelodie van de Eddie Becker Show.
1: Ik vind hem leuk.
0: Ik vind hem ook leuk. Hebben we nog even een appje binnengekregen?
1: Ja, zeker. Er komt ongelooflijk veel binnen. Hein Volt.
0: Ja, nee, ik heb hier een ingesproken appje.
1: Oh, je hebt een ingesproken appje.
0: Mag ik die even laten horen?
1: Ja, leuk.
2: Ja, ik heb dat van die Pipers heb ik ook eventjes teruggeluisterd.
1: Ja.
2: En ik heb het ook op links. Maar als ik dan de koptelefoon omdraai, dan heb ik het op rechts.
1: Ah.
2: Dus dat is natuurlijk ook een discutabel punt. Hè. Heeft de luisteraar de koptelefoon juist op? Links, rechts, rechts, links. Stof tot nadenken.
0: Ja, dit is helemaal goed, Dirk. Ja. Ja, wij zitten nu ook elkaar aan te kijken.
1: Dat is wel slim.
0: Hoe heb jij je koptelefoon op? Ik heb niet links en rechts erop staan. Of links, links en rechts, rechts.
1: Ja, want jij hebt het kabeltje aan links, dus dan volgens mij zit die dan goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Goed, dan hebben we iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hi, met Kees.
0: Hallo, Kees.
1: Ach, Kees.
3: Hi.
0: Bel jij mij? Ik hoop dat je voor belt.
3: Nou, je wilt graag dat ik een plaat uitzocht, een nummer uitzocht, toch?
0: Nou, ja, het liefst hebben we eigenlijk dat je even Jim Croce aankondigt.
3: Ja. Met welk nummer?
1: Walking Back to Georgia.
0: Walking Back to Georgia.
1: Ja.
3: Dat is wel prachtig, ja.
0: Wil je dat dan ook even mooi aankleden?
3: Ja, ik ben op dit moment niet...
0: Echt goed
3: onderweg naar Georgia. Ja. En zeker niet walking. We zijn onderweg terug van de camping. We hebben heerlijk een weekendje op de camping gestaan. Lekker. Bij de Drunense Duinen.
0: Ja.
3: Nu weer terug naar huis. En heel eerlijk, jullie... is toch wat worsteling met de tune en om het juiste nummer in te starten. Dat deed me denken aan de eerste keer dat ik met kippenvel naar de radio zat te luisteren. Ik was 13 jaar en dat was het nummer... Gaia van Valencia, ken je dat?
0: Ja, ken ik, ja.
3: Oh man, ja, kippenvel, ja. Maar goed, nu eerst natuurlijk Walking Back to Georgia.
0: En daarna?
3: Ik mag hopen Gaia, als je hebt.
0: Hey, dankjewel.
3: Veel plezier met je programma.
0: Dag.
3: Hoi.

0: Toverend mooi. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Friederike. En dat vind ik dus ook.
1: Ja.
0: Dat vind ik dus ook. En echt een geweldig. Het was ooit al in 2024 was het al uit, hè? Raccoon, Daffodils.
1: Is het al zo oud?
0: Ja, uit 2024.
1: Oh.
0: Maar nu hebben ze er een duet van gemaakt. En zij is volgens mij 18.
1: Oh, dus dat was eerst.

0: Betoverend mooi. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van Friederike. En dat vind ik dus ook. Ja. Dat vind ik dus ook. En echt een geweldig. Het was ooit al in 2024. Was het al uit, hè? Raccoon, Daffodils.
1: Is het al zo oud?
0: Ja, uit 2024.
1: Oh.
0: Maar nu hebben ze er een duet van gemaakt. En zij is volgens mij 18.
1: Oh, dus dit was eerst een liedje van alleen Raccoon?
0: Precies, ja.
1: En toen...
0: Ja, dat klopt.
1: Ah. Ja. Nu snap ik het.
0: Heel eventjes. Ik ben even de naam van de man vergeten die we net aan de lijn hadden. Leuke man.
1: Nou, we hadden niemand aan de lijn, toch?
0: Daarvoor eventjes, weet je wel, voor Georgia.
1: Voor Georgia. Hadden we Vincent Keizer aan de lijn?
0: Nee, degene die Georgia aankomt.
1: Oh, dat is Patrick.
0: Patrick, ja.
1: Ja, Patrick vroeg hem aan. We hebben Kees, hebben we aan de lijn gehad die hem aangekondigd
0: heeft. Ja, die Kees, bedoel ik.
1: Ja, Kees. Ja.
0: Nou, die Kees, die wilde graag Valencia horen, want ja, daar krijgt hij kippen wel van.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, dat wisten wij niet. Wisten wij wel dat het nummer bijna 6 minuten is?
1: Ja.
0: Dus daar openen we straks mee, met Kees.
1: Oh, nee, met Gaia.
0: Met Gaia.
1: Ja.
0: Jongen, wat is dit voor een dag?
1: Zondag.
0: Het is zondag, ja. Als jij denkt van, nou, ik wil graag een plaat horen, en dat vind ik zo'n mooie plaat.
1: Ja.
0: Echt een evergreen.
1: Ja.
0: Een plaat die door merg en been gaat.
1: Ja.
0: Laat het weten via de glasheldere NPO Radio 5 app.
1: De NPO Luister.
0: Luister.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust

0: Plus. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 3 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgroot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten in het zuiden van Tilburg en de dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lamen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
10: The Magical Mystery Tour. Steven Stassen.
11: Hallo. KRO NCRV.
12: De beste evergreens. NPO Radio 5.
13: Ja, dan is nu het moment daar, hè?
14: Ja.
13: Hoor jij wat?
14: Nee.
13: Nummer 4. Zouden nu toch Gaia draaien?
14: Ja? En staat hij aan?
13: Ja, ik hoor niks.
14: Oh.
13: Zijn er meer mensen die niks horen? Oh, wacht, nu hoor ik wel.
14: Ja?
13: Ja, nu hoor ik wat.
14: Ja.
13: Dit is mooi, zeg.
14: Heel mooi.
15: Oh.
13: Valencia. Valencia.

0: gekregen. Maar ik weet nog dat een plugger, die was, ik kende een plugger.
1: Ja.
0: En die zei tegen iedereen, er komt binnenkort wat uit.
1: Ja.
0: En dat zou misschien nog wel eens groter kunnen worden dan de Bohemian Rhapsody van Queen.
1: Zo.
0: Dus iedereen had wel, wat wordt het? En het viel helemaal niet tegen.
1: Nee.
0: Want vaak valt het ook wel eens tegen. Ik heb ook wel eens een plugger gehad die zei, ik heb voor jou iets heel bijzonders.
1: Ja.
0: Russische jazz.
1: Zo.
0: En ik deed de muziek.
1: Ja.
0: En bij een programma. En ik had het net gekregen. Ik dacht, dat is bijzonder. Dus ik zei tegen die presentator, we gaan even iets anders draaien. Dus Russische jazz.
1: Ja.
0: Maar dat was gewoon Dixieland.
1: Oh.
0: Dus dat was, was dat gewoon een ordinaire Dixieland. Ook leuk, maar niet echt dat je zegt heel die bijzondere Russische jazz. Maar goed, dit was dus Gaia voor Kees.
1: Ja.
0: En ik zei Valencia.
1: In Valencia?
0: Valencia, maar hij heet Valencia.
1: Ja, hij heet wel echt Valencia.
0: Ja.
1: Aldous Byron Valencia Clarkson uit Den Haag.
0: Maar dan zeg je dus Valencia, niet Valencia.
1: Ik denk het wel.
0: Want Inge Egmond, die appte, ik woon vlakbij Valencia.
1: Valencia.
0: En op mijn Maya,
1: ja.
0: Dat betekent terras,
1: op mijn
0: Maya,
1: ja.
0: Luister ik naar jullie. Zoals elke zondag begin de dag met Radio 1 en schakel dan door naar jullie.
1: Oh, dat is mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Goed, lieve mensen, lieve reizigers, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magic.

0: Nou, jij schrikt wel over hoeveel reacties er binnenkomen.
1: Het is bizar. De mensen willen sowieso inchecken natuurlijk. Bijvoorbeeld Harm en Hein zijn op tijd ingestapt. Het internet en de G4 was heel slecht. De zendmast lag eruit, maar alles is hersteld.
0: Ja.
1: We hebben dus maar even een rondrit om het meer Lac de Setons gemaakt. Prachtig. De muziektip daarbij is Amsterdam van Jacques Brel.
0: Ja.
1: Jeannette appte nog over die tune van Eddie Becker die we net draaiden.
0: Ja.
1: Zij werkte in de tijd in het Goois kinderziekenhuis in Huizen. En had zijn patiëntje Ineke, die was 8 jaar en helemaal verliefd op Eddie. En we hebben het toen kunnen regelen, appt zij, dat hij bij haar op bezoek kwam.
0: Nou, dat is toch lief.
1: Dat is geweldig, toch?
0: Dat is toch mooi.
1: Ja, ja, ja.
0: Als jij, wat wil jij nog eens zeggen?
1: Nou, we moeten misschien ook nog even over toespel hebben.
0: Ja, graag. De toespel, ja, wat was het spannend gisteren, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Websnijder en admin dame, die zaten op het puntje van hun stoel. Of alles wat ging werken, ze bedacht hadden. En het was...
1: ging vlekkeloos.
0: Wij waren sneller dan welke andere wielerpool dan ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus er mag best even geapplaudisseerd worden, hoor.
1: Zeker, ja. Want het is wel leuk, want mensen appen dus uit zichzelf van... hey, ik sta op deze plek en ik hoop dat het misschien beter gaat. Simone bijvoorbeeld, ik sta 137 in het toerspel. En dat met nul kennis over wielrennen.
0: Maar dat is toch mooi?
1: Dat is geweldig.
0: Ja.
1: Blij dat ik ben ingestapt, zegt ze.
0: Ja.
1: En Mike zegt, goedemiddag Magical Mystery Tubers. Ik ben weer in Antwerpen ingestapt. En ik ben net zo rustig als mijn score bij de Tour. Namelijk plek 313 met 69 punten. En ik ben er trots op.
0: 369?
1: Op plek 313 met 69 punten.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja.
0: Dat is hartstikke mooi.
1: Het is een supergoed begin.
0: Mijn vriendin staat volgens mij op 315.
1: Oeh.
0: Ja. Ja.
1: Net erboven.
0: En ik heb haar geholpen met invullen.
1: Oh.
0: Maar goed. Wat gaan we doen?
1: Nou, we hebben als het goed is Marjan aan de lijn.
0: Hallo Marjan.
2: Ja, hallo Stefan.
0: Hallo. Ja, jij wilt Harry Nielsen horen.
2: Ja, en ter gelegenheid van de verjaardag van de puppies.
0: Ja, en puppies.
2: Ja, de hondjes.
0: Je hebt meerdere puppies.
2: Nou, ik heb er één van een nest. En er zijn, onze Polly heeft nog een broertje Foppe. En twee zusjes, Jet en Pebbles.
0: Ach,
2: en moeder Billy. En we hebben nog steeds allemaal contact met elkaar. Ze waren 16 juni jarig. En we gaan 18 juni met z'n allen op stap om het te vieren. Samen met de lieve fokkers Henk en Marino.
0: Wat
2: dus
0: leuk.
2: Dat wordt een heel leuk feestje.
0: Wat ontzettend leuk. Ik weet nog, wij hebben 2 jaar geleden hadden we puppies genomen. Het was ook een nestje.
1: Ja.
0: En toen moesten wij dus gaan kiezen welke het was. En we hadden iemand zei tegen mij van als het hondje dat het eerst op je afkomt, die moet je nemen.
1: Precies, ja.
0: En bij mij kwam dus Bobby. Bob.
2: Ja.
0: Bob kwam op mij af. En
2: ja.
0: Bij mijn vriendin was het Annie. Dus uiteindelijk Annie. Maar die andere. En toen was het Annie en Bob was natuurlijk ook op zich heel grappig. Ik had voor Bob gekozen, maar zei voor Annie. En het is uiteindelijk Annie geworden.
1: Ja.
0: En Bob heeft nu ook een hele mooie plek. En die hebben we ook wel eens gezien. Dus dat is heel leuk.
1: Geweldig.
2: Ah, leuk. Ja, geweldig. Nou, je had toch ook Bob en Annie kunnen nemen?
0: Ja, ze was allebei. Ja. Maar hij was trouwens genoemd naar. Bob was genoemd naar een Bob Marley trouwens.
2: Oké.
0: Omdat hij zo rustig was.
1: En Annie?
0: Annie naar Annie Schilder natuurlijk, want het is een Volendams nestje.
1: Ja.
2: Ja. Nou, geweldig. Ja.
0: Voordat we de puppy song gaan draaien, want daar gaat het om, hè?
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Van Harry Nielsen. Wou jij nog wat zeggen over Harry Nielsen?
1: Ja, Harry Nielsen was natuurlijk een goede vriend van John Lennon.
0: Onder andere, ja.
1: Want jij zei van hij heeft eigenlijk John Lennon aan de drugs geholpen.
0: Ah, nee, dat moet ik eventjes. Dat was Eric Clapton eigenlijk.
1: Oh, dat was Eric Clapton.
0: Maar hij zat in een hele zware periode. En, en die Harry Nielsen, die genoot van het leven, dus aanhalingstekens.
1: Ja, ja.
0: En die hebben toen echt wel een paar maanden samen opgetrokken. En dat was vooral heel veel drinken.
1: Ja, ja. Ja, want je hebt nu een band die heet Hollywood Vampires, toch? Ken je die?
0: Nee. Jawel, natuurlijk.
1: Met Alice Cooper en hoe heet die acteur ook alweer? Pirates of the Caribbean.
0: Johnny
1: Depp.
0: Johnny Depp.
1: Ja, die zitten daarin. Maar dat is eigenlijk de tweede incarnatie van die groep.
0: Ja.
1: En de eerste incarnatie van de Hollywood Vampires was Alice Cooper, John Lennon, Keith Moon, Ringo Starr, Mickey Dolenz en Harry Nielsen. Dat was een vriendengroepje.
0: Hoor je dat allemaal?
2: Ik hoor het allemaal, ik vind het geweldig, ik vind ze allemaal leuk. Dus,
0: ja, misschien hebben we wel wat in het systeem zitten van die...
1: gaan we even zoeken.
0: Gaan we zoeken, maar eerst jouw nummer.
2: Kop,
0: wil jij het aankondigen?
2: Nou, de puppy song van Harry Nielsen voor alle puppen uit het musketeernest. En de moeder Billy. Dankjewel.

0: gotta get my back up and wild. They got holes in the road, I get paid by the load. I got a pretty little woman that's waiting at home. Gotta get my Mac unwound.
1: Ja, geweldig. Holes in the Road van de Hollisters uit 2000. En je hoorde ook nog Kojak, Beretta en McLeod, die de groeten deden aan alle vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Dat doen wij natuurlijk sowieso ook, hoor.
2: Ja.
1: Ben jij vrachtwagenchauffeur en ben je op dit moment aan het rijden? Of juist niet? En wil je graag een lied horen waarvan je zegt, ja, dat hoort echt bij mij?
2: Ja, ja, misschien iets wat je altijd draait als je in de vrachtwagen zit. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. Of als je een momentje van zwakte hebt in je eentje in de cabine.
2: Zo, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Voel me dat je melancholisch bent of verdrietig.
2: Ja.
1: Of juist niet, hè, dat je denkt van, daar ga ik lekker op.
2: Alles is welkom.
1: Ja. Via die glasheldere NPO luister-app. Dan, Teun.
2: Ja. We gaan even bellen met Saint-Hilaire.
1: Saint-Hilaire.
2: Saint-Hilaire.
1: Als weet je waar het ligt?
2: Waar het ligt. In Frankrijk, denk ik. Maar,
1: waar de regio ongeveer?
2: Even kijken hoor.
1: Het allemaal een beetje goed zeg.
2: Ja, er zijn heel veel Saint-Hilaires. Ik tel er 10.
1: Ja, in een van die 10 Saint-Hilaires, ja. Daar woont dus Beppe.
2: Ja, daar woont Beppe. Ja.
1: In een van de 10 Hilaires...
2: Saint-Hilaire.
1: In een van de 10 Saint-Hilaires in Frankrijk, daar woont Beb.
2: Ja.
1: En als het goed is heb ik Beb nu aan de lijn. Dag Beb.
3: Dag Stefan.
1: Ja, waar woon je precies? Welke Saint-Hilaire?
3: Tussen Clermont-Ferrand en Nevers 1.
1: Oh, ja, tussen Clermont-Ferrand en waarin?
3: Nevers.
1: Nevers. Ja, dan hebben we het op de kaart.
2: Ja.
1: Wat kan ik voor je doen?
3: Een nummer draaien van Neil Diamond.
1: Ja, oh, nou, dat gaan we sowieso doen. Welk nummer wil je horen?
3: Love on the Rocks.
1: En waarom dat nummer?
3: Ja, eigenlijk schoot dat in mijn gedachten, omdat jullie dat nummer wat ik eigenlijk aangevraagd had niet kunnen vinden.
1: Ja, klopt. En dat nummer was van
2: Pater Mouskoen,
3: ja.
2: Hè?
3: Ja.
1: En welk nummer was dat ook alweer?
3: En dan is het zomer.
1: Ja, die zit niet in ons systeem hier in de bus. Dus.
2: Nee.
1: En hoe kom je dan van Pater Mouskoen op Neil Diamond?
3: Ja, Neil Diamond is de rode draad in ons leven.
1: Oh, ja, vertel eens.
3: Ja, mijn man leren kennen en die draaide die muziek. En eigenlijk hebben we eigenlijk alles wat Neil Diamond uitgebracht heeft, hebben we eigenlijk hierboven wel staan.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Wat goed zeg. En dan vanuit zijn hele oeuvre kies je dit nummer?
3: Ja, dat kwam zo in één keer even in me op.
1: Ja, mooi is dat, hè?
3: Ja.
1: En dan nog heel eventjes, want we gaan hem natuurlijk draaien, maar nog heel even, want je appte ons ook in verband met een naklusje waar je op dit moment mee bezig bent.
3: Oh, ik heb daar zo'n hekel aan om dingen in elkaar te zetten.
1: Ja,
3: Het haken op breien gaat goed, maar het afmaken, ja. Dat een krim.
1: Wat, sorry, dat laatste hoorde ik niet. Wat is echt een krim?
3: Het afmaken, het in elkaar zetten.
1: En dan heb je het specifiek over breien en haken? En waar ben je nu mee bezig?
3: Met 2 babyvestjes voor de kleinkinderen van mijn zusje in Griekenland.
1: Oh, dat is ook moeilijk hoor, hè, Teun?
2: Ja, dit is...
1: Het is priegelwerk.
2: Ja.
3: Het is priegelwerk, ja.
1: Ja.
2: Welke kleur?
1: Ja, welke kleur vraagt hij?
3: Een blauwe en een groene.
1: Oké. Ja. En hoe lang ben je er nog mee bezig, denk je?
3: Nou, ik heb een druk achter staan, want ik moet het gewoon een donderdag op de post doen.
1: Ja.
3: Want dan kan onze zoon het nog meenemen naar Griekenland. Die gaat daar naar vakantie, dus ik moet het er donderdag af hebben.
1: Maar jouw kennende, gaat dat wel lukken?
3: Oh, vast wel.
1: Maar dan is het maar een beetje scheef. Zo'n baby heeft dat echt niet in de gaten, hoor.
3: Nee.
1: Wat heb ik nou voor raar feestje aan?
3: Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik ben nog een pietje precies.
1: Oh, je bent ook een pietje precies. Dat is helemaal lastig. Ik ben helemaal geen klusser en ik kan helemaal niet haken en breien. Ik zou het wel graag willen, maar ik kan het gewoon niet. Maar ook sowieso alle klussen kan ik niet.
2: Nee?
1: Nee, en ik ben ook een pietje precies.
2: Oh.
1: Dus,
3: oeps.
1: Dus doe ik dat gewoon niet.
3: Nee, laai een ander over.
1: We gaan Love on the Rocks voor je draaien. Voor wie? Voor jezelf?
3: En voor mijn man.
1: Hoe heet je man?
3: Henny.
1: Oké, okay. Wil je hem aankondigen?
3: Hier komt Love on the Rocks van Neil Diamond.
1: Voor jou en Henny.
3: Dankjewel.

0: There is a journey where dreams come alive. A place where every sound tells a story and every song touches you in a new way. In this journey, you can be anyone, go anywhere. This experience is called the Magical Mystery Tour. And you can be part of it. Radio
1: Tour. En over de tour gesproken.
2: Adje Wijnald, ik heb het gezegd, hij is gedemareerd en hij heeft nog steeds voorsprong. Maar hij heeft in zijn wiel Juan Fernandez, de kopman van de Kelmerploeg uit Spanje. Ze hebben een bescheiden voorsprong, erg bescheiden moet ik zeggen, op de jagende meute achter hen. Terwijl ze de laatste kilometer zijn ingegaan. Maar dat zal niet lukken, want daar komt een enorme spurt achter zich aan. Daar komt die hele meute eroverheen. Nee hoor, Wijnald en Fernandez gaan het niet halen. Of gaan ze het wel halen? Ze liggen nog steeds voor, nog 100 meter te gaan. Laat Wijnald proberen het nog eens een keer. En dat wordt... Nee. Het is niet te geloven, jawel. Ad Wijnald, hij wint. En Fernandez wordt tweede, Martens wordt derde. En op de vierde plaats is het Eddy Plankaert. Dat is het resultaat van deze etappe. Een fantastische finale van deze jonge Ad Wijnald. Debutant in de Tour, hij heeft het toch vast kunnen houden. Hij wint de negende etappe.

0: Het was toch een geweldig nummer, vond je dat niet?
1: Echt geweldig, ja.
0: L'Enfer van Stromae en ja, de hele tijd niks meer gehoord. Hij heeft nu een nieuwe single uit.
1: Is het zo?
0: Ja, en die is ook geweldig, die heb ik gehoord.
1: Oh?
0: Twee keer geweldig, maar dat is het ook. Ja, je reist met de Magical Mystery Tour, een busreis, geheel op jouw golflengte hier, NPO Radio 5. En we zijn nog steeds te bereiken, we hebben nog 21 minuten reistijd.
1: Ja.
0: Via die glasheldere NPO luister-app. En we gaan eventjes kijken of we kunnen bellen met Jan, want die is een beetje boos.
1: Ja.
0: En dat vind ik niet fijn.
1: Nee, ik voel me daar ook een beetje...
0: Hij heeft regelmatig wat aangevraagd.
1: Over. Ja.
0: En ja. we zeggen altijd, we zetten het allemaal op een grote lijst. Ja, en soms lukt het niet, of komt de plaat niet uit, of hebben we het niet hier in de bus?
1: Nee, dat kan natuurlijk ook. Dat is een heel technisch verhaal, maar wij kunnen niet alles meenemen in de bus, nee. wat Radio 5 allemaal heeft.
0: Ja.
1: En er komt ook zoveel binnen, ja, we kunnen niet alles, alles doen.
0: Maar ik wil toch even, hebben we Jan, en hij woont in Montreal, hè? Hallo Jan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, sorry Jan.
2: Ik schrik ervan. Dat is
0: wel
2: grappig.
0: Ja,
2: dat
0: het
2: gereageerd wordt.
0: Ja, want je zei van nou, dan hou ik er ook mee op met mijn verzoekjes. Laat maar zitten. En dat vind ik niet fijn, want dat is niet wat we beloven.
1: Nee.
0: Dus Jan, jij wil graag Céline Dion horen.
2: Ja, het is een nummer wat ik ontdekte sinds het nieuwe album uitgekomen is via YouTube.
0: Ja.
2: En het is, het heet Keur Onver.
0: Ja.
2: En het is nogal passendruk, omdat mijn partner is onlangs overleden door kanker. En ja, toen kwam dat nummer uit. En elke keer als ik dat dan hoor.
0: Ja.
2: En ik had het al gewoon een stuk of 4, 5 keer aangevraagd.
0: Ja.
2: En ik doe dat meestal als meneer Van Hamster is, want die is toch al frankofiel.
0: Ja.
2: Dus ik denk, daar heb ik meer succes mee dan op vrijdag of op zaterdag dat aan te vragen.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik heb het weer geprobeerd en nu was ik echt, ik denk verdomme, alweer genegeerd. Ik zie ook niet dat het wordt gelezen en nu krijg ik ineens telefoon die denkt van hoes, dat is uit Backlots. Dat
0: is
2: dat het mijn broer zou zijn, maar goed.
0: Nee, dat ben ik niet. Maar ik ben blij dat je zo reageert.
1: Ja.
0: En Tim en Teun ook.
1: Ja, pak van mijn hart.
2: Nou, ik ben helemaal niet... Ja,
0: het
2: komt boos over, maar teleurgesteld.
0: Nee, dat snap ik. Ik snap dat. En Teun, want het was nog even moeilijk, dit nummer. Want we hebben natuurlijk wel haar laatste single veel gedraaid hier op NPO Radio 5.
1: Maar
0: dit nummer hebben we ook niet in de bus, maar...
1: Nee, want Jan, jij appte Keur Vide.
2: Ja.
1: Maar die kunnen we niet vinden. Er bestaat online in ieder geval geen nummer van haar die zo heet.
2: Nou, ik heb het via YouTube gevonden en daar staat het dus gewoon op. En, maar ja, als het niet kan, dan kan het niet. Maar dan...
1: We zijn nog niet klaar. We gaan ons best doen.
0: We gaan even flink ons best doen, hoor. Want we zijn nu met 3 mensen bezig.
1: Maar ik kan wel bijvoorbeeld een liedje vinden dat heet Comme une Coeur Froid.
2: Ja, maar dat is het niet. Het is echt, zo heet het nummer.
0: Ja.
1: Misschien kun jij ons even de link sturen via de app, Jan.
2: Ik zal het proberen.
1: Ja.
2: Ik ben niet zo heel erg goed met dit soort dingen. Maar ik ga het wel proberen.
0: Ja.
2: Bedankt voor je belletje. Ik ben erg opgelucht.
0: Maar Jan, heel even voor mij. Want mochten we het nou nu niet lukken, dan beloof ik je voor de volle 100% dat het ons vrijdag wel lukt.
2: Oké, geweldig. Nou,
0: want dit nummer is meer dan een nummer, hè, voor jou?
2: Oh ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar ik denk voor veel meer mensen.
0: Ja.
2: Maar goed, ben heel erg opgelucht en geweldig dat jullie gereageerd hebben.
1: Ja,
0: als we het gaan draaien, dan bellen we je nog even terug. Ja?
2: Geweldig, dankjewel. Okay, fijne uitzending.
0: Dag.
2: Dag.
0: Dag.

0: Dit voelt als een klassieker, hè, Tuin?
1: Ja.
0: Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel. En het is nieuw.
1: Pichel.
0: Hè?
1: Ja, ik dacht altijd Marlon Pichel, maar het is niet...
0: Pichel?
1: Pichel? Marlon Pichel? Maar het is Pichel.
0: Je komt uit de muziekwereld.
1: Ja.
0: Heb je nooit met hem gespeeld?
1: Ik heb nooit met hem gespeeld.
0: Geweldige drummer, geweldige zanger.
1: Oh ja?
0: Ja, dit is fantastisch.
1: Lijkt me een hele aardige gast ook.
0: Wie?
1: Marlon Pichel.
0: Ja, ik heb iets zin in iets leuks. Jij?
1: Ja,
0: ik heb zin in iets leuks.
1: Ja.
0: We doen het nooit door dat soort rubrieken van de laatste plaat.
1: Oeh.
0: In de bus.
1: Ja.
0: Maar ik vind het nu toch wel eens leuk.
1: Ja, het is wel toepasselijk, denk ik.
0: En daar moet er natuurlijk, moet er ook nog iets zeggen waar zo'n plaat aan moet voldoen. Het moet een beetje een mooi begin zijn ook voor het theater van het sentiment.
1: Ja.
0: Dat het niet helemaal treurig is.
1: Nee.
0: Maar een beetje, ja, medium up.
1: Ja, maar het moet ook een goede uitsmijter voor ons zijn.
0: En een fijne uitsmijter. Het mag wat melancholie hebben. Het mag,
1: ja, dat vind ik altijd.
0: Grotesk mag het zijn. Denk bijvoorbeeld een beetje aan Golden Slumbers van de Beatles. Ja, of dat soort grote, echt grote nummers.
1: Met een mooie outro.
0: Met een mooie outro en ook nog een mooie intro.
1: Ja.
0: En welke tijd ongeveer had je in je hoofd, Tuin?
1: Voor de laatste plaats?
0: Ja.
1: Wanneer we die gaan draaien?
0: Nou, ik ga nu zo meteen Boudewijn de Groot draaien. Die duurt 3 minuten 14.
1: Nou, dan daarna, denk ik.
0: Ja, en dan ongeveer zo rond een minuut, maximaal 5 minuten ongeveer.
1: Ja, dat zou goed zijn.
0: Heel leuk. Ik ben benieuwd wat eruit komt.
1: Ja, dus appen nu, hè, mensen.
0: Ja. Appen. Via de NPO luisterapp.
1: Ja.
0: Je kunt ons ook even bellen, hoor. Noodnummer 0800-3000-555. Dat is een grotesk mooi nummer.
1: Mooie outro.
0: Ja, mooie outro van rond de 5 minuten.

0: dit zijn van mijn lievelingsnummers van Wouter en de Groot. Parijs, Berlijn, Madrid, Simone.
1: Hi.
0: Hey, Simone. Even kijken, de hele lange versie redden we niet meer, maar wel de single versie. Zou jij hem willen aankondigen?
1: Zeker wil ik dat.
0: En je hebt 23 seconden om het aan te kondigen.
1: Oké. Nou, dan komt hier Eagle van ABBA. Prachtig nummer, geïnspireerd op Jonathan Livingston Seagull.
0: Geweldig. Dankjewel, Simone.
1: Graag gedaan.
0: Je krijgt van ons een floating pen.
1: Oeh. Oh, geweldig. Dank je.
0: Dag.

0: dit was precies wat we zochten, hè, Ed, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Allemaal dankzij Simone.
1: Prachtige outro.
0: Nou, dat wilde je graag, een mooie outro, hè?
1: Ja.
0: Waar je overheen kunt praten, dat wilde je graag. Een mooie outro waar je overheen kon praten.
1: Dit is een van de fijnste outro's om overheen te praten.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze heerlijke busreis, lieve mensen. Dank jullie wel. En deze geheel verzorgde geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf. En natuurlijk Teun Eijsink, dankjewel. Buschauffeur Cor Snijder, dank voor het reizen.

0: En wij zijn er vrijdag weer. Dankjewel, Teun.
1: Graag gedaan.
0: En tot vrijdag, Koen.
2: Tot vrijdag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.

0: Ja, geweldig.
1: Allemaal dankzij Simone.
0: Prachtige outro.
1: Nou, dat wilde je graag, een mooie outro, hè?
0: Ja.
1: Waar je overheen kunt praten, dat wilde je graag. Een mooie outro waar je overheen kon praten.
0: Dit is een van de fijnste outro's om overheen te praten.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze heerlijke busreis, lieve mensen. Dank jullie wel. En deze geheel verzorgde geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf. En natuurlijk Teun Eijsink, dankjewel. Buschauffeur Cor Snijder, dank voor het reizen.

0: En wij zijn er vrijdag weer. Dankjewel, Teun.
1: Graag gedaan.
0: En tot vrijdag, Koen.
2: Tot vrijdag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel.
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies.

0: Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 4:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van de dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Het gebeurde, zegt Enexis, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. Hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en nog kans op een beetje regen. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
6: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom in het Zomertheater van het Sentiment. De komende 2 uur reizen we samen door de zomer van 1976. Met een luxe auto toer ik door Europa, waar op dit moment de hittegolf van de 20e eeuw plaatsvindt. Ik draag een luchtige wikkeljurk in bloemenprint, een modetrend deze zomer. Ik draai de ramen naar beneden en zet de autoradio keihard aan om luid mee te zingen met Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me. Zing jij ook lekker mee?

0: Heerlijke muziek. Hebben jullie zo hard meegezongen? Martien en Aram gingen ook helemaal uit hun dak. Het is de zomer van 1976 en ik heb het getroffen deze zomer, want ik begeef mij momenteel in een zeer luxe auto, namelijk de Mercedes W123. Ik zit in een comfortabele zachte stoel en hij voelt heerlijk ruim aan. Sjoerd van Bielsen, conservator van het Lauwman Museum in Den Haag, is zojuist bij mij in de auto gestapt. Goedemiddag Sjoerd, waarom rij ik vandaag in 1976 in deze Mercedes?
1: Nou, als jij zegt dat je in deze Mercedes rijdt, de W123-serie... Ja. Dat betekent dat je een succesvolle persoon bent.
0: Kijk.
1: Want deze auto die wordt vandaag de dag gewoon gekocht door zakenlui. Als je hem al kan kopen. Want de auto is zo populair, er zit een enorme leeftijd op. De productie voor heel 1976 is al vergeven.
0: Oh.
1: Dus bij Mercedes moeten ze eventjes aan wat wieltjes draaien om de productie op te voeren. Zodat er in ieder geval nog meer mensen deze auto dit jaar nog kunnen rijden.
0: Ja, dus ik heb geluk dat ik erin mag rijden. Misschien kun jij even vertellen aan mij en aan de ik weet het natuurlijk, want ik rijd erin, maar aan de luisteraars hoe die eruit ziet van buiten en van binnen.
1: Ja, als je de auto bekijkt, dan denk je gelijk, dat is een Mercedes. Je herkent hem meteen, het is er eentje uit duizenden. Voorop heb je die grote, kloeke lichtunits. In dit geval zijn ze een kwartzak gedraaid. Ze liggen horizontaal en dan heb je een design dat heel hoekig is aan de voorzijde, met een groot leefcompartiment met heel veel glasoppervlakte, dunne raamlijsten en een grote kofferbak met die typische Mercedes gribbelde achterlichten. Het is ook nog eens een keertje functioneel. Het heeft te maken met de aerodynamica en de luchtstroom van de auto. Maar bovenal, je herkent meteen dat het een Mercedes is. En dat is zo mooi aan deze, ja, compact wilde ik hem bijna noemen, maar dat is hij niet, want het is natuurlijk wel een forse grote middenklasse.
0: Ja.
1: Het is ook een veilige auto, hè? Want daarvoor heb jij hem denk ik wel gekozen.
0: Zeker, zeker, want ik ga er toch een end mee rijden. En van binnen?
1: Ruim interieur, je zit er gewoon goed in. Comfortabel, belangrijk, want er zijn heel veel... Ja, dit is een auto die is gemaakt voor de lange afstanden, maar dan wil je natuurlijk ook gewoon fit uitstappen, dus goede stoelen erin, een goed comfortabel onderstel heeft hij. Je kijkt naar ook weer een typisch Mercedes dashboard, maar wel eentje die de toekomst gaat voorspellen.
0: Ja.
1: Want in dit dashboard zit in nog maar een enkele auto van Mercedes-Benz, wat meer gericht op de toekomst. En dat heeft weer te maken met, wat ik al net zei, die veiligheid. Want deze auto kun je namelijk ook gewoon met airbags krijgen.
0: Ja, dus, dat is wel heel bijzonder, dat is wel heel vroeg, hè?
1: Voorbereid.
0: Ja.
1: Ja,
0: 19,
1: ja. Ja, absoluut.
0: Hey, en je zei het net al even heel kort, wat voor soort mensen rijden nou in deze auto? Want hij is niet goedkoop.
1: Dat klopt, dat klopt. Hij zit aan de bovenkant van het marktsegment.
0: Ja.
1: Daar staat tegenover dat hij duurzaam is, dat hij betrouwbaar is en dat hij veilig is. En daar moet voor betaald worden.
0: Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat, zeggen ze dan.
1: Ja, en het imago van Mercedes.
0: En het imago, ja precies. Nou, ja. Ik ga lekker op pad. Sjoerd, dankjewel.
1: Nou, ik zeg heel veel ervan genieten.
0: Ik spreek je de volgende keer weer. Dag, dag.
1: Is goed, dankjewel. Dag.
2: Theater van het Sentiment is onderweg met Antje Montero.

Filiaal Braunvlugger. Beschijnt beter. Braunvlugger. Beschijnt beter. Filiaal Braunt werkelijk geweldig.

0: Rocky, Don Mercedes. Ja, ik ken dit nummer heel goed. Want mijn vader draaide dit heel veel. Ik was eigenlijk 7 in 1976. Daar werd ik net ook even door René op gewezen in de app. Ik weet niet waarom. Het was natuurlijk gewoon een enorme hit. En ik vond het altijd zo'n ontzettend zielig liedje. En Aram, die wist dat niet. En die heeft hem net even goed meegeluisterd. Zit bijna met tranen in zijn ogen. Kijkt hij me aan van, ja, dit is wel heel triest. Maar goed, een grote hit in 1976.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Gisteren speelden we ons eerste dit of dat duel. En vandaag gaat de stembus opnieuw open. Twee toppers van platen gaan de strijd met elkaar aan. En mijn vraag aan jou is om een favoriet te kiezen en deze dan te steunen met jouw stem. Ben jij team dit of ben jij team dat? Het album Black and Blue van de Rolling Stones komt uit in het voorjaar. En staat meteen in de Nederlandse albumlijst op nummer 1. Maar vandaag zetten wij twee platen van dat album tegenover elkaar in een wel heel speciale krachtmeting. Met aan de ene kant Fool to Cry.

Beide platen zijn natuurlijk prachtig, maar ik ga jullie toch vragen nu kant te kiezen en een favoriet aan te wijzen. Ik ga even kijken wat inmiddels de tussenstand is en dan zie ik dat Fool to Cry van de Rolling Stones toch echt tot nu toe de favoriet is. Maar je weet het, er kan nog van alles gebeuren. En met de winnaar sluiten we straks de zomer van 1976 af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral bij waarom. Ja, ik heb weer zo'n lekkere meezinger. Nu van Elton John, die ik in 2001 heb mogen ontmoeten. Toen ik een hoofdrol speelde in de musical Aida, waar hij de muziek voor heeft geschreven. Nu zingt hij samen met Kiki.

0: transpiratiegeur. Kijk, haar deodorant werkt niet meer.
1: Noem me dan maar eens een deodorant die me niet in de steek laat.
0: Nieuwe Rexona met Deocet. Deocet is het unieke ingrediënt dat een langdurige bescherming garandeert. Ja, u bent ook 's avonds nog fris door nieuwe Rexona. Rexona met Deocet laat u nooit in de steek.
2: Dit is het Theater van het Sentiment.
3: Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
2: Met Antje Montero.

0: Harvest for the World. De Isley Brothers. Een grote zomerhit in Amerika in 1976. We gaan de kranten er weer even bij pakken. En laten we dan ook maar meteen beginnen met het grootste nieuws van deze zomer. Namelijk het weer. De zomer van 1976 is de warmste zomer in Nederland ooit. Tot nu toe dan. En daarbij regent het ook amper. Dus hebben we te maken met bosbranden en mislukte oogsten. En zelfs het kraanwater gaat op rantsoen.
1: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
0: Ja, de hittegolf die duurt maar liefst 17 dagen. Met 10 tropische dagen. En ondertussen wordt bloot zonne steeds gewoner. Bijvoorbeeld bij Zandvoort. En Nederland wordt derde op het EK voetbal. Tsjechoslowakije wordt kampioen. Door in de finale West-Duitsland te verslaan na een penaltyserie. En de winnende strafschop van Antonin Panenka is heel opmerkelijk. Een zacht stiftje in plaats van een harde knal. En deze manier van penalty nemen wordt sindsdien een Panenka genoemd.
2: En nu krijgen we de aanloop van Panenka. Meijer op de lijn. Panenka, zachtjes, ja, scoort! Ik dacht dat hij naast scoort, maar hij scoorde. Heel zachtjes, heel gedurfd. Panenka, 5-3 voor de Tsjechen. En er wordt bedolven als die man daar maar levend onderuit komt.
0: Ander groot nieuws. De regering komt met een rapport uit waaruit blijkt dat prins Bernard behoorlijk sommen geld van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed heeft aangenomen.
3: Samenvattend komt de commissie tot het oordeel dat zijn koninklijke hoogheid zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed.
0: Het ANWB-steunpunt in het Zwitserse Mendrisio heeft het deze zomer drukker dan ooit. De ANWB meldt dat zij bijna 3000 beschadigde auto's uit het buitenland moeten ophalen. De Tour de France is weer begonnen. We juichen voor Joop Zoetemelk. Maar de Belg Lucien van Impe lijkt sneller. En uitzendbureaus zijn een bloeiende business in Nederland. Maar is het eigenlijk wel fijn om voor of via een uitzendbureau te werken?
4: Klachten over gerotzooien met vakantiegeld, niet juist uitbetalen met loon achterwege laten van compensaties of andere percentages die wel op woord te krijgen en dat soort dingen meer.
5: Je hoort niet echt bij het personeel van die landbouwhogescholen?
6: Nee, dat merk ik ook op alle manieren. Van met schoolreisjes mag je niet mee in officiële gelegenheden en dan kan je nooit mee. Of je moet vrijnemen. Dat moet je dan zelf betalen.
5: Heeft het werken via een uitzendbureau voor jou persoonlijk voordelen?
6: Nee, veel minder. Want ook zie ik, heb ook meer andere bedrijven. Je wordt veel meer van je verlangd als vaste kracht. Je moet heel snel werken, snel ingewerkt worden. En je moet veel harder werken. Nee, je weet niet waar je daarna komt te werken. Het kan weer nog slechter worden, het werk.
0: Op televisie maken we kennis met Bert en Ernie. In de bioscoop draait Rocky met Sylvester Stallone in de hoofdrol. En dan is er ook nog nieuws uit Harderwijk.
7: Het dolfinarium in Harderwijk is uitgebreid met een bassin voor walrussen. Waarmee uitvoering is gegeven aan het plan om hier geleidelijk te komen tot een oceaandierentuin die zich specialiseert op het leven van de zeezoogdieren. De als zuigelingen 2 jaar geleden hier gekomen dieren zijn langzamerhand overgegaan op vis. Alle vis wordt speciaal gevangen in de oceaan en niet in vaak verontreinigde kustwateren. Zeeleeuwen, behorend tot de zogenaamde vinvoetigen, en dolfijnen geven zoals bekend regelmatig voorstellingen in het dolfinarium, waarbij ze elkaars prestaties kritisch volgen.
8: Terug naar toen met Antje Montero in het Theater van het Sentiment.

0: zal blij zijn als we morgen in de auto zitten. Kijk, deze was moet ik ook nog doen.
1: Weet je wat? Jij pakt verder in en ik doe die was.
0: Ja, maar...
1: Laat me nou maar...
0: Eerst sorteren, hoor.
1: Dus even kijken, hoor. Dus dit, dat is 95 graden. Dit is bont. Bont.
0: Lukt het?
1: Ja.
0: Dat is lichtbont, schat. Dat moet op 60 graden.
1: En dit is fijn. Dat moet op 40. Alsjeblieft, dat je drie stapeltjes neemt.
0: En dan heb je alleen nog Omo nodig.
1: Ja.
0: Heerlijk dat alles weer schoon is, dankzij Omo. Ik bedoel jou natuurlijk.
1: Maar ik heb ze tegen hoop inpakken.
2: Alles wassen Omo was door en door schoon bij alle wassen.

0: Weer keihard meegezongen. Nou, ik wel hoor. En ik heb sowieso 2 jaar lang mogen zingen, want ik heb de hoofdrol gespeeld in de musical Mamma Mia. En dat gaat natuurlijk met muziek van ABBA. En dan heb ik ook Björn mogen ontmoeten. Daar sta ik ook mee op de foto. Daar ben ik onwijs trots op. En ik hoorde net, een jaar geleden was hij natuurlijk de gast hier bij NPO Radio 5. Dat hij ook op deze stoel heeft gezeten waar ik nu op zit. Dat blijft toch wel heel bijzonder. En dan dit nummer Dancing Queen. Elke avond als toegift in de musical. En dan 1500 man in het Beatrix Theater in Utrecht die dan helemaal uit zijn dak gaan. Ja, het blijft echt wel een enorme evergreen. Je luistert nog steeds naar Theater van het Sentiment in de zomer van 1976. En aan de telefoon heb ik Roberto. Een hele goede middag.
1: Dag, goedemiddag.
0: Hi. Jij hebt een... even kijken, het is 1976. Hoe oud ben jij, Roberto? Toen was je 10. Ja, precies.
1: Ja.
0: En jij zegt een Mercedes? Vraagteken.
1: Ja.
0: Saai noem jij dat. Nou, leg dat eens even uit.
1: Nou, er zijn in de hele wereld maar twee landen die mooie auto maken. En dat is Groot-Brittannië en Amerika. De rest kan je weggooien.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik toch even een kleine discussie aan. Want wij reden vroeger altijd in een Mercedes. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader dan om de zoveel jaren een nieuwe ging bestellen. En dan mochten wij als kinderen de kleur uitkiezen. Nou weet ik natuurlijk niet of dat echt zo was dat hij dan die kleur ook echt nam. Maar dat was een hele leuke herinnering. Dus ja, ik heb wel hele mooie herinneringen bij de Mercedes. Maar jij hebt volgens mij een Buick Riviera. Een Amerikaanse parel, vind je dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat mag, dat mag. We mogen verschillen van mening, dat mag gewoon. Maar ik vind het hartstikke leuk, Roberto, dat jij met ons jouw mening hebt gegeven op onze autorit. Wens ik jou nog een hele fijne middag en veel luisterplezier.
1: Ja. Maar als u die buurgevier is die wil zien, dan moet u de film Red Rock West kijken. Daar komt hij voor.
0: Hij staat genoteerd. We gaan hem opzoeken. Dankjewel voor de tip.
1: Jo.
0: Dankjewel, Roberto. Fijne middag nog.
1: Ja, hoi.
0: Ja, ik ben echt dol op de muziek van de jaren 70. Oh, en dit is ook weer zo'n mooie. Een liefdeslied van José Feliciano. Dat hij schreef samen met zijn vrouw Hilda. Het is de titelsong van de film Aaron Loves Angela.

0: Ja, mooi hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1976. En wie weet krijg jij straks dat prachtige theater van het sentimentautootje. Maar dan moet je wel eerst meedoen en raden van wie deze stem is.
1: Bit.
0: Ja, weet jij het? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Nou, de eerste acte die is voorbij gevlogen. De zomer van 1976 gaat verder na de pauze. Dus tot zo!

Ja.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

technology. We have the capability.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Een primeur. Yves

0: Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 5:00 zit Van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. Herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden zullen rijden. Het weer: vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking en nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: the Inside van Full House. Welkom terug in de zomer van 1976. Voor de pauze liet ik de volgende stemmen horen.
1: Bit.
0: Nou, jij weet vast wel wie dit is, hè? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. En wie weet maak jij dan straks kans op het autootje. Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En jullie mogen mee door de tijd en door de wereld. Ik hoorde net al een paar heerlijke Spaanstalige liedjes. En daardoor heb ik ontzettend veel zin gekregen om naar Spanje te gaan. Maar daar moet ik dan nog wel wat meer over uitzoeken. Dus straks ga ik even langs bij het Sentimenteel Reisloket voor wat meer informatie. Maar ik ga eerst wat verkoeling zoeken deze heetste zomer van de 20e eeuw. Met die prachtige stem van Charles Aznavour, die uit mijn autoradio klinkt terwijl ik door Frankrijk rij richting Spanje. En de regel: mes amis, mes amours, mes amers, mijn vrienden, mijn liefde en mijn zorgen, groeit uit tot een klassieker in de Franse muziek. Mes amers.

0: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
1: De hele zomer lang kan ik elke voorstelling aankloppen bij het sentimenteel reisloket. En dat komt heel goed uit, want de reislust begint bij mij al aardig te kriebelen.
2: Antje, wat kan ik voor je doen?
1: Nou, ik heb zin om naar Spanje te gaan deze zomer. Kun jij me misschien helpen?
2: Ja, dat kan ik. Spanje is een heel interessante vakantiebestemming deze zomer. Want die generaal Franco, die is nog maar een paar maanden dood. Dus na bijna 40 jaar dictatuur probeert Spanje nu echt voorzichtig een democratie te worden. En overal wordt gepraat over de toekomst van Spanje.
1: Oké, maar ga ik daar wat van merken dan?
2: Op het strand merk je daar natuurlijk weinig van. Maar het land staat echt aan het begin van enorme veranderingen. Dus in de cafés en de kranten gaat het er echt voortdurend over. Iedereen vraagt zich af wat koning Juan Carlos I gaat doen. Blijft Spanje zoals het was? Wordt het een echte democratie? Echt niemand weet het nog. Dus dat is super spannend.
1: Maar is het dan wel geschikt als vakantieland?
2: Ja, zeker. Spanje is in 1967 een paradijs voor Nederlandse vakantiegangers. In vergelijking met Nederland is het heel goedkoop. En langs de costa's komen steeds meer campings, appartementen en ook simpele, eenvoudige hotels. Wij kiezen voor een mooi plekje aan de Costa Brava.
1: Oh, dat klinkt wel heel erg leuk. Maar waar ga ik dan slapen?
2: In een eenvoudig familiehotel in Tossa de Mar. Met een balkon, een ventilator en uitzicht op zee als je geluk hebt. Het is niet heel luxe, maar voor Nederlandse gezinnen voelt dat wel zo. En Tossa de Mar is een gezellig kustplaatsje met hele smalle straatjes, witte huizen en een oude binnenstad dat uitkijkt over zee. Dus als je op het strand staat, zie je de middeleeuwse stadsmuren en de wachttorens op de rotsen staan. En voor de Nederlandse vakantieganger is het echt net alsof je in een aanzichtkaart staat.
1: Ach, klinkt echt heerlijk. Maar hoe kom ik daar?
2: Met een busreis, een echte touringcar. Je stapt in Nederland in de bus en rijdt via België en Frankrijk zo naar Spanje.
1: Oeh, een hele dag in de bus?
2: Twee zelfs. Je kunt er ruim 20 uur ook zelf rijden. Maar met de bus is bijna net zo'n avontuur als de vakantie zelf. Midden in de nacht ga je vertrekken vanaf een parkeerplaats. En dan krijg je een plaatsnummer.
1: Ja, ik hoop wel dat ik bij het raam zit dan, hè?
2: Ja, en je slaapt dan half zittend, half tegen je moeder aan. De buschauffeur heeft een microfoon, die stelt zichzelf voor. En hij rijdt haast aan één stuk door en hoeft nooit op de kaart te kijken.
1: Wat moet ik nog meer allemaal weten over Spanje?
2: De voertaal is natuurlijk Spaans. Spreek je al een beetje Spaans?
1: Zie.
2: Oké.
1: Dat was al heel wat, hè?
2: Dat is al heel wat.
1: La cuenta, hola? Por favor.
2: Oh, dit is al beter dan ik had verwacht.
1: Ja.
2: Hola is een belangrijk woord.
1: Hola, ja, precies.
2: Dat is natuurlijk hallo. En andere handige woorden om te weten zijn buenos dias en buenas noches. Goedemorgen en goede avond. En dias, dat betekent dus dag. Dus je zult ook wel eens ergens op een bordje iets zien staan, zoals menu del dia. En dat betekent dan menu van de dag of vangst van de dag. Dus dat is handig om te weten. En ook heel belangrijk is, als je iemand niet begrijpt, dan zeg je no hablo español. Ik spreek geen Spaans.
1: En wat eet ik nu in de jaren 70 in Spanje?
2: 'S middags zie je overal tortilla española. Dat is een dikke aardappelomelet. En 's avonds eet je misschien wel paella.
1: Oh, dat vind ik zo lekker. Wat zit er ook wel allemaal in?
2: Het is een rijstgerecht dat in een hele grote pan wordt klaargemaakt met groenten en vaak vis of garnalen erin.
1: Ja, heerlijk. Het water loopt me al uit de mond. En zijn er verder nog andere bijzonderheden die ik moet weten of waar ik op moet letten?
2: De siesta. Heel belangrijk. Dat is een dutje op het heetst van de dag. Sowieso eigenlijk een aanrader ook voor jezelf. Maar het is ook goed om te weten, want alles gaat dan dicht. De winkels, de supermarkten. Je denkt eigenlijk dat er een staking is uitgebroken, maar ze zijn gewoon lunchen en dan even slapen. Ook opvallend, je hoeft echt niet om 5:30 bij het restaurant aan te komen, want ze eten daar laat.
1: Oké, dus we gaan laat eten. Ik ga natuurlijk naar het strand, maar wat doe ik nog meer deze vakantie?
2: Ja, iedere dag naar het strand inderdaad. Zwemmen, schelpen zoeken en door die oude straatjes van Tossa struinen. Maar wil je echt een bijzonder uitje beleven, dan ga je met een glasbodemboot langs de Costa Brava.
1: Oeh, dat klinkt goed. Vertel eens wat meer.
2: Het is dus een boottochtje, maar je raadt misschien al, de bodem van de boot is van glas. Dus daar kijk je doorheen. Boven je zie je de hoge kliffen en onder je zie je de vissen zwemmen. De boot vaart je langs alle rotsen en soms gaat hij zelfs een zeegrot in.
1: Oh, dat klinkt wel spannend.
2: Dat is het ook.
1: Oké, en als ik weer naar huis ga, ik moet er nu natuurlijk niet aan denken, maar straks, wat neem ik dan mee?
2: Je allermooiste schelpen, een Spaans waaiertje, maar vooral die flinke bruine kleur. Want in 1976 is dat nog echt het bewijs dat jij in Spanje bent geweest.
1: Nou, dankjewel. Gracias. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, waar breng jij de zomer door in 1976? Vertel het mij. Vertel mij jouw reisverhalen via de NPO Luister-app. Misschien ben je ook wel in Spanje. En als je daar bent, hoor je deze zomer overal Albert Hammond. In de winkel, bij het café, uit een autoradio. Échame a mi culpa. Deze plaat staat 6 weken op nummer 1 in de Spaanse hitlijsten van 1976. En is dus echt de hit van deze zomer.

0: Sabayon.
1: Mmm, is me dat een dessert, zeg. Die Sabayon Cocolico. Echt een eierlikeur voor de fijnproever.
2: En wist u het al? Bij iedere fles Sabayon Cocolico is telkens gratis een dubbele reis naar Spanje te winnen.
1: Dat is plezant, zeg. Met Sabayon gratis op reis naar de zon. Olé!
3: Terug naar toen.
4: Met Antje Montero.

0: Lekker nummer hoor, Eddie Howell met The Man from Manhattan.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dit of dat, wie kies jij? Deze zomer staan elke voorstelling twee topplaten tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint en straks gedraaid wordt. Black and Blue van de Rolling Stones is het album van deze zomer. Ruim 4 maanden blijft deze LP in de album top 20 staan. Vandaag houden we een wedstrijd tussen twee van de mooiste liedjes van dit album. Kies jij Fool to Cry?

0: Twee hele mooie nummers. Ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat nog steeds toch de meeste stemmen gaan naar Fool to Cry. Zo staat het er nu voor. Maar de strijd is natuurlijk nog lang niet gestreden. Ik heb iemand aan de lijn die ook een stem heeft uitgebracht. Fred, goedemiddag.
1: Ja, hallo Antje.
0: Welkom bij de Zomertheater van het Sentiment. Ja. Welk nummer krijgt jouw stem, moet ik zeggen?
1: Ja, van deze twee, hè? Daar gaat het om.
0: Van deze twee, ja.
1: Ja, ik zou zeggen Memory Hotel.
0: Ja, ja. Want?
1: Die sfeer van het is echt inderdaad een zomeralbum. Het is gewoon zo'n sfeer dat je onderweg bent in de zinder in de hitte zonder airco toen nog. En dat je dan in de verte dan maar eventjes pauzeert en om de nacht koel door te brengen in een Memory Hotel. Motel.
0: Ja, precies. Mooi omschreven.
1: Ja. Al dan niet met herinneringen, maar goed. Eigenlijk had ik voor een heel ander nummer gekozen. Hè, maar het gaat tussen deze twee en dan kies ik toch deze jazzy-achtige nummer.
0: Ja, hij staat nog op nummer 2, hè, dus hij kan nog wel iets meer stemmen gebruiken. Dus misschien kun je even een oproepje doen.
1: Ik zou zeggen alle Stones fans of mensen die het misschien nog gaan worden na aanleiding van het komende album dat uitgebracht wordt. Luister en huiver en kies voor Memory Motel, ik zeggen.
0: Ja, en Fred, ik zie ook een hele mooie foto op de app. Want jij draagt vandaag een Stones t-shirt, zie ik.
1: Ja. Puur toeval. Ja. Puur toeval. Het was lekker weer. En dit t-shirt staat altijd eigenlijk.
0: Ja, toeval bestaat niet, hè, Fred. Dat weet je. Het moest gewoon zo zijn dat wij elkaar spraken vandaag op deze dag. Ja. Mooi t-shirt van de European Tour 82. Dankjewel, Fred.
1: Ja, graag gedaan.
0: Een hele fijne middag. Ik help je duimen voor het nummer. Doeg. Ja, welke plaat gaat uiteindelijk winnen? Je weet het, we draaien die met de meeste stemmen aan het slot van deze voorstelling over de zomer van 1976. Geef nu door wie volgens jou moet winnen. En ik wil natuurlijk ook altijd heel graag weten waarom. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000 555. Ja, het gaat vandaag over de zomer van 1976. En ik heb op dit moment nog iemand aan de telefoon over de zomer van 1976. En dat is Hein. Goedemiddag.
2: Ja, goeiedag, mijn Hein. Ja.
0: Hoe oud ben jij vandaag in 1976?
2: Ik denk een jaar of 16, 17. In die omgeving moet je denken. Afhankelijk van wanneer je het kiest.
0: Ja, precies. Nou, we hebben het een beetje over de zomer. Wat ben je aan het doen?
2: Nou, op dat moment heb ik eerst stage gelopen bij een familiebedrijf die in radio, tv en witgoed deed. En later ben ik in vaste dienst gekomen en deed ik dus de reparatie van audioapparatuur, videoapparatuur, videorecorders en tv's. En daar heb ik zo'n 20 jaar gewerkt.
0: Oké, heel goed. En heb je nog een bepaalde herinnering aan de zomer van 1976? Gingen jullie vaak op vakantie? Of bleef je gewoon in Nederland?
2: Ik bleef toen in Nederland. Ik was toen natuurlijk vrij jong. En het belangrijkste was geld verdienen. Dus dat is gewoon zo. Dus mijn zomervakantie die offerde ik op om geld te verdienen. Dus geen vakantie opnemen, maar gewoon geld verdienen. Om een huisje te kunnen kopen. Want dat was uiteindelijk het doel.
0: Het doel, ja. Zomerbaantjes. Nou, mooi. Ja, dat is ook natuurlijk een hele leuke herinnering. Dankjewel. Hein, dat jij deze met ons wilde delen op deze mooie middag. De heetste zomer van de 20e eeuw.
2: Oké.
0: Dankjewel. We gaan lekker luisteren. Dag.
2: Oké, joh.
0: Hoi. We gaan luisteren naar Rita Hovink, Dolores.

0: Nou, als je nog niet in de Spaanse sfeer bent, dan ben je het nu zeker naar dit heerlijke vrolijke nummer. Wat gebeurt er allemaal deze zomer van 1976? Nou, het is ook de zomer van de 21ste Olympische Zomerspelen in Montreal. En het sportevenement werd officieel geopend door koningin Elizabeth.
1: Queen Elizabeth II, here beside IOC president Lord Kilanin, as additional reason for coming to open the Montreal Olympic Games in 1976, her daughter Princess Anne is competing in the equestrian events. As tradition dictates, Greece leads the team procession. There were more than 6,000 participants from 92 nations represented in these games of the 21st Olympiad.
0: Prinses Anne, de dochter van koningin Elizabeth, doet mee als ruiter aan het onderdeel cross country. Nederland gaat naar huis met 5 medailles, maar helaas geen goud voor ons. Maar Enid Brigitta wint op de 100 en 200 meter vrije slag brons en is de grootste winnaar voor Nederland.
2: Nou, in het begin kon ik het niet geloven, maar daarna wel. Ik had gewoon aan hele andere dingen zitten denken. Van als je het niet gehaald hebt en zo. En wat er dan zal gebeuren en zo. Daar zat ik eigenlijk een beetje mee. Maar ja, nu ik het heb, ben ik natuurlijk tevreden en zo.
3: Wat ga je doen als je terugkomt in Holland?
2: Nou, dan moet ik me nog voorbereiden voor de Europa Cup. En daarna een Nederlands kampioenschap. En daarna heb ik gelukkig een beetje rust. En heb ik nog in oktober een cursus, een examen voor zwemonderwijzeres.
4: Terug naar toen.
5: In een 2 uur durende matinee voorstelling.
4: Met Antje Montero.

0: grote hit deze zomer. Dr. Bernard van Bonnie Sinclair. En je hoorde natuurlijk ook nog onze Ron Brandsteder.
1: Het sentimentele zomerspel. In 1 minuut zoveel mogelijk vragen goed.
0: We gaan een spelletje spelen. Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En het werkt zo. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1976. En om te winnen moet je er minstens 6 goed hebben. Nou, 6, dat moet denk ik wel lukken. Maar je moet wel snel zijn, dus roep pas als je het niet weet. En ik vraag me af, wie durft deze uitdaging aan? En dat is deze middag Ron Kapsenberg. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Hi, hoe oud ben jij in 1976?
2: Dat moet ik even nadenken. Ik denk 25.
0: 25, mooie leeftijd, mooie leeftijd.
2: Dankjewel.
0: Ja, nou dan denk ik dat het... dat wordt een makkie voor je. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
2: Wie weet.
0: Ja. Oké, je krijgt dus nog 1 keer even uitleggen. Je krijgt 60 seconden de tijd. Heb je minstens 6 vragen goed, dan win jij het theater van het sentimentenautootje. Dus de vraag is, ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: En mocht je het antwoord niet meteen weten, roep meteen pas. Want dan gaan we meteen door naar de volgende vraag.
2: Akkoord.
0: Ron, daar gaan we.
1: De sentimentele zomerspelen.
0: Is 1976 een warme of natte zomer?
2: Een warme.
0: Welk poppenduo maken dit jaar hun tv-debuut in Nederland?
2: Ernie en Bert.
0: Welk land wint het EK voetbal?
2: Pas.
0: Dankzij de strafschop van...
2: Pas.
0: Van welke vliegtuigfabrikant heeft prins Bernhard steekpenningen aangenomen?
2: Boeing.
0: Nee. Vanuit welk land opereert het ANWB-steunpunt?
2: Frankrijk.
0: Nee. Welk Spaans dictator was in 1976 nog maar net overleden?
2: Franco.
0: Heel goed. Welke band scoort een nummer 1 hit met de single Dancing Queen?
2: Abba.
0: Wie wint de Tour? Lucien van Impe of Joop Zoetemelk?
2: Joop.
0: Nee. In welke film rent Sylvester Stallone continu een trap op en af?
2: Rocky.
0: In welke Canadese stad vonden de Olympische Spelen van 1976 plaats?
2: Pas.
0: In Nederland... Nederland wint 5... Nee, je hebt er 5 goed. Net niet.
2: Wat jammer.
0: Maar hoe kun jij nou niet weten in welke film Sylvester Stallone op en neer rent? Het is een iconisch stukje. Oh, die had hij wel goed. Oh, sorry. En heb je die goed gerekend ook? Ik ga even checken. Ja, nee, dan heb je toch nog maar steeds 5 goed. Ik ga het even met je doornemen. Wat je niet wist, welk land wint het EK voetbal? Dat was Tsjechoslowakije. Dankzij de strafschop van Antonin Panenka. En dat wordt nu nog steeds penalty genoemd. Een belangrijk penalty moment. Dat noemen zij een Panenka penalty. Eens even kijken. Van welk vliegtuigfabrikant heeft prins Bernhard steekpenningen aangenomen?
2: Dat was Lockheed.
0: Inderdaad. Je moet er maar net op komen. Vanuit welk land opereert het ANWB steunpunt? Dat was Zwitserland. En geen Frankrijk. En wie wint de Tour? Dat was Lucien van Impe, niet Joop Zoetemelk. Ah, helaas. Maar weet je wat het is, Ron? Het maakt niet uit, want we zijn er elk weekend. Man. En we spelen elk weekend een spelletje. En je kunt je altijd weer opgeven. Dus wie weet...
2: Wie weet.
0: Wie weet de volgende keer wel, de aanhouder wint. Dus ik nodig je uit om vooral nog een keer je op te geven voor ons zomerspel.
2: Gaan we doen.
0: Ja, dankjewel. Ja. Heb je nog een leuke herinnering aan de zomer van 76?
2: Die met ons wat me te binnen schiet,
0: niet
2: eerlijk
0: spectaculair.
2: Gezegd. Ik weet nog dat het warm was. Het was warm, geloof ik, als ik me goed herinner.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Hey, dat, helaas niet gewonnen, maar ik vond het wel heel erg leuk spel. Dankjewel, Ron.
2: Wederzijds. Oké, dankjewel.
0: Dag.

0: Ik krijg toch net zo'n ontzettend leuk berichtje binnen. Want Maya van het Sentimenteel Reisloket heeft mij natuurlijk geadviseerd om naar Tossa de Mar te gaan. En ook krijg ik een berichtje binnen van Nanja. Zij zegt, ik was in 76 in Tossa de Mar en ik woon daar nu al 12 jaar. Nou, daar wil ik natuurlijk alles van weten. Nanja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een ontzettend leuk berichtje om te lezen. Hoe kom je daar nou terecht? Vertel het ons.
1: Nou, dat was in 1972 al.
0: Ja.
1: Ik was toen net 16 en alleen op vakantie naar Spanje.
0: Ja.
1: En nou ja, ik ben sindsdien nooit meer weggegaan eigenlijk. Ik ben elk jaar weer teruggekomen. Zo leuk is het hier.
0: Verliefd op de stad, op het land, op het eten, op de mensen, op de zon.
1: Ja, precies. En ook op het unieke. Want aan die Costa Brava is natuurlijk heel, heel veel te doen. En heel veel disco's. Maar hier is het gewoon echt Catalaans.
0: Ja, rustig en mooi. Nou, ik vind het ontzettend toevallig en heel grappig dat zo is. En dat jij ons ook dat bericht hebt gestuurd, daar wil ik je ook hartelijk voor bedanken.
1: Heel graag gedaan. En ik hoop dat iedereen die nog niet weet waar die naartoe moet aan de Costa Brava, gewoon lekker naar Tossa de Mar komt.
0: Ja, nou, ik ben onderweg, dus misschien komen we elkaar straks nog tegen.
1: Nou, top. Ik zet de paella klaar voor je.
0: Oh, heerlijk. Ik geef extra gas. Dankjewel, hè.
1: Veel succes.
0: Joe.

0: Het is tijd voor de uitslag van het spel Dit of Dat. En op nummer 1 staat... Memory Motel van de Rolling Stones.
1: Nummer 1.
0: Frederik, speciaal voor jou hoor. Je oproep je heeft gehoord.

dit was hem dan. Onze reis door 1976 is afgelopen. Nou, volgend weekend ben ik even vrij. Maar mijn collega Evelien neemt het heel graag van mij over. En het weekend erop, dan ben ik er gewoon weer. Dus heel graag tot dan. Het is overigens volgend weekend 1982. Dus dan gaan jullie terug. En gaan wij hier terug naar de zomer van 1982. Heel graag tot het weekend daarna. Dag!

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers! Aan tafel!
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de Rijk.

0: Radio5.nl/theater van het sentiment.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV. NPO Radio 5. Ster. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen. Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
1: Aan tafel!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mostaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren

0: wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en in de dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde, gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking en nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot, Astrid de Jong.

0: Martha en haar Vandella's waren dat. Jimmy Mac.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Goedenavond en welkom. Het is weer tijd voor Volkspot, het theater en muziek, Nederlandse muziekprogramma. Ik zit even te kijken, want ik heb zo een rij met leuke dingen voor je. Zo dadelijk wilden we nog even aandacht besteden aan de schrijfster Marjan Berk, want we hoorden net dat die is overleden. Ja, en die heeft ook meegewerkt aan muzikale bijdragen. Dus we gaan eens even kijken wat we uit kunnen zenden. Mocht je een tipje hebben, stuur dan even een appje via de NPO Luister app. Iets waarvan je denkt van, goh, dat zou ik wel leuk vinden om nog weer eventjes te horen. Verder hebben we gloednieuwe muziek van een artiest die je misschien nog niet kent. Misschien ook wel. Hij heeft net een nieuw liedje uit. Het heet Nou En. Het is nog warm. Ik heb het hier liggen en ik ga straks ook eventjes met hem praten. En als we dan toch nog eventjes terugblikken op 1976. En we blikken terug op de Grand Prix. Het kan zomaar allebei tegelijk. Dan kom je in 1976 een liedje tegen van Dr. Anders P. Die was heel actief in dat jaar. En hij bracht onder andere dit liedje uit. Grand Prix. Straks trouwens nog meer Dr. Anders P. dan door Erik van Muiswinkel vanuit het Volkspot archief in het Volkspot mini-concert. Maar nu dus die Grand Prix. Laat ze maar rijden, de auto's. Ja, en dan het liefst verstappen iedereen voorbij. Maar ja.
2: Ja, luisteraars, ik sta hier op het circuit van Zandvoort voor de start van de Formule 1. Het is bijna tijd. 24 brullende voertuigen maken zich gereed om op een afgesproken teken tegelijkertijd in dezelfde richting te vertrekken. Het zal u haast zover zijn. De tribunes zitten vol met mensen die de adem inhouden in afwachting van het start zijn. Ook rondom in het landschap hebben zich talloze langs het parcours opgesteld, maar ik kan niet zien of ze de adem inhouden. Het moet in ieder moment gebeuren. De bolieden die hier op het punt staan om weg te kleuren, vertonen de meest uiteenlopende scheuren. Altijd weer een feestelijk gezicht. Nog maar een paar seconden en dan, onwillekeurig denk ik aan de Grand Prix races uit het verleden. En ik zie weer de prachtige kerels die toen achter het stuur zaten. Nuvolari bijvoorbeeld, de grootste van allen. En Caracciola, Verbrauchitsch, Varzi, Rosemeyer, Chiron die zijn pet achterstevoren droeg. Wacht even luisteraars, ik geloof dat. En dan had je Nick Whittington, altijd herkennen aan zijn bolhoed en achtertas. En niet te vergeten graaf Leo Tolstoy, van wie gefluisterd werd dat hij ook heel mooie boeken schreef. Het kan nu niet lang meer duren. En wie herinnert zich niet onze eigen Piet Mooskops? Die was dan wel fietser, maar hij reed toch ook erg hard. Het is heerlijk weer, luisteraars. Er heerst hier een drukte van belang. Dat is geen wonder, gezien de omstandigheden. Er staat heel wat op het spel vandaag. Wie zal als eerste de finish passeren? Het is nog te vroeg om dat met zekerheid te voorspellen, luisteraars. Maar dat het van het begin af een verbeterde strijd zal worden, staat wel vast. Vandaar dat iedereen de adem inhoudt en met spanning uitziet naar het ogenblik dat de wachter...

0: kort?
1: Nou, het duurde lang genoeg hoor. Vandaag was het Hamilton die de krans omkreeg. En helaas werd Max Verstappen vierde. Hebben we het verder niet over. Het was een leuke reden om dit liedje van Dr. Anders P. na lange tijd gewoon weer een keertje de lucht in te slingeren.

0: John Travolta en Olivia Newton-John lopen een beetje op de zaken vooruit. Hè? En daar is het al na de zomer. En vertellen ze hun vrienden over hun vakantieliefde. Die hangen aan hun lippen, niet wetende dat inmiddels deze twee karakters allebei naar dezelfde school gaan. En elkaar dus weer tegenkomen. Ja, het is het verhaal natuurlijk van Grease. En je hoorde natuurlijk daaruit Summer Nights. Gespot
1: door De Jong.
0: Ja, opeens hoorde ik, volgens mij was het begin dit jaar, een liedje van iemand die ik niet kende. Dan ga ik even zoeken natuurlijk. En het was een liedje van Frans Kalf, die in het echt helemaal geen Frans Kalf heet. Maar Mika Ram. Hele bijzondere keuze dan om je artiestennaam Frans Kalf te maken. Maar dat heeft hij gedaan. Deze jongen is Nederlands, maar maakt furoren in België. Daar hebben ze hem gevonden, daar heeft hij een platenmaatschappij, daar houden ze hem in de gaten en zijn eerste liedje, Terwijl je voor me stond, kreeg daar lovende reacties. En nu heeft hij een gloednieuw liedje uit. Ook weer heel mooi. Het heet Nou En. En dat ga ik het volgend uur voor je draaien. Dan ga ik ook even met Frans of Mika bellen. Even kijken hoe die zich voelt. Maar nu dan even dat liedje nog uit januari. Frans Kalf voor je, Terwijl je voor me stond.

0: echt wel nachtmerries van gehad van dit liedje. Eleanor Rigby, die haar gezicht bewaarde in een shampot bij de ingang van het huis. Zoiets, zo'n soort tekst zit erin. Dat je denkt, oké. Maar ja, het is dan toch weer een lekker liedje, hè, zoals we gewend zijn van de Beatles natuurlijk. Mocht af en toe even geëxperimenteerd worden. Daarvoor hoorde je Frans Kalf. Straks meer over hem. En wij, Martine en ik, hebben al inderdaad wel de invloeden van Spinvis gehoord bij deze Neder-Belg. En Martine hoorde ook weer een snufje Alex Roeka. Nou, voor het geval je ook zat af te vragen van, goh, waar lijkt het nou een beetje op? Dan ben je ook weer bij. En dan naar woensdag, want dan is op NPO 1 extra, of nee, op NPO 1 zelf, een speciale uitzending om aandacht te vragen voor Alzheimer. En om natuurlijk onderzoek daarna in de Volkspot te zetten. Het is een avond met allerlei onderdelen, live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. En Richard Groenendijk presenteert. Richard, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe komen ze nou bij jou?
1: Ja, ik vraag het me over. Nee, dat is niet helemaal waar hoor. Ik heb ik doe al 2 jaar lang mee aan de herinneringenconcerten in Ziggo Dome.
0: Ja.
1: En dat is zeg maar, dat zijn concerten met heel veel Nederlandse artiesten. Die hebben de herinnering top 50. Want het is gebleken bij Alzheimer dat muziek is vaak hetgeen wat nog het langst blijft hangen.
0: Mm-hmm.
1: En de mensen kunnen stemmen en dan komt er een top 50 met allemaal mooie Nederlandstalige liedjes. En ik heb daar altijd gezongen en ik heb de laatste editie ook gepresenteerd. En dat ging goed. Dus toen dachten we vragen hem voor de live-uitzending. Ik heb er niet bij gezegd dat ik nog nooit een live-uitzending op televisie heb gepresenteerd.
0: Ja.
1: Maar dat zien ze woensdag wel.
0: Ik wil niet rot doen, maar van de Ziggo Dome naar een live-uitzending is een heel klein stapje.
1: Ja, dus kijk, het is natuurlijk wel zo dat live is natuurlijk heel spannend. Hè? Alles wat je zegt ben je kwijt, dat is in de ether en dat is, daar kunnen ze mee doen wat ze willen.
0: Ja.
1: Maar ik ben me goed voorbereid. We hebben hier van de week aan tafel alle teksten doorgenomen en we gaan daar nog een keer repeteren. Wordt een mooi programma.
0: En ja, mooi natuurlijk. Dan kun je vast een tipje van de sluier oplichten.
1: Nou, we hebben heel veel mooie korte reportages erin zitten van mensen die te maken hebben met of mensen die lijden aan Alzheimer. Carzo komt zingen.
0: Ja.
1: En ik heb in de studio interviews met familieleden, vrienden, geliefden. En ook wel wat mensen in de studio die zelf de ziekte hebben. Er zijn natuurlijk verschillende vormen van Alzheimer. En er is toch nog best wel weinig over bekend bij veel mensen. En mensen zijn er soms ook een beetje bangig van. Terwijl in de uitzending zal ook blijken dat als je de juiste tools een beetje toepast, dat je heel goed met mensen met Alzheimer kunt omgaan ook. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat ik heb het meegemaakt ook met mijn oma van dichtbij. En nog met een veel jonger iemand trouwens in de buurt. Dat je mensen gewoon kunt blijven benaderen. En dat er in principe, het is tragisch, maar het hoeft niet eng te zijn, zeg maar.
0: Nee, kun je een voorbeeld geven van, doe nou maar gewoon zo. Ik heb zelf, mijn vader had geen Alzheimer, maar die zat in een rolstoel. En dan meteen dat moment ging, en die had Parkinson en dan gingen ze, ja meneer de Jong. Ja, zo tegen hem praten ook.
1: Nee, wat belangrijk is dat je meegaat. En wat natuurlijk heel moeilijk is, want dat merkte ik aan mijn moeder toen mijn oma een dementie kreeg. In het begin wil je dat natuurlijk ook niet als kind. Je wil dat niet zien.
0: Nee.
1: Dus dan ga je in het begin, nee, maar dat deed je nou. Dat heb ik nou al 3. Nee, dat moet je niet doen. Dus als oma iets ziet vliegen in de lucht, dan zeg je wel, zag ze weer iets in de lucht. Dan zei oh, nou inderdaad, weet je. Je gaat er toch een beetje, want als je constant de boel afkapt, dan dat worden mensen heel erg onzeker van. En zeker in die beginfase. Die beginfase vond ik toen bij mijn oma eigenlijk het ergst. Dat ze zelf ook nog bij vlagen besefte wat er met haar aan de hand was.
0: Ja.
1: En zij had het zelf meegemaakt met haar moeder weer. Dus ik weet nog wat ze daar. En toen ze eenmaal echt,

0: in de dementie zat, toen was het voor mijn gevoel minder erg. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: zonder daar nou oneerbiedig over te willen doen,
1: nee,
0: hoor. Maar die momenten dat mensen het zelf beseffen, dat is, ja, dat is hartverscheurend. En daar zitten een paar reportages in. Ik heb er nu eentje een paar keer zitten kijken. Nou, ik moet het nog een paar keer zien, want ik hou het niet droog.
1: Nee, nou ja, het mag ook.
0: Maar, ja. Een erfelijke vorm van dementie, want het is lang niet altijd erfelijk. Mm-hmm. Maar binnen een familie, een vader, twee zoons, nu weer een dochter en die moeder maar zorgen, ja, het is niet te doen.
1: Ja, ja. Je kunt volgens mij, als ik een beetje terugdenk aan uitzendingen op Radio 5, kun je met muziek inderdaad heel veel troost bieden. Kun je inderdaad heel veel rust en mooie momenten geven. Heb jij ook zulke herinneringen aan die concerten?
0: Ja, dat heb ik absoluut. Want wat we ook met die concerten hadden, ik heb daar toen in Ziggo Dome gezongen met een koor met mensen met dementie.
1: Oh.
0: En die eigenlijk, sommigen konden niet eens meer spreken en wisten niks meer. En dan zet je Droomland in.
1: Ja.
0: Of Amsterdamse grachten. Ja. En dan gaan ze gewoon van A tot Z mee.
1: Ja, woordelijk.
0: Ja, en dat is echt de kracht van muziek. En dat is ook, daarom heet dat ook het herinneringenconcert. En dat vond ik toen wel ontroerend om te zien, ja.
1: Ja, jij gaat ook zingen, hè, woensdag.
0: Ja, ik heb ook Nou ja, als er natuurlijk één lied is wat gaat over herinneringen, dan is het Het Dorp van Zonneveld.
1: Ja.
0: En dat ga ik samen als het goed is met Carzo doen. En dat is een prachtig lied, is dat. En ik hoop dat het, ja, we hebben ze hele bijzondere gasten. En het is niet een Cecilia Rombly hebben we als die doet de reportages nu vanaf Centraal Station Utrecht.
1: Ja, ja,
0: dat heb
1: leuk.
0: Ik vorig jaar gedaan.
1: Ja.
0: En los van het feit dat het hele mooie diepe gesprekken zijn, zijn het ook leuke gesprekken, weet je. Zeker Cecilia is natuurlijk sowieso een hele leuke, fijne vrouw. Dus het is niet een avond met alleen maar tranen, maar er zit ook wel een flinke glimlach in.
1: Oh, maar jij kunt ook wel filijnen grapjes maken. Is dat niet... Moet je daarop letten?
0: Ja, maar ik weet natuurlijk heel goed wanneer ik wat kan doen. Ik bedoel, ik heb ook 5 jaar als vrijwilliger op interne oncologie gewerkt. Ja, daar ga ik ook geen filijnen grappen lopen maken.
1: Nee, of wel, dus, maar als je weet dat het goed valt.
0: Het probleem in Nederland is, als je eenmaal in de bak comedy zit, word je alleen maar daarvoor gebeld. Dus ik ben ook heel erg blij dat ik dit mag doen en ook een kant kan laten zien die heus wel serieus is.
1: Dat, en af en toe een glimlach is ook fijn.
0: En af en toe een glimlach, ja, die laat ik niet liggen natuurlijk.
1: Hartstikke fijn. Ik wens je een hele mooie avond. Herinneringen voor het leven, dus aanstaande woensdag om 8:30 begint het op NPO.
0: Ja.
1: Dankjewel. Okay. Veel plezier, Richard Groenendijk.
0: Jo, dankjewel.
1: Doei.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niet.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Liefde zonder dat de liefde er al is. Heel knap. Haven't met you yet. Michael Bublé was dat. Ik neem je eventjes mee naar 2020. Toen hebben we iets heel bijzonders gedaan in Volkspot. Toen hadden we het Volkspot podium. Dat stond open voor artiesten die in de coronacrisis natuurlijk nergens mochten optreden. Maar wel in een radiostudio onder natuurlijk bepaalde restricties. En dan kwamen heel veel artiesten toch eventjes hier naar ons podium en bereikten dan heel veel mensen thuis in plaats van in het theater. En een van de mensen die ik toen hier mocht ontvangen, dat was Erik van Muiswinkel. Sowieso een hoogtepunt natuurlijk. Hij had een voorstelling gemaakt over Dr. Anders P, die je al eerder hoorde in deze uitzending. En Erik van Muiswinkel was hier samen met pianist Guus van Marwijk en speelde nummers van de Dr. Anders. Luister mee. We hebben ze uit het archief gehaald. Twee klassiekers dus. De Commensaal en daarna de Gezusters Karamazov.

Toen nu de koffie tot stand was gekomen, wou zij eens proeven en nam zij een slok. Zij had de juiste dosering genomen. Tante Mathilde viel neer als een blok. Sedert die tijd droeg Constance in eenzaamheid de japonnen die tot haar spijt

0: Fooled around en toen werd ik verliefd. Dus eigenlijk verkeerd om, hè? Als je al een beetje aan elkaar zit en daarna pas verliefd wordt. Maar goed, hè? We hebben daar natuurlijk geen mening over. Elvin Bishop hoorde je in ieder geval.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

artiest noemen. Ja, ik kan hem wel een artiest noemen. Maar misschien geen theater maken, echt. Maar hij maakt wel een hoop theater. Nou ja, dus kijk of het gaat lukken met de aanwijzingen. Ik zoek dus een naam. En ga maar gewoon in het wilde weg gokken. Hè. Dus dat kan door te bellen naar 0800-3000-555. Of door even een appje te sturen via de NPO Luister-app. Gooi gewoon die namen deze kant op. Wie weet is het toevallig goed en win jij die twee prachtige Volspot fietslampjes. Ik geef je in ieder geval vast een aanwijzing. De eerste aanwijzing van vandaag is: deze man had ooit een winkel. Deze man had ooit een winkel. Nou, ja, ga maar nadenken. Hij is redelijk bekend, ook voor ons hier. En ja, je hoeft alleen maar de naam te sturen via een appje of door even te bellen. 0800 3000 555 of een appje via de NPO Luister-app.

0: Ma che bello, questo amore. Eros Ramazzotti was dat. Och, ik ben helemaal trots op mezelf dat ik zo'n leuke aanwijzing heb bedacht voor Raad Mijn Naam. Want er komen zoveel oplossingen binnen van allemaal mensen van wie ik nu verwacht dat ze ooit een winkel hebben gehad. Want dat was dus de aanwijzing. Deze man had ooit een winkel. Nou, even wat het niet is. Het is niet Danny Vera, Pascal Jacobsen, Gordon, Jacques Zwart, Jan Smit, Douwe Bob, Joost Klein, Martien Meiland, Henk Wijngaard, Gerard Joling, Jochem Meijer, Roy Donders, Jody Pijper, wel leuk, Eddie Wally, Gordon, Henny Huisman, Treintje Oosterhuis, Joop van de Ende, Emiel Ratelband, Dick Paschier en André van Duin. Die zijn het allemaal niet. Ik heb nog een aanwijzing. Hij werd vorig jaar opa. De artiest die ik zoek, artiest, werd vorig jaar opa.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela

0: is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. En de Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot, Astrid de Jong.

0: Het wordt weer mooi weer en dan krijg je de hele tijd plaatjes van de Beach Boys. Terwijl ze alleen maar de Beach Boys heten. Maar goed, de muziek is ook altijd wel vrij zomers. Then I Kissed Her.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Martine en ik hebben zojuist uitgebreid kennis gemaakt met Frank van Etten. Deze volkszanger is blijkbaar vorig jaar opa geworden, want die komt nu heel vaak binnen als oplossing in Raad Mijn Naam. Eens even kijken, wie is het? Johan Fleming is het niet. Frans Bauer is het ook niet. Ja, het is, er mag nog gegokt worden. We hebben inmiddels twee aanwijzingen. De ene was dus dat deze man vroeger een winkel had. En de andere aanwijzing was dat hij vorig jaar opa is geworden. Ik geef zo nog wel even een aanwijzing. We moeten uiteindelijk toch van die fietslampjes af. Maar pas nadat ik je verteld heb dat we straks nog een liedje van Marjan Berk, of in ieder geval met Marjan Berk, gaan draaien. Zij is net overleden, kwam ons ter oren. Dus de moeite waard om even te gaan zoeken in haar werk natuurlijk. En zo dadelijk nieuw talent, Frans Kalf, en een gloednieuw nog warm liedje heb ik voor je. Maar nu nog even.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
4: Mijn naam.
3: Raad mijn naam.
5: Raad mijn naam.
0: Ja, het is ook wel echt heel erg lastig, dat geef ik eerlijk toe. Want meestal is het toch een zanger of zangeres of iemand uit de theaters. En in dit geval is het net even een ander soort artiest. Twee aanwijzingen heb je al gehad. Ik geef nu de derde en dan zijn er een hoop mensen, denk

die het weten. Dus ik geef vast het telefoonnummer. 0800 3000 555. Kun je Martine bellen en de naam roepen. Of je kunt snel een appje sturen. Maar dan moet je nu wel de telefoon bij de hand hebben. Want ik denk dat je niet de enige bent die het weet met deze aanwijzing. Daar komt hij. Hij is een donders goede DJ. Hij is een donders goede DJ. Echt heel benieuwd of iemand dit meteen weet. Maar ik ga nu zitten kijken wat er binnenkomt aan appjes en telefoontjes. Maar ondertussen natuurlijk wel gewoon muziek. Circus Custers bijvoorbeeld heb ik nog voor je. En daarna The Corrs, die komen er ook aan. Een van mijn lievelingsliedjes. Radio, ook heel toepasselijk trouwens. Nu eerst Verliefd.

zusjes en die ene broer. Graag gedaan, graag gedaan. De Chorus waren dat. En dat liedje heet natuurlijk Radio. Raad.

0: Nou, hoe zou dit spelletje toch heten? Het heet Raad Mijn Naam. Ik gaf 3 aanwijzingen. De ene was, hij had een winkel. De tweede was, hij werd vorig jaar opa. En de derde was, hij is een donders goede DJ. Nou, zelfs dan komen er nog van alle kanten oplossingen. Van Armin van Buuren tot Daniel Dekker natuurlijk. Maar dat is allemaal niet goed. Wie het wel goed heeft, is Henny Cross. Henny, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie kwam jij?
1: Eerst kwam ik met Henny Huisman.
0: Had je die ook nog? Dat had ik niet eens gezien.
1: Die had ik eerst.
0: Ja.
1: En toen dacht ik Bart Peters, want ik hoorde vanmorgen op de radio van dat hij een liedje gemaakt had vanwege zijn kleindochter. Ik denk, misschien heeft hij ook wel een winkel gehad. Je gokt van alles. Toen had ik een foute oplossing, toen dacht ik Erik de Zwart. Maar toen ineens bedacht ik me dat ik wel eens gehoord had dat Jeroen van Inkel, dat het niet zijn echte naam was. En ik dacht, misschien heeft die naam wel geëindigd op Winkel. En dat de link was, maar...
0: Ik vind het echt heel knap. Het is, sowieso is natuurlijk de tactiek van gewoon heel veel verschillende oplossingen sturen werkt heel vaak. Want een goede oplossing kan er zomaar tussen zitten. Maar je hebt ook nog echt de goede kant op gedacht. Jeroen heet eigenlijk Donderwinkel van zijn achternaam.
1: Ja.
0: Ja, dus een donders goede DJ.
1: Ja.
0: En hij had vroeger een programma dat heette De Winkel van Inkel.
1: Dat weet ik niet. Dat kunnen.
0: Maar dat is ook best wel lang geleden. En hij is vorig jaar opa geworden van Bowie.
1: Ja.
0: Dus het klopt allemaal. Ja, het was een beetje, want het is natuurlijk geen artiest echt. Maar ja, het is ook wel weer een beetje een artiest. Want eigenlijk is natuurlijk zo'n radioprogramma ook één groot theater.
1: Zeker, ja.
0: Dus we vonden het wel kunnen. Ook omdat hij jarig is van de week. Toch leuk, hè? Als je collega eventjes in de volkspot zet. Dus, Henny, jij hebt 2 fietslampjes gewonnen.
1: Dat is fijn. Die heb ik nu nog niet nodig. Maar over een paar maanden sowieso.
0: Nou, dat is inderdaad. Ik weet niet of je na 11 uur vanavond nog op pad wil. Maar...
1: Nee. Dan ga ik mijn mandje wel opzoeken.
0: Ja, maar ze beginnen alweer korter te worden, hè, de dagen.
1: Ja, dat klopt. De dagen beginnen weer te kort. Het lukt nog wel om voor donker thuis te zijn meestal.
0: Ja, je kan ze ook gewoon tentoonstellen. Want het is gebleken uit onderzoek dat veel mensen die ze gewoon op de schoorsteenmantel leggen... heel veel op een aanmerking van een visite krijgen.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: En wat heb je daar nou liggen voor leuks? Nou, dat zijn mijn volkspot fietslampjes.
1: Dus dat kun je. Leuk.
0: Ja. Mag ik nog even iets van je weten voordat ik ophang? Gewoon iets. Vertel even iets over Henny.
1: Ja, wat moet ik vertellen?
0: Nou, gewoon iets leuks.
1: Iets leuks.
0: Ja.
1: Nou, dat ik mijn dochter en ik en nog een aantal gaan over een paar weken naar de Vierdaagse als vrijwilliger.
0: Oh, met je dochter?
1: Ja. Mijn dochter die vond het een paar jaar geleden niet leuk dat ik een hele week weg was.
0: Ach.
1: Want ja, dan was ze toch een beetje het hulpje van de broer en van de vader. En dat vond ze niet leuk. Dus ik zeg van nou, dan zit er maar één ding op. Dat jij ook meegaat.
0: Nou, wat bijzonder. Hoe oud is ze?
1: Van de week wordt ze 27.
0: Oh ja, dat is een goed moment om inderdaad vader en broer lekker aan het lodden over te laten. En anderen
1: ja, maar dat doen we al een paar jaar hoor.
0: Oh, oké. En gaat ze dan ook blaren prikken of zo?
1: Ze heeft tot het verleden toe bij de catering gezeten. Ja. Maar ze wil eigenlijk wel die switch maken naar de blarenverzorging. Ja. Oh,
0: het lijkt mij juist een degradatie. Maar dat is dus, jij noemt dat
1: nou,
0: een switch.
1: Nou nee, want ik kom heel veel mensen tegen natuurlijk. Want de catering is op zich ook wel leuk. Maar dat is voor de vrijwilliger zelf. Dus het is altijd hetzelfde groepje wat je tegenkomt.
0: Ja.
1: En blarenbehandeling, ja, dan heb je zoveel verschillende soorten wandelaars. En zoveel verhalen. Dus dat is toch vaak leuker.
0: Nou, ik hoop dat het niet zo verschrikkelijk warm wordt.
1: Dat hoop ik ook, ja.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en we sturen jou de fietslampjes. Dankjewel voor het meedoen, Henny.
1: Ja, graag gedaan.
0: Doeg. Ja, en nou heeft Jeroen van Inkel niet zo heel veel hits. Hij draait ze wel, maar heeft er niet heel veel gemaakt. Maar wel een liedje uit 1990. Dat weet onze Axel dan weer. Die heeft dat gewoon op de plank liggen. Toen maakte hij samen met zijn collega Rob Stenders een versie van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Het heette toen Buffalo Bob en de Rinkel Stars. En je gaat hem nu horen op NPO Radio 5.
2: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, ready, let's go. we're gonna have a good time. We're gonna have a party.

0: De Eagles, Heartache Tonight. Ik liet in het vorige uur iets horen van Frans Kalf. Iets nieuws komt er nu aan in Gespot
1: door de Jong.
0: Vorige uur was het terwijl je voor me stond en nu heb ik hier liggen. Nou en, het is nog een beetje warm, het is net nieuw en het is van Frans Kalf. Dus Frans, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, zit je nog op je festival of ben je alweer thuis?
2: Ik ben alweer thuis, ik zit aan het water. Ik ben aan het uitblazen van gisteren.
0: Bijkomen van Down the Rabbit Hole. En zit je dan nu weer in België?
2: Ja, ik zit in Gent, weer terug aan het Blaarmeerse, heet het hier.
0: Je bent een Nederlander, toch?
2: Ja, ik ben oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik ben een Amsterdammer en ik ben in Gent gestrand.
0: Ja, maar ook wel een soort van geïntegreerd, heb ik het idee.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik zei gisteren op Down the Rabbit Hole, zei ik, we zijn de enige Belgische band die vandaag optreedt. Dat vloekte eruit. Dus ik denk dat het dan toch wel een Belgische act is. Ja, het zit er een beetje tussenin. Ik vind het tegelijkertijd ook weer niet zo heel belangrijk. Maar het is ook wel leuk om te kunnen zeggen.
0: Nou ja, ik had je vorig liedje wel eens gehoord. En ik kreeg je nieuwe liedje. En toen ging ik een beetje zoeken. En dan denk je toch, hey, dat is, je bent wel in België echt helemaal omarmd, heb ik het gevoel.
2: Ja, dat klopt. Dat denk ik wel, ja. Maar denk ik wel.
0: Ja, dat mag. het viel mij dan weer op, maar dat komt omdat ik ook al die muziekdingen wel een beetje in de gaten houd. Maar dat jij bent uitgeroepen tot een grote dansende beer van de toekomst. Niet iedereen weet wat dat is, maar jij wel.
2: Ja, dat klopt. Leuk dat je dat hebt gevonden. Ja, de dansende beren is een soort 3 voor 12-achtige. Ze hebben geen radio, maar ze doen wel veel blogs. Of ja, hoe zou je dat schrijven? Ja, muziekrecensies van platen.
0: Ja.
2: En die hebben elk jaar een aantal artiesten die ze in de spotlight zetten en waarmee ze die ze in de gaten houden. En aan het begin van het jaar was ik er daar één van.
0: En dan ben je dus een beer, een kalf en een lam.
2: Ja, alles.
0: Maar hoe kom je ertoe als je Mika Lam heet om jezelf Frans Kalf te noemen?
2: Dat heeft mijn moeder bedacht.
0: Nee.
2: Ja, jawel.
0: Hoe dat zo?
2: ik had een optreden staan en ik had nog geen naam. En ik zei, ik wil een artiestennaam. En toen zei ze, doe Frans Kalf. En toen dacht ik, waarom dan? Maar dat kwam dus omdat zij op de middelbare school zat met een ene François. En mijn moeder die komt uit in de buurt van Apeldoorn, bij dieren.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ook nog trouwens. Ja. Nog niet eens over nagedacht.
0: Logisch, nu wordt opeens allemaal heel logisch. Ja.
2: En daar heet iedereen Kees, Jan, Henk.
0: Ja.
2: En een iemand heette François, maar die heette dus François Kalf. En zij dacht altijd, Frans Kalf klinkt eigenlijk veel beter. En for some reason was dat de eerste naam die in haar opkwam.
0: Tuurlijk.
2: Dus toen is het dat geworden.
0: Tuurlijk. En toen werd het Frans Kalf met een nieuw liedje Nou En. Mogen we zeggen dat het een beetje tegen Spinvis aanleunt?
2: Dat mag je zeggen als je dat vindt.
0: Ja. Nou ja, het is ook een bepaalde compliment hoor, zo is het in ieder geval bedoeld. Kun je iets vertellen over Nou En voordat we hem gaan draaien?
2: Het is een... ik weet het niet. Ik zou niet weten wat ik er direct over zou kunnen zeggen. Het is een omschrijving.
0: Nou, daar kunnen we wel wat mee.
2: Van alles. En ik heb al gelezen dat mensen het interpreteerden als een soort hele middelmatige Tinder bio.
0: Oké.
2: Dus dat is een beetje, misschien zou je er zo naar kunnen luisteren.
0: Ja, ik weet inderdaad niet of je op een dating app veel succes zou hebben met deze teksten. Maar qua liedje doet het goed. We gaan er naar luisteren, Frans of Mika. Dank je wel, hè. En rust lekker uit.
2: Dank je wel voor het bellen.
0: Tot
2: de volgende.
0: Hoi.
2: Doei.

George Benson. Weet je wie er vannacht lekker slapen? Wielrenners, dat kan ik me zo voorstellen. Want de Tour de France is begonnen. De Ronde van Frankrijk, oftewel het is koers. Bijna 4 weken lang hebben we het over racefietsen, demareren, waaierrijden, gele truien, bolletjes truien, lastig beklimbare kollen, valpartijen in haarspeldbochten, klassementen en hoe mensen zich het snot voor de ogen fietsen. Ja, het is allemaal behoorlijk afzien. Soms ook voor de kijkers. En juist dat is natuurlijk weer zo genieten. Hè? Dat het allemaal maar door blijft gaan en zo spannend is. Hoogste tijd om fietsliedjes uit het Nederlandse cabaret en uit de Nederlandse kleinkunst er eens bij te halen, want ja, er blijkt muzikaal heel wat afgetrapt te worden. Laten we beginnen met Alex Roeka. Het liedje Ik ben een renner, daar leeft hij zich helemaal in het spijkerharde leven van die wielrenner.

het, hè? Je voelt je echt wel even dat je moet doorzetten. En dan is er nog een prachtig fietsliedje van Herman van Veen, die liefdevol naar zijn eigen dochters keek toen die nog klein waren en lekker aan het fietsen waren.

0: verdriet. Fluistertje nou.
1: Van Herman van Veen gaan we naar Freek de Jonge. Die maakte een lied over die koers. Ook weer, net als Alex Roeka, bekeken door de ogen van een wielrenner. Groots en meeslepend, de dood of de gladiolen.

Ja, als je iets vrolijkere versie van een fietsliedje wil hebben, dan moet je naar de Amazing Stroopwafels. Zij trekken meteen een parallel met het liefdesspel.

is er natuurlijk nog Paul van Vliet met Veilig Achterop. En er is ook natuurlijk nog Jimmy van Boudewijn de Groot. Maar we sluiten af met Jenny Arian. Ja, die heeft veel gefietst. Geen wielrennen, gewoon fietsen. En ze was heel erg verliefd op de jongen die mee fietste, Sietse. En ze bezingt in dit lied ook nog hoe ze het liefst die fiets neerlegde onder een boom. Luister maar, Jenny Arian. Hey. Nou, dat is gek. Blijft het even stil, hè? Zal ik het nog een keer proberen? Oh, dat is nou jammer. Want daar had ik me zo op verheugd om die te kunnen laten horen. Nog een keer? Nee, er zit stilte onder. Ach. Oh, wacht even. Wacht. Oh, er zit gewoon een stukje stilte voor. Nou, even wachten tot ze begint. Oh, dan waarschijnlijk missen we dan het begin.

0: De Côte de Chez Swan van Dave hoorde je. Het is tijd voor een tip van de redactie. En die krijgen we vandaag van Martine. En wat een goede tip vind ik dit, Martine.
1: Ja, ja. Want ik zag dat de Kleine Comedie in Amsterdam... die heeft voor de zomermaanden de Geinlijn geopend.
0: Ja.
1: En als ik zeg Geinlijn, aan wie moet jij dan denken?
0: Oh, wie was? Baxter Jeur?
1: Ja, nou, dat is inderdaad... De mensen van de Kleine Comedie die belden vroeger altijd al... toen had Baxter Jeur een lijn waar je naartoe kon bellen...
0: Ja,
1: als je een mop wilde horen.
0: Ja.
1: Nou, dat doen ze voor de zomermaanden. Hebben ze dat dus nu bij de Kleine Comedie.
0: Echt heel leuk.
1: Weet je wat? Ik ga gewoon even bellen.
0: Ja, ga jij even... Dan kunnen we even luisteren hoe dat dan klinkt. Krijg je gewoon een willekeurig mop.
2: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
1: Was dat het?
0: Zijn ook lekker
1: kort. Maar dit is veel te kort. Ik doe nog een keer.
0: Want als je nog een keer belt, krijg je dan een andere mop?
1: Ja, nou, gaan we nu zien.
0: Okay, je krijgt per dag, denk ik, dezelfde mop.
3: Binnen een mop. Oh ja, kom maar door. Nodig is dus een moppenlijn.
4: Een moppenlijn?
3: Ja, een moppenlijn.
4: Hoe werkt dat?
3: Nou, dan moet je bellen.
4: Ja.
3: Dan krijg je een mop.
4: Oké.
3: Kom maar door.
4: Nee, je moet eerst betalen.
3: Oh.
4: Hoeveel?
3: Ja, voor jou doe ik het voor €250.
4: En dat is de mop zeker?
3: Ja, dat is de mop. Ik ben afgehaakt.
0: Oké, ze zijn niet allemaal heel goed.
1: Wil je er nog één?
0: Ja, doe maar. Ja.
1: Oké, we gaan nog één. We doen er nog één.
0: Kun je gewoon als je de Kleine Comedie belt.
5: Mijn naam is Pieter Verhelst. En als ze aan mij vragen om op commando een mop te vertellen, dan vind ik dat kei moeilijk. Terwijl, ik ben gewoon comedian. Maar soms denk ik, goh, ik was toch beter bokser geworden. Meer kans op slagen.
0: Maar oké, die is wel. Ja, die is wel. Okay, we hadden met die nudist moeten eindigen, denk ik. Maar je kunt dus eindeloos proberen. Wat is het nummer voor mensen die...
1: 020-248-0104. 020-248-0104.
0: Ik vind het echt een geweldige tip. Dankjewel, Martine. Nou, gewoon moppen. En van de moppen gaan we even naar iets minder vrolijks. Want vandaag is bekend geworden dat Marjan Berk is overleden. Ze was 93 jaar. Ik ken haar vooral van Vrouwenvleugel. Weet ik dat ze dat heeft geschreven. En ze schreef ook heel veel columns in het AD. Ook in de Gaykrant heeft ze heel veel geschreven. Maar ook liedjes. Ze werkte mee aan musicals. En ze zong af en toe ook. Of eigenlijk best wel vaak. Als ik het zo allemaal eens terugzie. En ik had er eentje uitgekozen. Een liedje van Joost Prins. En dan hoor je op een gegeven moment ook Marjan Berk. En dan hoor je ook meteen weer het plezier of zo. Dat zij altijd in haar stem had. We gaan luisteren. Je hebt iets van een Renoir.
6: Jij hebt iets van een Renoir, zo vrouwelijk, zo zacht, zo echt geschapen voor vrijerij. Ik heb altijd graag een Renoir gehad, kom, kom, kom mee met mij. Jij hebt iets van

0: iets van een statue in beeld van Saint-Georges. Dat in Maubeuge staat aan l'église. Ik vond dat als kind al een schitterend beeld. En dat ben jij precies. Pourtant, er is een verschil. Jij bent niet van steen en ook geen heilige. Oh la la. Jij bent die je bent en je t'aime, chérie. Je t'aime, je n'aime que toi.
1: Ik ben geen stenen Sint-Joris, dus leek het me aardig om binnen een zeker termijn daarom juist bij nader inzien te

Je hebt iets van een Renoir, Joost Prinsen en Marianne Derk dus. Ik heb nog Ruben Heijn voor je klaarstaan met Elephants. En daarmee komt een einde aan deze aflevering van Volgspot. Volgende week is Helco er weer. En straks hoor je Joeri met de muzikale fruit.

0: 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Jury van

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan...

Yes, Brian Duncan en Into My Heart. Er wordt wel eens gezegd dat het geloof een reis is van je hoofd naar je hart. En dat langste stukje van die reis maar 30 centimeter is. Want ja, je kunt van alles weten over God, over het geloof, met je verstand. Maar dat is nog iets anders dan het ook echt voelen van binnen. En nou, daarover gaat dit lied van Brian Duncan, over die 30 centimeter naar het hart. Into My Heart hoorde hier. Op deze zondagavond, het is 5 juli, de zomervakantie is begonnen. Deze week voor regio Noord. 6 weken lekker vrij, ook de Tweede Kamer is met zomerreces buiten. Toch redelijk aangenaam, de grootste hitte is weg. En ook deze zondagavond ben ik er weer voor je met de muzikale fruitmand van de EO hier op NPO Radio 5 tot 11 uur vanavond. Ik mocht gisteravond al een hele mooie uitzending maken en dat hoop ik vanavond weer te doen, maar daar heb ik wel je hulp bij nodig. Ik heb een bak met duizenden mooie gospels, psalmen, andere gezangen, dus er zit vast wel iets moois voor je tussen. De vraag is alleen, wat zou je graag willen horen? Je mag het doorgeven via de NPO Luister-app, kun je installeren op je telefoon of tablet. Maar bellen mag ook vanavond naar 0800 3000 555. En dan ben ik benieuwd wat je wilt horen en waarom. Dus 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luister-app. Ja, door de week kun je trouwens ook terecht op de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En zo kwam ook dit eerste verzoek van vanavond binnen. Het is van Piet en Sonja de Vries en zij vragen Lisstad met de Paarlepoorten aan. Gezongen door het Holland Koor. Het koor waar ook Ellie in heeft gezongen. En dat doen ze voor Teun en Ellie Kool uit Boskoop. Ze zijn allebei 80 jaar geworden, dus namens de zussen en de zwagers Teun en Ellie van harte en God zegen voor jullie.

0: Latijn bewonen. Hotel de Hoop. Nou, dat klinkt als een heerlijk verblijf. Het is ook precies de bedoeling, Martijn Bewalda, over een bijzonder hotel waar iedereen welkom is. Presidenten op de slaapzaal, zwervers in de suites en samen dansen in de balzaal. Een plek voor vermoeide en belasten waar de waard al zijn gasten kent. Kortom, een beeld van hoe het bij God mag zijn. Martijn Bewalda en Hotel de Hoop.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Ja, vanavond kun je terecht in de muzikale fruitmand van de EO met je verzoek voor een lied dat je raakt, voor iemand die je lief is of gewoon om een fijne herinnering weer even op te halen. Nou, er is keuze genoeg. Duizenden mooie psalmen, liederen, gezangen. Dus ik hoor graag van je, wat wil je horen en voor wie? Ja, je hoort zometeen het beroemde Halleluja van Händel uit zijn Messiah. Het werd geschreven in 1741, nog altijd kippenvel. En vanavond is het aangevraagd door Henny en Jan Kamperbeek voor Ali en Henk Kamperbeek uit Hogeveen. Want die waren afgelopen woensdag 1 juli 50 jaar getrouwd. De eerste in de familie die dat heugelijke feit bereiken, met daarbij een stil verdriet, want hun moeder mocht dit niet meer meemaken. Zij overleed afgelopen oktober op de leeftijd van 93 jaar.

mooi gebed van Selah. Heer, wijs mij uw weg. Ja, een huwelijksjubileum, dat is natuurlijk een heerlijke aanleiding om een lied aan te vragen. En nou, misschien weet je al dat er een mooi jubileum aan zit te komen. Ergens deze maand of later in de zomer. Dan kun je daar nu alvast over nadenken en je lied reserveren via de website. Het fijne daarvan is dat je zeker weet dat het in de uitzending komt en ook ongeveer hoe laat. Dus neem gerust even een kijkje op nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En anders kan het natuurlijk ook gewoon spontaan vanavond via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 30555. Ja, dan gaan we nu door naar het mooie Ede. Het altijd mooie Ede, waar Peter Brouwer dit verzoek vandaan stuurt. Hij vraagt dankzij dier Her aan en dat doet hij voor Govert en Anja. Govert en Anja Roodhart uit Rotterdam. Govert die zingt al jaren mee in het mannenkoor Prins Alexander. En dat maakt dit lied voor hem extra passend. Het is een mooi lievelingslied van hem. Dus een hartelijke groet van Peter voor Govert en Anja. En datzelfde lied klinkt vanavond nog een keer. Dan namens Nelly Land die het aanvraagt voor Kees Vinken. Hij werd afgelopen week 100 jaar oud, maar liefst. 100 jaar. Nou, dat is een leeftijd waarvoor je wat mij betreft best even mag staan. Dus dat ga ik ook doen voor jou, Kees. Van harte, dit is dankzij Dear Her van het christelijk mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn.

0: de opwekking bent. En zoek eerst het Koninkrijk van God. Daarvoor dankzij, dear Heer, het christelijk mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Nou, volgens mij hebben Kees en Linda aan de telefoon.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: dag Linda, uit Vlaardingen.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je een mooie dag gehad vandaag?
2: Ja, zeker een mooie dag gehad. Naar de kerk geweest. Dus ja, dat is
0: En
2: heel mooi.
0: Alleen de kerk, dus het is zondag echt een rustdag voor jullie.
2: Ja. Ja, oh, zeker mooi. Echt een rustdag.
0: Ja. Ja.
2: En houden we zeker rekening mee.
0: Ja, wat mooi. En jullie hebben ook Ben en Emily ontmoet vandaag. Die zijn in Nederland?
2: Ja, die zijn in Nederland. Mijn broer. Ben is mijn broer en die is naar Australië geëmigreerd. Jaren terug. En hij kwam dit jaar nu eventjes, omdat mijn moeder 80 werd.
0: Ja.
2: Met zijn dochter, dus saampjes. En zijn vrouw en andere twee dochters, die zijn nog in Australië. Wow. Dus ja.
0: En hebben ze bij jullie thuis gelogeerd?
2: Nou, ze logeren bij mijn moeder in huis. Okay. Ja,
0: maar
2: ja.
0: Dat is wel heel bijzonder,
2: vandaag,
0: denk ik.
2: Ja, hij was vandaag eventjes hier. Dus dat was heel fijn. Mm. Ja.
0: En wat gaan jullie het meeste missen als ze zo meteen weer terug zijn in Australië?
2: Ja, gezellige spelletjes doen met elkaar.
0: Ja? Ja. Wat voor spelletjes zijn dat?
2: We doen rummikip en kaarten, Yahtzee.
0: Nou, leuk.
2: Ja.
0: Nou, en jullie hebben een lied voor Ben en Emily aangevraagd.
2: Ja,
0: Psalm 146, zeker. Waarom past juist dit lied zo goed bij hun afscheid?
2: Wij op zondagavond deden we ook thuis altijd na het eten zingen met elkaar, vroeger. En dan deed hij altijd Psalm 146 aanvragen. Of zeggen, zeg maar. Van, dat wil ik graag zingen.
0: Oh, dan mag je ook verzoekliedjes of verzoekpsalmen doorsturen na het eten.
2: Ja, dan gingen we altijd aan tafel met elkaar zingen. Ja.
0: Dat is een mooie traditie. Oké, Psalm 146. Ja. Mooi dat je dat wil meegeven aan hun.
2: Ja,
0: ik zou zeggen, Linda, Ben en Emily, ze zijn nu nog in Nederland. Ze kunnen misschien op Radio 5 ontvangen. Wat zou je ze mee willen geven? Dan ga ik daarna Psalm 146 instarten.
2: Ja, een hele goede reis. Van de week weer terug naar Australië. En dat je daar gezond weer mag aankomen. En dat God je zal behoeden voor op de wegen die je gaat.

Prijs de Heer met blijde galmen. Psalm 146, vers 1, 3 en 8. De christelijke gemeente zangvereniging Jubilate Deo uit Woudenberg zong het zojuist. Dit is de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5 met nu Susan Aston.

Wonderful, Merciful Savior. Geschreven door Eric en zijn vrouw Dawn in 1989... over Jezus als de wonderbare, genadige redder die je vasthoudt. Juist als je even de weg kwijt bent. Susan Aston die zingt dus hier in de muzikale fruitmand van de EO... waar je me kunt bereiken via de NPO Luister-app. Peter die vroeg zojuist een lied aan. En dat deed hij voor Govert, dankzij Dear Hair. En hij laat nu weten via de NPO Luister-app dat hij zojuist is gebeld door Govert... Hij had het gehoord, hij was er helemaal stil van. Hij kent het lied uit zijn hoofd en hij genoot er ontzettend van. Nou, misschien wil je iemand ook wel zo'n moment gunnen. Een lievelingslied van iemand aanvragen, het iemand aanbieden. Dan mag je bellen naar 0800 3000555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Ook Willeke die heeft dat gedaan en die zegt goedenavond Joeri. Fijn dat je er vanavond weer bent met de muzikale fruitmand. Ik heb al genoten van de uitvoering Lichtstap met uw paarlenpoorten met die trompetten. En ik heb ook genoten van Halleluja van Händel. Ook zo prachtig. Ik geniet elke week van alles wat er voorbij komt. En ik zou graag ook een lied aan willen vragen. En dat is het lied De Dag Door Uw Gunst Ontvangen. Ik heb het heel lang niet gehoord en dat vind ik heel erg mooi. Nou, Willeke, kleine moeite natuurlijk. Ik heb hem... Hier in de muziekbibliotheek, de dag door uw gunst ontvangen. Dit is de uitvoering, gezongen bij Nederland Zingt.

gezongen bij Nederland Zingt. De dag door uw gunst ontvangen. Het is de zondagavond van NPO Radio 5, zondag 5 juli. Je hoorde Linda net vertellen over hoe ze de zondag ook als een rustdag ervaart. Zondagochtend naar de kerk en daarna nog wat visite en familie daarmee de tijd doorbrengen. Mooie invulling. Ik weet niet hoe je er vanavond bij zit, of je ook uitgerust bent of misschien wel een heftige mededeling nog moet verwerken. Ik kan me zo voorstellen dat het vanavond geldt voor Jan Holleman. Hij laat weten dat zijn moeder afgelopen week is overleden. En hij vraagt een lied aan. Een lied dat veel voor hem betekent. Het lied Veilig in Jezus' Armen. Dat is natuurlijk een lied wat heel veel mensen ter steun en ter bemoediging is. Zeker in tijden als deze. Dus het is een kleine moeite voor jou, Jan. En ik hoop dat je de sterkte uithaalt. Veilig in Jezus' Armen. Vanavond gezongen door het Urkermannenkoor. Halleluja.

het Urker mannenkoor Halleluja en Veilig in Jezus' Armen. Ja, een absolute favoriet binnen de muzikale fruitmand. Bij heel veel mensen van steun geweest. En ik hoop dat het zojuist ook tot steun is geweest voor jou, Jan. Je laat weten, ja, mijn moeder is donderdag overleden. En hier haal ik veel kracht uit. Dus Veilig in Jezus' Armen, het Urker mannenkoor Halleluja. Ja, herstellen na een operatie, dat is vaak moeilijk om te wachten. Het vraagt veel geduld, zeker als het revalideren niet altijd meevalt. En de vrouw van Dirk Verburg die gaat er nu doorheen na een knieoperatie. Nou, het mooie daarvan wel is dat Dirk een lied aanvraagt om haar een hart onder de riem te steken. Met een toepasselijke boodschap, houd vol. Dat zingt Kees Kraaienoord en... Ja, het is een mooie boodschap van je, Dirk. Meeleven, er voor haar zijn en ook een lied voor haar aanvragen in de muzikale fruitmand. Dus voor je vrouw klinkt vanavond dit lied. Kees Kraaienoord, houd vol.

Kees Kraaienoord en houd vol, haal vast. Hij laat ons nooit alleen. Dankjewel Dirk voor het aanvragen van Kees Kraaienoord. En heb je nou zelf vanavond ook een verzoek waarvan je denkt, nou, die zou ik zo meteen na het nieuws van 9 uur wel graag willen horen? Dan weet je me te vinden, hè? 0800 3000 555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.

Kees Kraaienoord. En houd vol, haal vast. Hij laat ons nooit alleen. Dankjewel Dirk voor het aanvragen van Kees Kraaienoord. En heb je nou zelf vanavond ook een verzoek waarvan je denkt, nou, die zou ik zo meteen na het nieuws van 9 uur wel graag willen horen? Dan weet je me te vinden, hè? 0800 3000 555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO met der Daad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand.

Een mooi trouwlied van Cliff Richard over een drievoudig snoer. Staat ook in de Bijbel, hè? Boek Prediker. Een drievoudig snoer, dat wordt niet snel verbroken. En dat is ook precies de gedachte achter dit lied. Want een taal van drie strengen, dat is veel sterker dan één van twee. Draai er drie in elkaar en je krijgt het bijna niet meer los. En zo zingt Cliff Richard het ook hier. Jij, ik en Jezus met die derde streng erbij. Erbij hou je het samen vol. You and me and Jesus hoorde hier in deze muzikale fruitmand van de EO nog tot 11 uur vanavond met de mooiste psalmen, gezongen en andere liederen allemaal op verzoek. Dus wil je zelf ook iets aanvragen? Bel dan gratis naar 0800 3000 555 of stuur een bericht met de NPO Luister app. Ja, zo komt dit verzoek van Rianne en ze vraagt het aan voor haar ouders. Henny en Hans Bouwman uit Rijssen. Rianne die schrijft: lieve mam en pap, komende week begint voor mama een spannende en intensieve tijd. Ga met God en hij zal met je zijn. Dat is mijn wens voor jullie allebei. Dat jullie bij elke stap mogen merken dat God dichtbij is. Dat hij jullie draagt en dat hij jullie de kracht geeft die nodig is. En Rianne die vertelt er ook bij dat haar moeder eerder dit jaar de behandelingen wonderwel doorstond en dat nu dus een volgende fase begint. Samen gaan ze die tijd vol goede moed tegemoet. En deze boodschap is een wens voor jullie. Ga met God en hij zal met je zijn. Henny en Hans, dit is de uitvoering bij Petrus in het Land.

Tot 11 uur vanavond hoor je de mooiste gospels, psalmen en gezangen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. Op NPO Radio 5.

Leontien vraagt dit lied vanavond aan. Hij die rustig en stil, Joke Buijs. Ja, de Muzikale Fruitmand is een programma dat mensen met elkaar verbindt. Ook al zitten ze soms mijlenver van elkaar vandaan. Toch mooi om via de radio en via een lied te laten weten dat je aan hem of haar denkt. Zo ook Gerrie Vos komt vanavond, die een lied aanvraagt voor haar zus Feikje de Bruin. Feikje is wat ouder, woont alleen en dat valt niet altijd mee. Gerrie weet dat haar zus dit lied prachtig vindt en stuurt het haar daarom toe. Vraagt het voor haar aan. Voor Feikje, van je zus Gerrie, er is een God die hoort.

namens Geri Voskamp voor haar zus Fijkje de Bruin. Er is een God die hoort. Ja, er zijn nog twee zussen die vanavond met elkaar verbonden zijn via de muzikale fruitmand, want zo vraagt Tieneke ook het volgende lied aan voor haar zus. Haar zus Wiep van der Bijl Nauta. Wiep die woont in Leeuwarden, is aan de rolstoel gekluisterd. En Tieneke die wenst haar alle liefst toe en hoopt dat ze elkaar gauw weer zien. Dus voor Wiep, namens je zus Tieneke, is dit groot is uw trouw, o Heer.

0: De Opwekking Band. En groot is uw trouw, o Heer.
1: De psalm van de week.
0: De psalm van de week. Het is zondagavond en het is weer tijd om te stemmen voor de psalm van de week. Er staan er 150 in de Bijbel, deels geschreven door koning David. Het zijn gebeden, het zijn gedichten en ja, ik vind het heel bijzonder dat we ze in Nederland ook zingen op de berijmde teksten, op de vaste oude melodieën. In heel veel andere landen worden de psalmen vooral gelezen of uitgesproken, heb ik begrepen. Maar dat zingen, dat schijnt echt iets typisch Nederlands te zijn. Dus ook in de muzikale vrijmond houden we die traditie graag in stand. En mag je stemmen op de psalm van de week. Welke psalm wil je zometeen om 9:45 helemaal horen? Vanavond is de strijd tussen psalm 25 en psalm 56. Psalm 25, Heer, I, maak mij uw wegen. Jubilate Deo Woudenberg staat klaar om het zometeen ten gehore te brengen. En daartegenover staat psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.

Vers 5 en 6 wordt gezongen door Canticum Gouda. En nu is de vraag aan jou. Welke psalm wil je zometeen om 9:45 helemaal horen? Psalm 25 of psalm 56? Stemmen kan nu via de NPO Luister. Ja, dan hebben we een heel mooi jubileum te vieren. Want afgelopen donderdag, 50 jaar getrouwd, zijn Hendrika en Anton Krijleman Jansen uit Nijverdal. En Niesterheide uit Eindhoven vraagt voor jullie vanavond: de vrede van God zij met u aan.

Het christelijk jongerenkoor Jedidja en de vrede van God. Een hele goede avond is het op deze zondag 5 juli. Het is bijna 9:30 en Antje luistert vanavond met heel veel plezier mee. En ze laat het ook meteen weten. Ze schrijft via de NPO Luister dat ze geniet van de mooie muziek en heeft ook een lied dat ze graag wil aanvragen. Voor Sander en Anne, voor Boaz en Lucas en ook voor Manuel, de familie Geluk. Nou, dat is een toepasselijke naam voor een gezin dat een lied krijgt over waar het uiteindelijk om draait. En ja, Antje die stuurde daar nog een bijzonder appje bij. Ze liet weten wat ook de reden daarvoor is. Ze heeft namelijk een zoon gekregen, Manuel. Manuel Geluk. En Antje die vraagt een lied voor hen aan. Voor de familie Geluk dus is dit de kracht van uw liefde.

samenzang vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. Marcel Zimmer die zingt De Kracht van Uw Liefde. Ja, 67 jaar getrouwd. Dat is een huwelijk dat al een leven lang meegaat. Mevrouw Oosvliet die weet nog precies waar het destijds mee begon. Natuurlijk met het ja-woord, maar ze hebben ook een allereerste, let wel, grammofoonplaat gekocht. In de begindagen van hun huwelijk, en dat is dan toch een plaat die je niet snel vergeet, al die jaren later klinkt die muziek nog steeds. Vanavond in de muzikale fruitmand een lied van Mahalia Jackson, genaamd The Great Getting Up Morning, voor mevrouw Oosvliet en haar man met een prachtige herinnering.

dat is toch bijzonder. De allereerste gekochte grammofoonplaat. Grammofoonplaat. The Great Getting a Morning van Mahalia Jackson. In de muzikale Vrijmond op deze zondagavond. Ja, komen mooie berichten binnen in de NPO Luister app. Onder meer zie ik een bericht binnenkomen van Linda. Ze vraagt Lita voor haar grote zus Cora, die deze week werd bevestigd als diaken. Lina wil haar kracht en zegen toewensen voor deze nieuwe stap. En ook Sabrina die laat vanavond van zich horen. Ze laat weten, nou, na een lange periode waarin ik niet zo lekker in mijn vel zat, heb ik gemerkt dat de liefde van God mij elke dag een stapje verder brengt. En daar is ze dankbaar voor. En dat laat ze ook weten in de muzikale fruitmand. Ja, en dan zie ik hier een bericht binnenkomen van mevrouw Kautes. Die laat weten, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Ik heb veel aan mijn hoofd. Maar dit lied helpt mij om de kracht weer te vinden en de draad weer op te pakken. Het is een lied dat staat in de bundel van Opwekking. Opwekkingslied 510. Dit is mijn verlangen.

Uit de bundel Opwekking, opwekkingslied 510. Dit is mijn verlangen, u prijzen, Heer. Ja, zo gaan we van de bundel Opwekking naar de Weerklankbundel. Nou, beide vol met prachtige liederen die ook al jaren meegaan, nog altijd klinken in de muzikale fruitmand. En dat lied uit de Weerklankbundel die klinkt vanavond op verzoek van Jaap. Hij is momenteel op vakantie met de caravan in het altijd mooie Drenthe. En vanaf daar stuurt hij een verzoek in voor Neeltje. Weerklank 455. O grote God die liefde zijt. En de reden die is kort zegt eigenlijk alles. Na 50 jaar houdt hij nog steeds van haar. Dat is toch bijzonder dat die liefde zo lang mee kan gaan. 50 jaar en dan mooi een lied aanvragen tijdens de vakantie om dat te laten weten. Ik vind dat je goed bezig bent, Jaap. Voor Neeltje klinkt vanavond, o grote God, die liefde zijt.

0: Uit de bundel weerklank het hervormd kerkkoor Driebergen. O grote God die liefde zijt. Ik kijk naar de klok en dat betekent dat het tijd is voor de psalm van de week.
1: De psalm van de week.
0: Want het is 9:45 geweest en de stemmen die zijn zojuist geteld via de NPO Luister-app en ook via de website nederlandzingt.eo.nl. Er kon vanavond gestemd worden op psalm 25 en psalm 56. Psalm 25, Heer, I maak mij uw wegen. En dat is dan in de uitvoering van het christelijk gemengde zoonvereniging Jubilate Deo uit Woudenberg. En daartegenover psalm 56, de verzen 5 en 6 door mannenkoor Canticum uit Gouda. Nou, en er is veel gestemd. Lisanne die zegt psalm 56, Yeti psalm.

25. Bert die laat weten, mijn voorkeur gaat uit naar Psalm 25. Klaas, zijn vrouw, die kiest op Psalm 25, laat hij weten. Mirjam die zegt, ik stem op Psalm 56, gezongen door het koor uit mijn woonplaats. Gouda dus. Gea stemt op Psalm 25. Henk op Psalm 25, dat is zijn belijdenispsalm. Henrita die zegt, hoi Joeri, ik stem op Psalm 56. Anneke ook op Psalm 56, mooie herinneringen aan. Helene die stemt op Psalm 56. Willeke ook, Huig op Psalm 56. Berry op Psalm 56. En Anthony op Psalm 25. En dan heb ik nog niet eens alle stemmen gehad. Ja, alle stemmen die zijn geteld. En het was een hele spannende, maar met een heel klein verschil, is Psalm 25 de winnaar geworden. Dus voor iedereen die erop stemde, van harte gefeliciteerd. Dit is de Christelijk Gemengde Zangvereniging Jubilate Deo uit Woudenberg, onder leiding van Addy de Jong, Psalm 25.

Psalm van de week, Heer, I maak mij uw wegen, Psalm 25. Vandaag is opa Ko 88 jaar geworden en Lisanne vraagt dit lied aan samen met haar broers Roan en Milan. Ze hebben zojuist een verjaardag gevierd met een barbecue in de tuin samen met vrienden en familie. Een fantastische dag schrijven ze. En dit lied vragen ze voor opa Ko aan. Wat de toekomst brengen mogen, de Cathedral Singers. Oh.

voor opa Co namens Lisanne en Roan en Milan. 88 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Dit is de muzikale fruitmand. Te horen tot 11 uur vanavond. Ik heb nog een aantal verzoeken klaarstaan die vanavond zijn aangevraagd. Hoor je zometeen na het nieuws van 10. En dit lied is aangevraagd door Gea. Ze vraagt het lied aan voor zichzelf. Morgen dan krijgt ze weer een spuit in haar knie. En als die niet helpt, wacht mogelijk een nieuwe knie. Ze is er moedeloos van, schrijft ze. En ze heeft veel pijn. Maar ondanks dat verdriet voelt ze zich ook gedragen. En vraagt ze dit lied aan. De haven van rust.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Het weer, vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen in het noordoosten ook bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima morgen tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand.

voor jullie Adam en Nanny. Eens als de bazuinen klinken, het Noordermannenkoor die het vanavond voor jullie zingt. Jullie laten weten, nou, je zou mij heel blij maken. Jij zou ons heel blij maken met Eens als de bazuinen klinken. Zo actueel, momenteel. Adam en Nanny. Nou, bij deze. Het is 10 uur geweest. Ik merk het een klein beetje aan de spraak. Het laatste uur van de muzikale vrijband voor dit weekend. En wat zat de mand alweer vol vanavond. Van mooie mannenkoren tot de samenzang. Hele mooie gospels, klassiekers. Voor ieder wat wils. En ook vanavond nog een uur te gaan. En nou, denk je nu, ik heb voor vanavond, vind ik het allemaal prima. Maar voor volgend weekend of een van de weekenden daarna zou ik graag een lied willen aanvragen. Ga dan even naar de website nporadio5.nl. Daar vind je namelijk een reserveringsformulier. Kun je precies een datum doorgeven en een tijdstip. En dan weet je zeker dat het verzoek in de fruitmand zit. Voor vanavond heb ik al een aantal verzoeken klaarstaan. Maar schiet je nog iets te binnen? Dan kun je bellen naar 0800 3000 555 of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Altijd gezellig. Ja, komende zaterdag dan gaat Karin Marten op zeilkamp. Mooie sport. Ellie Elissen die wenst haar daarom een behouden vaart. En ze denkt ook aan Christophe die dan alleen thuis blijft. Ellie die schrijft erbij dat ze intens meegenoten heeft van de uitzending vanavond. Zeker van dankzij Dear Hair. En dat In the Garden van Jim Reese het al helemaal af zal maken. Voor Karin Marten dus. En ook Henk Pol vraagt het lied vanavond aan. Het is voor hem een lijflied, laat hij weten. Zijn lievelingslied. Een lied over rust vinden in de tuin. In gesprek met God. In the Garden, zo heet het lied. En dat wordt gezongen door Jim Reese.

Geloof, hoop en liefde. Het christelijk gemeente koor Deo Cantemus uit Rotterdam onder leiding van Koor De Haan. Ja, ik vind het mooi. Gea die liet vanavond weten dat ze een knieoperatie dat haar te wachten staat. Nou, het is een beetje spannend. En Arina Smit uit Winschoten heeft dat gehoord. Ze heeft gehoord dat Gea met haar knie zit en wil haar via deze weg heel veel sterkte wensen en een lied voor haar aanvragen. En dat lied is deze geworden. Opwekking 617. Hij kent mijn naam. Een machtig maker. Dit zijn Reni en Elisa Krijgsman.

Een lofpsalm, Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Gezongen als samenzang in de Bovenkerk in Kampen. Vandaag is Jan van der Bos uit Boskoop 80 jaar geworden. En Rien en Dini Knop die willen dat niet zomaar voorbij laten gaan. Ze vragen een lied voor hem aan en dan het liefst een pianostuk van Wilbert Magreen. Ze kozen voor een instrumentale versie van een lied dat al heel lang wordt gezongen. Het gaat al eeuwenlang mee, tekst gaat over de dag die voorbij gaat en de dank die daarop volgt. Dag na dag, generatie na generatie. En dat past toch heel mooi bij een verjaardag als deze. Voor jou Jan, namens Rien en Dini, is dit de dag door uw gunst ontvangen.

Gray. Namens Rien en Dini Knop, de dag door uw gunst ontvangen, is weer voorbij. De nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen tot u die het licht en het duister maakt. Die dan als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduidt, weer nieuwe zangen opdoet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt. Dan klinkt er nu een lied dat gezongen wordt door Gerald Troost. Het gaat over kijken met de ogen van Jezus naar de mensen om je heen. Nog niet alles zo makkelijk. Hij keek naar de mensen zoals niemand anders keek. Hij at met tollenaars, raakte zieken aan en zag altijd verder dan de buitenkant. Hij keek met liefde. En dat is precies wat Gerald Troost ons hier meegeeft. Kijk eens naar die ander met de ogen van Jezus. Dit is Gerald Troost in de muzikale fruitmand.

Leo Juvante en het Noordermannenkoor onder leiding van Harm Hoeve. Wat een heerlijke avond is het weer. Vol met mooie muziek, mannenkoren, samenzang, gospels, andere klassiekers, zelfs nog een instrumentaal stuk pianomuziek van Wilbert Magré. Nou, voor ieder wat wils vanavond in deze muzikale fruitmand. Gerda laat het ook weten in de NPO Luister-app, ze laat weten. Alvast ontzettend bedankt voor een rijk gevulde fruitmand. Ook Joke luistert mee helemaal vanuit Dronten. Althans, ik zeg helemaal, maar dat is natuurlijk het altijd mooie Dronten, Joke. En het volgende lied is aangevraagd door Robert. U noemde mij bij mijn naam, klinkt in dit lied. Uw liefde raakte mij aan. Het is een tekst over dicht bij God zijn en daardoor ook niet meer bang hoeven zijn voor morgen. Robert vraagt dit lied aan voor alle luisteraars, voor iedereen die net als hij verlangt naar hem als vriend en heer. Voor jou dus misschien ook. Opwekking 562. U noemde mij bij mijn naam.

Een vaste burcht is onze God. Het bekendste lied van Maarten Luther, vertaald in meer dan 200 talen. Luther baseerde het op Psalm 46 over God als een veilige burcht waar je kunt schuilen. Het werd zojuist gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Asaf Papendrecht. Het is bijna 11 uur. Dit is de muzikale fruitmand. Nou, ik zeg bijna, maar we zijn er nog even hoor. Kwartier nog te horen met misschien wel jouw verzoek. Appjes komen al binnen via de NPO Luister-app, onder meer van Tieneke. Die zegt, wat was het weer een prachtige afsluiting van deze zondag. Bedankt voor alle muziek die vanavond in de fruitmand klonk. Antoinette die zegt, goedenavond Juri. Wat een mooie muzikale fruitmand was het vanavond weer. Goed gevarieerd en prachtig om van te genieten. Ik wens jou en het team en alle luisteraars wel te rusten voor zometeen en een hele fijne week toe. Antoinette van Rooie Kiewit laat dat weten. En Robert die zegt, Juri en het team van de Fruitmand, dank voor het draaien van alle mooie muziek en ook van mijn verzoek. Het geeft rust en kracht om samen met

Jezus te gaan als leidsman naar het eeuwig vaderhuis. Dank voor het bestaan van deze fruitmand en de presentatoren. Een broederlijke groet van Robert. Nou, dank voor alle mooie berichten. Ik vind het gaaf om zo te lezen in de NPO Luisterapp. Dan heb ik nog een verzoek klaarstaan van Suzanne de Feiter. Vanmorgen was het een mooie dankdienst laten weten in de kerk. Drie kinderen die namen afscheid van de kindernevendienst met als thema Geef niet op. Een mooi thema, maar ook een dag met weemoed voor Suzanne. Haar vriendin kon daar namelijk niet bij zijn en dat deed haar verdriet. Toch schrijft Suzanne niet wat ik dan weer heel mooi vind. Ze zegt, ja, er zijn duizend redenen om dankbaar te zijn. Ook al draagt ze al langere tijd de chronische ziekte MS met zich mee... en ook al is het niet altijd makkelijk... ze blijft dat vertrouwen vasthouden en schrijft... Ik vertrouw dat God mij ziet en mij vasthoudt elke dag weer. Nou, dat lijkt me geen lichte zin. Dat is volgens mij een keuze die je dan elke dag opnieuw moet maken, Suzanne. Ook de dagen dat het zwaar is. Maar nou, je wens alle luisteraars, en dat vind ik mooi, Suzanne... alle luisteraars Gods nabijheid toe... En dat doe je met dit lied van Eline.

De muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5. Met muziek van Eline, door en door goed. Vanavond op aanvraag van Suzanne. En dan een zegenbede. The Lord bless you and keep you. Sietske die stuurt dit vanavond door voor iedereen die meeluistert. Voor wie op vakantie gaat. Voor wie zorgen of verdriet met zich meedraagt. En net zo goed voor wie vanavond juist blij is. Een zegen voor iedereen die past, wat je situatie ook is. Van Sietske aan jou. Dit is The Lord Bless You and Keep You, gezongen door de Cambridge Singers.

De zegenbeden van de Cambridge Singers. The Lord bless you and keep you. Dankjewel Sietke voor het aanvragen hiervan. Dan sla ik vanavond nog één keer het liedboek open. En wel bij lied 997. Een bijzonder lied, want ja, het begint niet met een hoofdletter, met een streepje. En vele duizenden ontheemd, zo start het. En meteen midden in de werkelijkheid van mensen die op de vlucht zijn voor geweld, voor onrecht, voor pijn die soms ook heel dicht bij huis kan zitten. Ja, en ieder couplet dat eindigt met dezelfde beden. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Als het ware een roep om ontferming. Vanavond is het aangevraagd door Dick, die heel graag luistert naar de stem van Joy Wilkins. Nou, en die hoor je ook op dit lied. Ze zingt het hier bij Petrus in het Land, het televisieprogramma. Daar is het ooit gezongen. Joy Wilkins, met het lied en vele duizenden ontheemd.

Speciaal op aanvraag van Dick en vele duizenden ontheemd van Joy Wilkens. Ja, en dan zit de muzikale vrijband voor dit weekend er alweer op. Dankjewel voor het meeluisteren. Ik vond het prachtig om weer samen al die psalmen, gezangen en al die andere liederen te beleven. Dus dank voor alle verzoeken, voor de verhalen, voor het luisteren. Voor komend weekend staan de aanvragen alweer open. Dus je kunt nu alvast nadenken over welk lied je volgend weekend wilt horen. Ga daarvoor naar de website nporadio5.nl/de muzikale vrijband. En zo kun je zelf een bijdrage leveren aan een van de volgende uitzendingen. nporadio5.nl/de muzikale vrijband. Voor vanavond zou ik willen...

zeggen. Het gaat je goed. Een hele gezegende mooie week toegewenst. En het laatste lied dat vanavond in deze muzikale fruitmand klinkt is Because He Lives van Nicole C. Mellon.

0: en liefde.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar hij Bloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend 1000 klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is overleden. Ze schreef tientallen boeken en had ruim 40 jaar een column voor het AD. Ze speelde in tv-series als Klaverweide, De Fabriek en Pommetje Horlepiep. Haar scenario voor tv-serie Vrouwenvleugel won de Gouden Televisiering. Marjan Berk zou komende zaterdag 94 zijn geworden. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 6 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In een departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en ook de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België.

0: luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 6 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In een departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en ook de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar de FIFA is daarvan teruggekomen. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team nu krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners van Heidhuizen om het leven gekomen. 2 andere inzittenden van een auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: soms op het Alexanderplein.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen de komende dag in dezelfde regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot ruim 3300. Door de bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin gevonden worden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington, met musea, galerieën en een dierentuin. Het rapport over het instituut wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Die landen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met ook kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin gevonden worden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington, met musea, galerieën en een dierentuin. Het rapport over het instituut wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Die landen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met ook kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Gratum en Echt een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Gratum en Echt een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze